0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. Waaah!

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het Caribische eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, bewolking en af en toe zon bij 19 tot 21 graden.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N247 Hoorn Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland Noord 4 kilometer file en een vertraging van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Children.

0: is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudige winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer, een bewolkte dag met af en toe stevige buien, ook af en toe zon en het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
3: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
5: Door de regen is de vertraging groter in de dagelijkse files dan anders. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer. 5 minuten bij Amsterdam Buitenveldert. 5 minuten ook op de A10 bij de Koentunnel vanaf Landsmeer. De A27 Almere Gorkum. Nog een kwartier vertraging tussen Hilversum en Knooppunt Lunetten. 10 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En 201 Hilversum Uithoorn. Een kwartier vertraging tussen Afrit Nederhorst en Bergen-Loenersloot. 3 kilometer. Een half uur vertraging op de N242 Middenmeer richting Alkmaar tussen Herugowaard, industriegebied Boekelemeer, 4 kilometer file. En op de N243 Avoorn-Alkmaar tussen Stompetoren en Alkmaar 3 kilometer stilstaand verkeer. N244 Edam-Alkmaar tussen Zuid-Schermer en Alkmaar 3 kilometer file. En 2 kilometer file op de N245 Schagen-Alkmaar bij Herugowaard. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: Ger, ja, we gaan gelijk beginnen. Goedemorgen.
4: Rob de Graaf.
3: Ja, Ger Loogman.
4: Dames en heren, en het is 3:12. Over 10.
3: 10, ja. 12 uur gaat het automatisch worden.
4: We waren wel weer thuis. Ja. Zo, nou, het is in de studio beren gezellig.
3: Helemaal.
4: Een aantal van de gasten zijn er al. En ja, we hebben een druk programma, hè, Rob?
3: Ja, we hebben een druk programma, dus laten we gewoon lekker van start gaan.
4: Nou, we gaan beginnen zo meteen.
3: Na dit praatje, Ger, gaan we een interview houden met Lars Carré, wethouder, onder andere met het circuit in zijn portefeuille.
4: Ja.
3: En good old Jan Lammers, directeur sportief van het circuit. En dan kijken we terug op de Formule 1 van afgelopen weekend.
4: Precies, want het was wel een
3: was wel weer een bijzondere weekend, hè? Mijn hemel.
4: Ja,
3: daarna gaan we proberen om een opname te laten luisteren, te laten horen van Jaap Koper. In
4: ja, het ligt een beetje aan de tijd.
3: Ja, hoe lang Jan en Lars nodig hebben, want ja, mogelijkerwijs gaat Walter Sands, de persvoorlichter van de gemeente, ook nog aanschuiven, maar dat moeten we even afwachten.
4: Ja, en dan doen we Jaap naar de volgende
3: week. Ja, waarschijnlijk gaat dat gebeuren. Dan krijgen we Geert Sijsema in zaken de alles wat er met zandvoerde te maken heeft. En het tweede uur, Ger.
4: Tweede uur, Hilly Jansen komt langs. En die komt praten over monumentenroute in Zandvoort. Die aanstaande is. Daarna hebben we Laura van der Plas.
3: Laura gaat iets vertellen over een initiatief wat zij heeft genomen om zeg maar mensen rond te leiden tijdens die open dagen.
4: Precies.
3: En zij is zelf fotografe en zij is heel enthousiast. En ik denk dat het een goede aanvulling is op zo'n mooie route door Zandvoort.
4: Helemaal leuk. En als laatste hebben we dan Kobi de
3: Kraaienoord.
4: Kraaienoord.
3: Welbekende Zandvoortse. En die heeft een hele leuke en aardige schoonzoon.
4: En die heet Friso.
3: Friso van Saassen.
4: En die ken jij nog als
3: die ken
4: klein
3: ik nog
4: kind?
3: Als klein kind, ja. Ik had hem toevallig gisteren aan de lijn. Toen zeg ik, het is historisch lang dat wij elkaar niet gezien hebben.
4: En dus die jongen is geworden fittest teen on earth.
3: Ja, fittest teen op de leeftijd tot 18 jaar. Ja. Een crossfitter. En we gaan het straks wel aan zijn postuur zien. Dus ik zou zeggen, de dames, schakel vooral de camera in. En daar gaan we een heel leuk interview mee hebben.
4: Nou, helemaal goed.
3: Dan gaan we nu Lars en Jan vragen om aan te willen schuiven.
4: Jij moet je stoel even
3: wisselen. Ik ga mijn stoel even wisselen.
4: Want anders wordt het niks.
3: Nee, dan wordt het helemaal niks.
4: Zo.
5: Wij zijn laat lid van de basketbalvereniging.
3: Jan, de microfoon staat open. We gaan het over het circuit hebben, niet over de basketbalvereniging.
6: Goedemorgen.
3: Heel erg leuk. Goedemorgen, Lars. Mannen. Goedemorgen, Jan.
4: Goedemorgen.
6: Goedemorgen, mannen.
4: Het normale leven is weer gaande, hè? Aanstaande.
6: Dat heb ik nooit gehad. Dus.
3: Lars, voor jou dan.
6: Ik vroeg me af wat een normaal leven is.
3: Exact, exact.
4: Nou, normaal leven is het leven voor de Grand Prix, waarschijnlijk. Ja, en Jan, jij hebt het ultra druk gehad, zag ik.
6: Ja, nou ja, ik denk wel allemaal. En ik kreeg alleen in de groepsapp vanochtend, of gisteren zag ik een fotootje van de slipschool. De driving experience, zeg maar. Dat die weer helemaal leeg was. Oh, vooral met een buitje regen erop.
3: Ruimte.
6: Moet ik zeggen dat het er toch een beetje weemoedig uitzag.
4: Ja, ik zag ergens op tv een item voor jou, waar allemaal mensen met jou op de foto gingen. En je bedankte. En ik vond het zo aandoenlijk.
6: Ja, ontzettend lief. Ik had het net over met Lars over gewoon de reacties. Ongelooflijk. Maar het publiek kwam al heel goed gestemd. Mm-hmm. En ik denk ook dat ze, omdat het de laatste was, dat ze heel erg het gevoel hadden van koesteren. Ze waren heel erg vergevingsgezind.
3: Mm-hmm. Ja.
6: Dus met heel veel empathie en goede zin kwamen ze en gingen ze gelukkig ook.
4: Ja.
6: Jammer natuurlijk dat Max eruit ging. Maar
3: de meeste
6: goed,
3: waren ook daar gegeven.
4: Maar het was wel een hele interessante race.
6: Ja,
4: het was echt een hele spannende race.
6: Ja. Voor ons ging het niet meer zo inhoudelijk over die race zelf. Ik moet zeggen, de eerste race die wij hadden na 36 jaar... zijn we ook begonnen met de slogan More Than A Race. Omdat wij hebben altijd gehad van ja, het gaat niet om die 2 uur even rondjes rijden... en op dezelfde plaats uitkomen als waar je begonnen bent... Want op zich, sportief stelt dat veel voor. Maar, dus wij hadden altijd het idee om gewoon het helemaal te integreren. Ook met de beleving van het dorp. Nou, en ik denk in samenwerking met ook natuurlijk de gemeente, ondernemersverenigingen en noem maar op. Is dat eigenlijk bijna doorgeslagen. Ja. Het enthousiasme was heel erg aanstekelijk.
4: Er waren 10.000 mensen in mijn straat.
3: Ja, ongelooflijk.
4: Het is toch wel redelijk bijzonder.
3: Nou, er gaat ook een filmpje viral via YouTube en dergelijke... over een Engelsman die gewoon het circuit, enorm promoot. En zegt, de coureurs die houden van dit circuit, alles wat er georganiseerd wordt... de marshals die gaan lopen dansen met vlaggen langs het publiek. Mm. Dat is echt uniek.
6: Ja, best wel. Ik denk dat oprechtheid en passie, denk ik, waarschijnlijk wel het sleutelwoord is. Maar je moet niet vergeten dat zeker bij de oudere Zandvoorters ook zo diep geworteld
3: Absoluut.
6: Is.
3: Absoluut.
6: Ik bedoel, waar nu de Dirk supermarkt is, dat was vroeger Gruisje David.
3: Ja.
6: En de monteurs die waren natuurlijk in de avonden gewoon even stoer aan het doen in het dorp, alle mooie dames. En dan gingen ze vertellen van nou morgen... Hè, dan reden ze van die garage Davids gewoon naar het circuit... die auto's over de weg.
4: Dat was
6: gewoon voor de monteurs en alle teams een geweldige race... omdat hier aan het strand en het uitgaansleven was geweldig... en toen lagen ze nog niet om 10 uur in bed...
4: Sliep allemaal in bouwers natuurlijk.
6: Goed. Dus dat was, en ik heb het vaak gezegd, als er vroeger een Formule 1 auto gestart werd op het circuit, dan liet de schilder en de timmerman en noem maar op, die liet alles vallen. Die sprong op zijn fiets en die ging kijken.
4: Ja, bij ons gingen alle ramen en deuren open.
6: Ja,
4: en dan kon het geluid maar te horen. Kijken, en dan kon het geluid meeluisteren.
6: Oh,
4: Nou ja, Lars, jij hebt natuurlijk ook best wel je ingezet voor het betere. Maar minder voor de race, neem ik aan.
7: Nou ja, het was een geweldig weekend. En het hele college was van donderdag tot zondag op het circuit aanwezig.
3: Ja.
7: Ik moet zeggen, ik heb de Formule 1 race wel gezien. Ja. Maar niet alles daarvan. Wat het betekent voor ons ook. Er zijn allemaal veiligheidsoverleggen. En juist tijdens de race, als iedereen op de tribune zit, ja, dat betekent dat het voor de hulpdiensten even iets rustiger is. En dat je dan bij elkaar kan kruipen om even alles te bespreken. Maar toen voor mij het veiligheidsoverleg afgelopen was, ben ik heel snel naar de hoofdtribune gelopen. En dan heb ik even toch nog 20 rondjes kunnen zien.
3: Ja. 20 rondjes nog wel naar.
7: Ja, 20 rondjes.
3: De laatste rondjes.
5: Misschien heeft Lars dat ook zo zo ervaren. Maar het is vaak, ik ben één keer getrouwd geweest. Maar het is net zo'n trouwerij, weet je wel. Maar iedereen die beleeft het, behalve het stel zelf.
3: Ja, dat klopt.
5: Die moeten naderhand de film bekijken, want die hebben gewoon alles gemist. En ik denk dat het zo voor ons ook een beetje was.
3: Dat is inderdaad waar. Hey, het volkslied door Davine en Michel. Ik zag jou niet op het podium staan, of heb ik jou gemist vanwege de grote?
5: Ik stond wel op de grid.
3: Stond er wel, maar niet op het plankier,
5: nee,
3: zeg maar.
5: Nee, niet op het ding. Daar stond Robert van Overdijk. Ja. En wat ik ook fantastisch vond. Ik bedoel, dat is ook degene die waarschijnlijk het hardste eraan werkt.
3: Ja.
5: Want ik krijg altijd veel te veel credit, omdat ik soms voor de camera sta of voor de microfoon. Dus dat vind ik wel af en toe een heel ongemakkelijk gevoel.
3: Maar je bent Zandvoorter, en dat is natuurlijk dan weer de reden.
5: Maar als sportief directeur heb ik wel gemerkt dat je eigenlijk gewoon bijna professioneel overal de show steelt.
3: Mm-hmm.
5: Dus ik vind het superleuk hoe enthousiast en lief en aardig mensen tegen me zijn en reageren. Maar het echte werk, en ik noem nu Robert van Overdijk, omdat hij ook natuurlijk de algemeen directeur van het circuit is.
3: Ja.
5: Al die rechtszaken, die zijn allemaal over zijn bureau gekomen.
3: Ja.
5: En dat is niet altijd gezellig.
3: Nee,
5: dan moet je echt zo concentreren. En ja, dat was natuurlijk het verhaal daarnaast. Maar nogmaals, mijn rol erin was hartstikke leuk natuurlijk. En nou ben ik helemaal je vraag vergeten. Dus
3: jij stond naar het volkslied te luisteren. Ja.
5: Nee, dus daarom het eerste jaar mocht ik daar staan. En we hebben dat afgewisseld. En Erik noemde Erik Wijs al.
3: Ja, daar zat ik even op te doen.
5: Ja, die neemt ook binnenkort afscheid. En vond het fantastisch. Want Erik is
3: een mooi afscheid voor hem.
5: Nou ja, hij is al jaren zo'n enorme stille kracht.
3: Ja,
5: en wel een hele gezellige trouwens. Maar wel een enorme stille, hardwerkende kracht geweest. Ja. Dus dat vond ik superleuk om dat te zien.
3: Ja.
5: En hoe noem je dat? Ik zwerfde een beetje rond.
3: Ja.
5: Met wat vrienden en kennis die ik bij me had.
3: Ja.
5: Een sponsor van René. Dus ik ging een beetje bij de Antonelli's rond en noem maar op. Dus veel oude vrienden en kennissen daar natuurlijk.
3: Ja, dat is voor jou natuurlijk een familie.
5: Ja, zeker. En veel van die jongens heb je ook gewoon zien komen.
3: Ja.
5: Dus al vanaf hun negende, tiende jaar.
3: Ja, heel leuk is dat, hè?
5: Ja, het is echt ongelooflijk. En die families gaan ook zo ongelooflijk goed met elkaar om.
3: Ja, ja, ja.
5: Ik bedoel, in Zandvoortse is het geen geheim meer gebleven dat Kimi Antonelli met zijn vader gewoon 3 dagen achtereen bij Fontanella.
3: Ja, dat is viraal. Fontanella heeft nog nooit zo'n goede avond gehad.
5: Giuliano vond dat de eigenaar en de chef natuurlijk zijn vader.
3: Ja.
5: Ja, die hebben nu nog kippenvel. Het is heerlijk om te zien.
3: Nou ja, nu hebben jullie een fanzone, sorry Ger, maar nu hebben jullie natuurlijk een fanzone op het circuit. En wij hebben het racefestival in het dorp. En Lars, jij bent met onze burgemeester David Molenburg ook tussen het publiek gegaan. Zelfs Arnhem 105 heeft jullie gevolgd, onze collega. Hoe hebben jullie dat ervaren? Hoe werden jullie aangesproken?
7: Nee, het is een traditie die ik al met David doe sinds ik wethouder ben, vanaf het eerste begin. En nu toevallig liep Arnhem 105 met de camera mee. Maar en volgens mij is dit ook waarom je volksvertegenwoordiger bent. En ik heb het op LinkedIn gezet. Het zijn niet alleen die raadsvergaderingen. Het zijn niet de commissievergaderingen. Waar het bureaucratische bestel van Nederland BV plaatsvindt.
3: Ja.
7: Dat is belangrijk. Maar ook dit is belangrijk.
3: Absoluut.
7: Om midden in je samenleving staan. Gewoon door je eigen dorp. Hè? Want ik ben hier niet geboren, wel getogen.
3: Ja, zoals zoveel.
7: Zoals zoveel, maar het is altijd gevoelig, hè?
3: Ja, oh, praten we er niet van.
8: Er zit de enige echte.
3: De enige echte zit hier naast.
5: Ja, ik ben niet zo gevoelig, hoor.
4: Jij wel wonen in de Pakveldstraat?
5: Pakveldstraat, ja. Mijn moeder is echt gewoon ook geboren met twee Zandvoortse ouders die hier geboren waren. Maar mijn vader, die komt uit Gelderland.
4: Okay.
5: Die is in Wageningen geboren. Dus mijn familie... Die
3: nou, neem hem niet kwalijk.
5: Uit Ede en zo.
4: Vandaar dus, dat je geen paap heet.
3: Nee.
5: Keurkoning.
4: Ja.
3: Nou, we kondigen hem net al een beetje aan, Ger. Walter Sands, de persvoorlichter. En die is ook net binnengeslopen. We hebben hem even wat adempauze gegund, want hij heeft zich gehaast.
4: Och, jeetje.
3: Walter is een beetje de loco-burgemeester. Nou, de rechterhand van de burgemeester
5: op het gebied van
3: publiciteit. Hij gaat meteen protesteren.
5: De loco-burgemeester zit hier aan tafel.
3: Dat is ook zo.
4: Goedemorgen, Ger.
7: Goedemorgen. Wij als college kunnen niet zonder Walter
3: Sands. Dat bedoel ik maar te zeggen.
5: Ja, en ik had een beetje een vage afspraak met jou, maar ik hoor je opeens mij aankondigen. Dus ik ben heel hard hier naartoe.
3: Kijk, dat bedoel ik. Kleine dwang had je weer nodig.
5: Dus vandaar dat ik opeens
3: goed dat je naar zit of hem luistert ook.
4: Ja, jammer. Nee, natuurlijk. Dat de luisteraar hier zit.
3: Ja, dat is wel jammer. Walter, jij hebt ook een drukke tijd achter de rug. Als persvoorlichter zeker.
5: Ja, niet vergelijkbaar met wat Jan volgens mij gedaan heeft. Maar
3: ja, maar jullie hoeven niet zo bescheiden te zijn allemaal. Want het was Jan al en dat is Lars ook al geweest. Dus
5: nee, er is veel media-aandacht. Voor de Formule 1 in Zandvoort. En dat begon natuurlijk in de eerste edities al, dat we echt gewoon 80 interviews hadden.
3: 80.
5: Van echt van, joh, wat gaat Zandvoort doen? Kan dit überhaupt wel?
3: Ja.
5: Toen was het een beetje rustiger in die andere edities. Nou, je zult ook gemerkt hebben, Jan, nu vroeg iedereen, en wat gaat het nu voor Zandvoort betekenen? Waarom stopt het? Nou ja, al die vragen.
3: Ja.
5: En het waren echt, nou, we hadden iets van 100 aanmeldingen, alleen al aan media die in ons mediahuis zaten. Ja, en daarnaast alles wat aanliep.
3: En dat ging
5: van Franse media, Duitse media. Lars, jij hebt nog een interview gedaan met Financieel Dagblad.
7: Ja.
5: Hadden we daarvoor ook nooit gedaan.
3: Nee.
5: Dus,
3: Dat intrigeert mij wel, het Financieel Dagblad. Lars, vertel, wat vroegen ze je?
7: Nee, die gaan dan natuurlijk, wat heeft de Formule 1 betekent voor Zandvoort?
3: Voor de economische spin-off.
7: De economische spin-off. Ja. Welke toegevoegde waarde heeft de Formule 1 voor Zandvoort? Ja. Maar vergeet niet de regio, hè? Want er wordt heel veel Zandvoort gesproken. En het is echt een gemis voor ons, hè, voor Zandvoort. Maar als je alleen nog gewoon zakelijk naar de financiële cijfers kijkt.
3: Mm-hmm.
7: Want drie jaar lang is er een financieel onderzoek geweest. Het levert de regio, de MRA, echt veel meer op dan de... dat het Zandvoort oplevert. Ja. Dus het is niet alleen een gemis voor Zandvoort, maar gewoon echt voor de hele regio. En, nou ja,
3: daar hebben we een aantal weken
7: heel
3: geleden...
7: Heel Nederland, kan je gewoon zeggen dat het een gemis is.
3: Ja, een aantal weken geleden hebben we Robert van Overdijk ook op de radio gehad. En toen vroeg ik ook aan Robert van, wat is er na de Formule 1? En Robert heeft heel veel vertrouwen in de Formule E. En als je dat in Zandvoort een beetje laat gonzen... heeft eigenlijk alleen Robert van Overdijk daar vertrouwen in.
4: Het is een beetje vloeken in de kerk.
3: Het is een beetje vloeken in de kerk. Hoe zie jij dat? Maar
7: die vraag kreeg ik vanuit het Financieel Dagblad ook. En Jan moet hem, denk ik, sportief beantwoorden.
3: Ja.
7: Maar ik was zeer teleurgesteld als kind. Want toen ben ik iets jonger dan dat jullie zijn.
3: Dankjewel.
7: Dat de Marlboro Masters wegging. De meeste mensen kennen Marlboro Masters. Zandvoort stond op zijn kop.
3: Ja.
7: Ook 100.000 mensen, zelfs meer.
3: Ja. Ja.
7: In de volgorde weet ik het niet meer, maar DTM hebben we gehad.
3: Ja.
7: Ook 100.000 man op zondag. We hebben de E1 gehad.
3: Ja.
7: De Formule 1 gehad.
3: We hebben eigenlijk alles gehad. En er komt
7: wel weer iets.
3: Er zal ongetwijfeld iets gaan komen. En ook de evenementen naast de Formule 1. Hè. Er zijn genoeg evenementen op het circuit op dit moment. Die heel veel bedrijven met name trekken, maar ook... heel veel dagjes mensen die toch een kijkje willen gaan nemen op het circuit. Ja. Want is er nog steeds de mogelijkheid, Jan, om als privé, als particulier... met jouw eigen auto over het circuit te rijden?
6: Ja, daar zijn mogelijkheden. Hè. Met Race Planet van Blekemolen kun je zelfs op specifieke momenten... onder begeleiding met kinderen.
3: Ja,
6: En dan heb je, je hebt Racing for Fun. Hè. Dat zijn van die organisaties en we hebben... we hebben heel veel. Hè. Dylan Koster natuurlijk uit Zandvoort. Die heeft ook zijn mogelijkheden. Maar je kunt als particulier niet meer zoals vroeger gewoon met je hele familie erin en even betalen en de slagboom ging omhoog.
3: Jammer is dat eigenlijk. Dat,
6: nou ja,
3: dit was ook de tijd ook
6: dat
3: we ding.
6: Nog geen... was echt gewoon met honden en papegaaien, kooi en alles tegelijk zonder veiligheidsriemen.
4: Maar, ja, bizar was dat.
6: Ja, maar goed, nee, ik denk dat ongemerkt, als je ziet wat het vooral ook voor Zandvoort heeft gedaan, niet alleen het inkomen, maar gewoon de inhoudelijke waarde en de kwaliteit van alles, ja. wat omhoog is gegaan. Hè. Het is eigenlijk gewoon een mooi feest is waar iedereen zich altijd even netjes voor aankleden. En dat netjes aankleden was gewoon het onknappen van hun huizen, hun kamers, hun badkamers voor mijn part, hè, en de tuinen. En, hè, dus alles ziet er gewoon zo op zijn zondags uit, zeg maar. Ja. Echt heel mooi. En ook gewoon de winkels die er zijn gekomen, alle strandtenten, alle kwaliteit van alles is zo hoog gegaan. Perfect, ja. En wij waren natuurlijk ooit een patatdorp, en dat kun je nog steeds heerlijk krijgen overal. Maar we hebben zoveel goede restaurants gekregen, waar mensen ook snappen dat ze niet als een tankstationrestaurant denkt van nou, die komen toch wel eens het mooie weer is in dit geval. Mm-hmm. Dus die mentaliteit van die ondernemers en gewoon ook dat kwaliteitsbesef dat ze moeten competitie geven tegen andere kustplaatsen. Dat is enorm. En het zijn echt ondernemers die echt met heel veel vakkundigheid hun werk proberen te doen en ook doen. Dus ja, wat dat betreft is denk ik nog het best bewaarde geheim misschien wel van Zandvoort.
3: Ja,
6: natuurlijk verdienen ze wat, maar ook omdat er gewoon kwaliteit geleverd wordt.
3: Ja. En nou, dat is
6: niet zomaar even een promotalk, maar iedereen die zo langzamerhand in Zandvoort komt, is gewoon een heel hip dorp geworden. En
4: het is ook veel drukker.
6: Ja, dat merk je het hele jaar rond. He, dus, en mensen focussen ook veel meer op year-round. En het Zandvoortse circuit, dat is ongemerkt gewoon een van de meest hippe zalen verhuren voor vergaderruimtes en allerlei andere events. Maar we hebben ook dat...
3: Heel logisch.
6: Ja, dus dat Race Square hebben we ook nog. He, waar je gewoon met een heel team van 20, 30 man tegen elkaar kan racen. He, dus je hoeft niet altijd op dat circuit. He, dus om het overstapje te maken richting de Formule E... Dat moet je in eerste plaats niet vergelijken met Formule 1.
4: Nee.
6: Want dat is niet te vergelijken.
4: Ben jij erbij betrokken?
6: Nee.
4: Helemaal niet?
6: Nee, gewoon in de spontane praten erover. Nee, niet structureel.
3: Nee, er zijn heel veel evenementen voor 2027 die staan. Hè. Als ik zo even kijk, 28 tot 30 mei de Ferrari Racing Days. Dan hebben we 18 en 19 juni de ABB via Formule E World, hè, waar we het net over hebben gehad. Begin augustus de DTM weer. Dan hebben we de Historic Grand Prix, ook altijd een schitterend evenement. En dan sluiten we af met de GT World Challenge, powered by AWS. Waar dat voor staat, weet jij, Jan?
6: Amazon Web Services.
3: Oké, heel goed.
4: Wist jij er niet op?
3: Dat wist ik niet.
6: Nee, maar ik denk dat wat voornamelijk belangrijk is dat wij zijn natuurlijk... Ik sleep jullie er maar gelijk maar even bij, maar ik ben niet verder weg de oudste, denk ik. Maar... Kijk, ik ben nog van het tijdperk van de 24 mm de Lorto carburateur met snelgas en voetversnelling. En
3: nou, ben je me kwijt, maar dat zal ik ongetwijfeld meegemaakt hebben.
6: Ja, en de discussie over Mobilet, Thomas, Poeg, Chrysler, you name it. En ja, dat moest toen allemaal herrie maken en lekker roken met wonderolie erbij.
3: Ja, ja, ja, ja.
6: En raceauto's moesten herrie maken met die 12 cilinders of 10 cilinders, you name it. En het moest strepen trekken en rubber en rook en that's it. Maar die generatie is er niet meer.
4: Nee, en
6: tot en met ongeveer 30 jaar. Kijk, wij hebben die affiniteit met die mechanische techniek niet meer.
4: Nee.
6: He, wij keken vroeger, dan zag je het benzinetankje, eronder een kraantje met een slangetje. En dat zag je de carburateur ingaan.
4: Ja.
6: En die carburateur zag op de cilinder, aan de andere kant van die cilinder een uitlaatje.
4: Ja.
6: En dan kon je het hele proces helemaal zien. He, want dan ging je over nadenken, hoe werkt dat dan? He, dus die affiniteit met die mechanische techniek was er. Maar ja, we hebben nu gewoon de e-bikes, de fatbikes, zelfs de scooters en de auto's kun je de klep open doen.
3: Ja.
6: En of er nou een verbrandingsmotor in zit of een brandstofcel. Of een waterstofcel, zeg maar. Alles wat je ziet is plastic.
3: Ja,
6: en het hoeft... mijn eigen zoon, René, die is 18... en die hoopt volgend jaar via Formule 3 te gaan doen. Dan is hij ook in alle paddocks bij 10 races volgend jaar van de Formule 1. Maar dus dat is een autocoureur. Maar die herrie en die dikke banden en noem maar op. Ja, dat hoeft voor hem helemaal niet.
4: Nee, bijzonder.
6: Dus wij gaan onszelf verrassen volgend jaar. Met hoeveel belangstelling er zal zijn voor die Formule 1.
4: Dat denk ik ook.
3: Ik hoop het.
6: En niet als een alternatief op Formule 1. Maar ga je nou 5 of 10 jaar verder. Dan zal dat verrassend dicht bij elkaar gaan zitten.
4: Ja bijzonder. Goed verhaal.
6: Dus ja, nou,
4: denk ik. Goed in de ontwikkeling van.
6: Nou goed. En we hebben dit nu gehad. En het was echt gewoon een kroonjuweeltje van 6 jaar.
4: Ja.
6: Zeker met de afsluiting van Willem-Alexander. Die het prijsuitreiking deed. Dus.
3: Hij was wel heel snel van het podium weg. Dat vond ik toch wel jammer.
6: Ja,
3: de champagne-douche wilde hij echt niet. Hè?
7: Anders werd hij misschien nog.
3: Daar werd heel erg op gespeculeerd. Van, nou, dat doet hij wel, maar hij was wel heel snel weg.
6: Hij is ook meer van het water. Hè?
3: Nou ja, bijvoorbeeld. Het is lekker water.
6: Nee, en voor de rest denk ik, hè, we hebben vaak, er wordt vaak natuurlijk gesproken en gezeurd over van, ja, hè, waarom kan hij niet doorgaan. Mm-hmm. En over subsidie en dat soort dingen.
3: Mm-hmm.
6: Daar moeten we over ophouden. En we hebben helemaal geen subsidie nodig. He, gewoon als eigen ondernemers hebben we laten zien dat we onze eigen broek op kunnen halen.
3: Exact.
6: En dus nogmaals, subsidie hebben we helemaal niet nodig. Het gaat niet over het geld. Maar als je dan moet gaan kijken naar al die vergunningen weer en al die rechtszaken die je langs moet.
4: Ja.
6: Dat is iets waar je gewoon naast het financiële risico als privé ondernemer niet zo makkelijk overheen stapt.
4: Nee. Maar ik hoor wel heel veel mensen zeggen dat de kans dat het nog een keer komt zeer aanwezig is.
6: Dat klopt.
4: Ja.
6: Tenminste, dat jij dat gehoord hebt.
4: Oh.
6: Maar die kans die valt gewoon niet in te schatten.
3: Nee.
6: In principe gewoon
3: toekomst.
6: Niet. Robert van Overdijk heb ik horen zeggen dat hij misschien 5% is. Hij heeft de meeste kennis daarover. Dus ik denk dat ik me daar maar bij aansluit.
4: Ja. Lars, gaat jouw normale leven, wat ik net al zei, nog een beetje door nu, gewoon als wethouder?
7: Nee, het normale leven ging door, want wij hebben dinsdag alweer de eerste raadscommissie gehad.
4: Ja.
7: Dus een hele week in het teken van de Formule 1 en maandag gewoon weer aan het werk.
4: Wordt er dan
7: dinsdag met de raadscommissie, maar ik moet wel zeggen met een licht dat ik dacht, wat voel ik nou? En ik herkende het een beetje als een katergevoel. Ondanks dat ik totaal niks meer drink. Dus ik heb het weekend niks gedronken. Maar ik liep wel maandag en dinsdag
3: met
7: een soort wattig gevoel in mijn hoofd rond. Van ja, dit was het.
3: Ja.
7: We hebben heel veel tijd erin ingestoken. Echt een
3: en we gaan het over de startnotitie van het strand hebben bijvoorbeeld.
7: Gehad. En dan,
3: of het onderzoeksrapport van de Rekenkamer. Dat zijn ook allemaal van die spannende onderwerpen.
7: Moet ik met dinsdagavond in de raadvergadering zitten. Ja,
4: ja.
7: Met alle liefde. Maar ik, nogmaals, ik zat daar wel met een soort kater.
4: Ja. Ja. Maar wordt er dan ook gesproken over de Formule 1 en wat er allemaal gebeurd is? En is dat in de raad dan nog besproken?
7: Nou ja, dat is het lastige bij de raad. Dat wordt allemaal weken van tevoren vastgesteld door de agendacommissie van de gemeenteraad zelf. Mm-hmm. Dus wij als college spelen daar helemaal geen rol in. Wij zijn altijd te gast, hè, wordt er dan gezegd. Maar natuurlijk hebben we, er is altijd een onderwerp, mededelingen van het college, waarin we gestuurd door de griffie altijd zeer korte mededelingen mogen doen. Maar daar heeft de burgemeester wel even vrij lang stilgestaan bij het weekend. En zeker. Dus we hebben wel even met z'n allen teruggekeken daarop. Maar het is niet zo dat we daar een hele raadscommissieavond met elkaar over gesproken
3: Nee, maar neem voor mij aan dat
7: Nee, niet de hele campagne terug.
3: Nee, maar na de commissievergadering, tijdens de zogenaamde aftersit, wordt daar wel heel erg over gesproken.
7: Zeker.
3: Want iedereen vond het leuk, iedereen vond
7: het
3: geweldig.
7: Tijdens het weekend zelf ook, hè?
3: Ja. Ik mocht graag lid zijn in de periode dat uiteindelijk de Formule 1 werd bekrachtigd. En het grote feest dat we allemaal gebakjes kregen van we zijn eindelijk als raad unaniem akkoord gegaan. Ook de grootste tegenstanders van het circuit. En ik ga geen partijen noemen. Dat was heel erg leuk.
4: Ja.
3: Dat was
4: jij bent natuurlijk
3: feestje.
4: Ook Rob, raadslid.
3: Ja.
4: Ja, je bent fractievoorzitter van een bepaalde.
3: Toen niet, maar toen zaten we met 3 zetels, de goede oude tijd. Maar het was wel een historisch moment. Het was wel een historisch moment. Hebben jullie zelf, alle drie, hoe hebben jullie het zelf privé beleefd? Walter, jij hebt natuurlijk heel veel zakelijk.
9: Nou, weet je wat ik heel mooi vind? Misschien is dat wel even goed om te vertellen. Toen wij in 21 de eerste editie hadden, toen leefden wij nog op al die herinneringen en verhalen van 85 en daarvoor. We werden continu verteld, ja, we gingen onder het hek door, we sliepen onder de tribunes, we deden dit, we kochten blikjes daar. Al die verhalen van toen, de garages in de straten waar de Formule 1 wagens stonden. We hebben nu gewoon allemaal weer nieuwe verhalen gemaakt. Ja. En er zijn zoveel anekdotes met renners die in het dorp waren, dingen die gebeurd zijn. We hebben echt gewoon weer nieuwe verhalen. En dat vind ik heel erg mooi. En dat heb ik ook echt zo ervaren.
4: Ja. Geschiedenis is herschreven.
9: Ja, nou, er is een stukje geschiedenis bijgekomen.
3: Ja, dat is heel mooi.
6: Wat ik ook mooi vind om te zien, is dat de verdraagzaamheid is zo toegenomen. Ja. Dat zelfs mensen die er tegen waren of die er niets mee hadden of hebben, die waren eigenlijk verbaasd over het enthousiasme om zich heen.
4: Ja.
6: En die kregen allemaal zoiets van, nou, oké, als er dan zoveel mensen plezier aan hebben, laat dan maar even, het is zo weer maandag. Dat heb je ook wel gezien.
3: Ja.
6: Dus dat vond ik heel mooi te zien. Heel mooi.
3: En Lars?
7: Nou, het is een soort volksfeest, hè? Precies wat Jan zegt.
3: Ja.
7: De organisatie van de Dutch Grand Prix kan van alles regelen. Wij als gemeente kunnen van alles regelen. Maar wat maakt het nou zo mooi? Mm-hmm. Zijn de inwoners en de ondernemers. Dat we het met z'n allen gezamenlijk doen. Dat als die mensen in Zandvoort aankomen, of dat nou met openbaar vervoer, de trein, de fiets of de bus is. Maar er is een sfeer. Er hangt gelijk een sfeer. Mensen verwelkomt van 7:00 ochtends tot middernacht.
3: Ja.
7: Of je nou naar het circuit gaat, of dat je nou naar het racefestival gaat. We doen het met z'n allen.
3: Absoluut.
7: En er hangt een geweldige sfeer. En volgens mij is dat het mooiste. En dat is waar ik iedere keer van geniet. Zoals ik wakker word, mijn deur uitloop, het ademt gelijk een bepaalde sfeer. In iedere straat waar je bent. En overal waar ik heen loop of fiets, is die sfeer totdat ik weer naar bed ga.
3: Er is geen huis in Zandvoort zonder vlag. En als je geen vlag hebt hangen, dan hoor je er niet bij. En wat ik eigenlijk het altijd het hele mooie vind, is al die looproutes bijvoorbeeld van het station naar het circuit. Die hele Van Spijkstraat, dat is gewoon één ongelooflijke gezellige boel.
7: Ja,
3: mensen maken hun eigen feest. Nodigen mensen uit. Ja. Barbecues, kinderen die dingen verkopen. Het is gewoon één happening.
4: Ja.
6: Ik denk ook dat partijen, zoals gemeenten en ondernemers, als je dan in dit geval het circuit even ziet als onderneming, maar al die andere ondernemers in Zandvoort die wat konden met dit evenement, die hebben ook zo ontzettend veel gewoon op een empathische manier van elkaar geleerd.
3: Absoluut.
4: Ja.
6: Het is natuurlijk toch altijd verstandig als je eerst probeert te begrijpen voordat je begrepen wil worden.
3: Mm-hmm.
6: Maar ik denk dat alle partijen en alle stakeholders, op wat voor manier dan ook, alle betrokkenen, hebben heel veel gewoon geleerd over hoe je met elkaar beter om kan gaan.
4: Ja.
6: Want alle grote dingen die worden natuurlijk opgemaakt uit een heleboel kleine dingen. En als je al die kleine dingen die ogenschijnlijk futiel kunnen zijn, als je die toch allemaal met aandacht en respect voor elkaar goed aanpakt. Ja. En ieder conflict gebruikt eigenlijk om dichter bij elkaar te komen in plaats van verder van elkaar af te komen staan. En dan denk ik dat je zoveel met elkaar kan. En daar hebben alle partijen heel veel van elkaar geleerd.
3: Ja.
6: Om ook in de toekomst op wat voor gebied dan ook mooie dingen te doen.
4: Ja. Ik denk wel dat de autosport en de Formule 1 natuurlijk in het algemeen, in het bijzonder, een hele andere uitstraling heeft dan andere sporten. Want je merkt, bij voetbal natuurlijk is natuurlijk een toch problematischer om dat goed te laten verlopen. En met agressie. En dat maak je niet mee.
3: Formule 1 niet, inderdaad. Totaal niet.
4: Het is heel boeiend.
3: Het is moeilijk te vergelijken, maar
4: mensen zitten op een tribune en de ene is voor Antonelli en de andere is voor
3: en
4: Max.
3: En dat zit allemaal door elkaar, dat maakt een bal uit.
4: En iedereen heeft feest.
6: Het is veel moeilijker te managen natuurlijk. Ja. Kijk, je hebt hier 22 rijders. En er zit dan al wel een selectie aan juniorrijders die eraan verbonden zijn. Maar
4: met voetbal ook hoor, 22.
6: Maar goed, een elftal. Hè, natuurlijk. Als je de hele Eredivisie gaat nemen, dat is in dit geval gewoon het hele Formule 1 wereldkampioenschap. En daar rijden die al die rijders rijden voor een ander team. Die hebben allemaal andere belangen, hele grote commerciële belangen. Dus, ja. Dus die ze hebben dus soms. Als je een raceteam vergelijkt met een voetbalteam, hè, je vergelijkt bijvoorbeeld Ferrari met Juventus als voetbalteam, zitten natuurlijk dicht bij elkaar. Maar hebben dezelfde eigenaar, geloof ik zelfs. Maar in ieder geval, maar om het managen van een voetbalteam, dat is zoveel gecompliceerder. Dat zijn hele jonge jongens die niet gewend zijn om voor de camera te staan. Die in een hele korte tijd in één keer gewoon gigantische bedragen. Dus om dat allemaal te managen. Ja. Ook met hun familie en noem maar op. Dat is zoveel ingewikkelder. En daarbij ook natuurlijk die grote publiek, die volle stadions. Dus toch een ander publiek.
4: Zit jouw toekomst bij René in de komende periode?
6: We zijn nu hard aan het werk. Hij doet nu Eurocup 3. Moet je altijd even uitleggen, want het zit bijna tegen de Formule 3 aan. Hè. Dus per ronde is dat een seconde of 11, 12 sneller dan wat hij vorig jaar deed in de Formule 4. Hè. De racekenners die weten wel dat er een groot verschil is. Maar volgend jaar is onze focus wel maximaal op Formule 3. Mm-hmm. Het mooie daarvan is dat je hebt 22 Formule 2 rijders en 30 Formule 3 rijders. Die rijden alle 10 hun evenementen, 9 of 10 evenementen, rijden ze in hetzelfde voorprogramma als de Formule 1. Dus je zit al op de paddock, zeg maar, van de Formule 1. En de kosten verdubbelen, maar de marktwaarde die vertienvoudigt.
4: Ja, ja, ja.
6: Want hier kunnen mensen wat mee. Als je nu naar een Grand Prix gaat en je bent in de paddockclub en de VIP-club, zeg maar, en je volgt dat met een paar klanten. En als je dan in het voorprogramma je eigen racepaardje nog hebt.
4: Ja.
6: Dat is natuurlijk gewoon hartstikke leuk. En dat is, vind ik, we moeten flink aanpakken. Hè, want het hele huis ligt onder de scherven van alle spaarvarkens die stuk zijn. Dus dat is hard werken. Maar dat je dan uiteindelijk toch doorgedrongen bent tot de laatste 52 in de wereld.
4: Ja.
6: Die kans maken. Of uit die 52 worden de nieuwe Formule 1 coureurs geselecteerd. En dat je in dat groepje terecht kan komen.
4: Ja.
6: Dan vraag ik me af en toe af van wat doen we hier in godsnaam?
3: Ja.
6: Want als rijders met hun managers, hun coaches, hun bewaking en hun eigen vliegtuig gewoon naar de testdag komen in Spanje, dan denk je van holy smoke.
3: Ja. Weet je, dat is ongelooflijk, van ons budget.
4: Ja,
3: en we kunnen uren doorpraten, Ger, maar we moeten het gaan afronden, helaas.
4: Helaas. Maar fijn dat jullie er waren.
3: Ja, super bedankt.
4: Helemaal leuk. En,
7: graag gedaan.
4: We hopen jullie snel weer.
5: Fijn dat jullie er ook waren.
3: Ja. Zonder jullie geen bestaansrecht.
4: Met jou lukt het wel, Jan. Ja.
3: Hartstikke fijn. Dank jullie wel.
4: Oké, we gaan naar Michiel luisteren.

0: weet niet wie het was, maar het klinkt fijn.
1: Klinkt 80. Oh, de muziek bedoel jij?
0: Ja, klinkt 80 jaar. Klinkt 80 jaar. Hey, het volgende onderwerp is...
1: Ja, is alweer aan tafel geschoven.
0: Ja, dat is een
1: heel ander onderwerp.
0: Een heel ander, maar wel Zandvoort.
1: Wel een heel belangrijk onderwerp.
0: Ja, ja dat ja. is...
1: Geert Zijsema.
0: Juridische strijd.
1: Goedemorgen, welkom.
0: Recreatiepark. Ja, is verder op scherp gezet. Ja, Zandvoerder.
1: Vertel.
0: Ja, wat is er aan de hand?
2: Wat is er aan de hand? We hebben het hele jaar mochten niet recreëren op de camping. We hebben vorig jaar een rechtszaak verloren over de opzegging.
0: Ja.
2: Want wij vonden dat die opzegging dat het plan niet concreet en uitvoerbaar was.
0: Ja.
2: De zaak hebben we twee keer eerder gewonnen. Hier was nu een rechter.
0: Ja.
2: Die heeft dat wat anders geïnterpreteerd. Ook omdat hun advocaat zei van we krijgen binnen nu in 2 weken, 3 weken krijgen we de natuurvergunning. Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder en is hij er nog niet sterker. Hij komt er ook niet. Waarop die rechter toen heeft gedacht, nou, dan laat ik nog een seizoen staan. En dan kijken we daarna wel. Dus die had hun in het gelijk gesteld. Hebben we kort beroep, ook voor kort geding voor aangespannen. Dat hebben we gewonnen. Die rechter heeft gezegd, we schorten het vonnis op. Wat betekent dat alles blijft bij het oude. En afgelopen maart gingen we eens met de eigenaren mailen van hoe staat het ervoor. En die zei, ja, maar jullie gaan er niet op. Want we hebben het geld er niet voor om die camping draaiende te houden. En B, we hoeven alleen niet te ontruimen. Dus dat is opgeschort en voor de rest niet. Toen wilden we eens een kort geding aanspannen daarover. Maar dat kost natuurlijk ook allemaal centjes. Hè?
0: Want, ja.
2: We hebben in de afgelopen jaren al meer dan 1 ton aan juridische kosten hierin
0: gekieperd.
2: En dat moeten we allemaal zelf ophoesten. En toen heeft onze advocaat gezegd, nou laten we anders kijken of we een VSO met ze kunnen sluiten. Dus wij zijn in het pen geklommen.
0: Wat is een VSO?
2: Een vaststellingsovereenkomst.
0: Okay,
2: dus wel voor beide partijen. En daarbij in die VSO hebben we zelfs aangegeven dat we ons hoge beroep intrekken.
0: Mm-hmm.
2: Dat we daarvan afzien. En dat we eraf gaan op het moment dat de natuurvergunning

0: Ja, dat is meer een dreigbrief.
1: Laat ik me daarvan onthouden voor commentaar. Ja. Maar hè, jullie hebben hem zo inderdaad geïnterpreteerd. En toen is het hele zaakje gaan rollen. En wat is nu de natuurwet? Wat heeft dat?
0: Nou, de natuurvergunning heeft gewoon te maken met... Het is een natuurgebied.
1: Ja.
0: We zitten tegen Natura 2000 gebied aan. Dus dat moet getoetst worden aan stikstofuitstoot.
1: Ja.
0: Ja, en hun hebben daar een rapport op laten maken bij de vergunningaanvraag. Door een stikstofdeskundige. Dat hebben wij ook gedaan. Onafhankelijk bureau die niks met projectontwikkelaars te maken hebben. Maar die gebruiken allemaal dezelfde meetmethodiek. Ja, en het blijkt dus dat ze 130 keer de waarde overstijgen. Dus,
1: en dat komt uit beide rapporten naar voren?
0: Nee, niet uit hun rapport. Uit hun rapport ziet het er trouwens beter uit dan dat hoe het nu is. Dus wij zijn maar een half jaar open. En hun gaan dan een jaar rond open. En dan hebben ze minder stikstofuitstoot dan dat wij daar een half jaar zitten. Nou ja, dat is natuurlijk absurd. Dus, en die natuurvergunning gaat er ook nooit komen. Kijk, dit gebied is zo gevoelig. De kennemerduinen zijn natuurlijk al schraal. Dat wordt overal ook aangeduid. Hier in Zandvoort is voor de opvang van ontheemden... is de vergunning in verband met stikstof. Dat zijn tijdelijke woningen ook niet verleend. Daarom dan lijkt het mij echt heel sterk... dat we 350 bungalows gaan bouwen in een natuurgebied. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren.
1: Nee.
0: Kijk, en we hebben op dit moment een nieuwe wethouder. Die heeft het in de portefeuille. Inmiddels heeft de gedeputeerde van Bloemendaal... de bouw van marineparken ook stopgezet... om een soortgelijke reden. Daar wil de gemeente heeft daar vergunningen verleend... waarvan hun vinden... Je mag 1600 vierkante meter bebouwen en meer niet. Nou, daar gaan ze ver overheen. Dat zit zo ver overheen. En als je naar het bestemmingsplan van Zandenvoeren kijkt... staat gewoon recreatie. En een staakkerf en schuine streep chalet. En iedereen noemt die huisjes maar chalets. Maar dat zijn geen chalets. Het zijn gewoon bungalows. Staan verankerd aan de grond. Je mag op de grond in Zandenvoeren mag je niet funderingen maken. Daar is nota bene door de oud-wethouder Hendricks... een bouwstop opgelegd omdat de fundering
1: mag.
0: Dus dan zou je zeggen, je weet dat het niet mag. Anders had je die bouwstop niet neergelegd.
1: Ja,
0: en ja, volgens mij, de gemeente roept steeds, wat kunnen wij dan? Hè? Nou ja, heel veel, want hun geven ook vergunningen af. Alleen de allerbelangrijkste vergunning wordt door de provincie afgegeven. Dat is de natuurvergunning. Maar daarvoor heeft de gemeente al een ontgrondingsvergunning afgegeven. Twee kapvergunningen. Ja, wat natuurlijk heel bijzonder is. Dus wij hopen eigenlijk nu met de nieuwe wethouder... en die heb inmiddels al mail in de mailbox van ons.
1: En die nieuwe wethouder, wie is dat?
2: Danielle?
1: Danielle Wiegmans.
0: Ja, Danielle. Ja, dus we hopen dat ze binnenkort gaat reageren... en dat we met haar om tafel kunnen om haar het dossier bij te praten. Ze heeft in de landelijke politiek gezeten. Dus ik heb een hoge pet van haar op. En ja, ik geloof daar nog steeds in wet en regelgeving... en in integriteit en eerlijkheid. Dus... ik denk dat we heel ver mee gaan komen.
1: Ja.
0: En nogmaals, ik heb afgelopen zomer geprobeerd... om hier in Zandvoort op een camping terecht te komen. Is gewoon echt onmogelijk. Is gewoon echt onmogelijk, nog niet een week. Dus ik ben noodgedwongen naar een camping in het buitenland gegaan. Maar het is natuurlijk wel gewoon echt een schande... dat je in Zandvoort niet meer kan kamperen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dat zou niet mogen. Ik zie net Jan Lammers weggaan.
1: Ja.
0: En die zal het ongetwijfeld over de Formule 1 gehad hebben. Omdat hier een fantastisch...
1: Ja, toch wel, ja.
0: Dacht ik al, omdat hier een fantastisch mooi circuit ligt.
1: Ja.
0: Wat straks ongebruikt wordt. In de zin van, we gaan er geen Formule 1 meer houden. Omdat de overheid niet mee wil betalen. Ja, dit is een soortgelijk iets. Kijk, Zandvoort is een...
1: Nou, dat moet ik even nuanceren, hoor. Want het gaat niet over overheidssteun.
0: Nee, dat snap ik al. Maar dat is natuurlijk wel een van de redenen. Het kost natuurlijk echt...
1: Ja, maar circuit houdt haar eigen broek op. En de overheid heeft daar niks mee te maken. Dus die vergelijking die gaat een beetje mank. Excuus, Geert. Maar
0: dan heb ik Robert Overdijk verkeerd begrepen op...
1: Dat zou heel goed kunnen.
0: Maar ik dacht dat hij zei van dat het zoveel geld kostte... dat het bijna niet meer te doen is. Maar goed, dat is een soortgelijk iets. Zandvoort is een dorp... met heel veel mogelijkheden.
1: Ja.
0: Een mooi circuit, maar ook mooie campings. Maar moeten we nou alleen maar bungalows hier hebben? Is het straks zo, dat heb ik al vaak gezegd... dat we alleen nog maar met een Ferrari en een dikke portemonnee... in het Zandvoort kunnen? Wordt Zandvoort het Saint-Tropez van Noord-Holland?
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik denk niet dat we dat moeten doen.
2: Maar kunnen ze bij jullie met een tent...
0: Ja hoor. Ja, kijk, dat is altijd wel zo geweest. Op een gegeven moment wilden die nieuwe eigenaren dat niet meer. Hè? Want ze willen eigenlijk zo'n camping niet populair maken. Maar ik kan je heel eerlijk zeggen, ik ben in het buitenland geweest... heb ik echt heel veel centjes betaald om 14 dagen op een camping te staan.
2: Ja.
0: Ja, nou, ik heb met tranen in mijn ogen gestaan. Want dit plekje is gewoon echt het mooiste plekje... wat ik ooit in Europa heb gezien. Het is gewoon echt fantastisch. En het zou ook zonde zijn als Zandvoort dit opgeeft als camping.
1: Mm-hmm,
0: Zandvoort heeft gewoon een familiecamping nodig.
1: Ja.
0: En of daar nou 100 vaste plekken,

0: zijn. Maar ik bedoel, al die campers op de boulevard, uiteindelijk willen ze daar wat mee. Zorg dat er een mooie camperplaats komt. Zorg dat de mensen gewoon met een caravan een week kunnen staan. Of mensen met een tentje. Dat soort ideeën hebben we allemaal met die nieuwe eigenaren gedeeld. Ja, daar zit ze helemaal niet op te wachten. Nee. Zij willen gewoon 350 bungalows bouwen. En heel veel centjes.
1: Zijn er nogal wat dan?
0: Dat zijn er nogal wat, ja.
2: Goed, op 1600 vierkante meter. Dat is niet te realiseren.
0: Ja. Kijk, bij ons hebben we 3 bouwvlakken. Ja. Ja, en er staat inmiddels al de kantine op en nog 2 andere gebouwen. Er mag gewoon absoluut niet gebouwd worden. Dat staat gewoon in een bestemmingsplan.
3: Ja. En hoe groot is jullie oppervlakte?
0: Nou, heel groot. Ja. Want ik bedoel, daar liggen alleen al 4 voetbalvelden waar niks op staat.
3: Ja.
0: Dus, en dan een hele camping nog. Nee, het is echt een fantastisch gebied. En het moet ook gewoon behouden blijven.
3: Ja.
0: Kijk, en hoe wij daar recreëren een half jaar, dan het half jaar zo weg zijn, kan de natuur gewoon weer tot rust komen. En plus dat wij geen rare dingen doen. Het is niet iedere dag autobeweging. Maar als je er 350 bungalows gaat bouwen, heb je gewoon 2 keer in de week een hele rits auto's die erop en neer gaan.
3: Ja.
0: En dat moet erin en het moet eruit. Dus nou, dat is allemaal rembewegingen, optrekbewegingen. Daardoor krijg je ook heel veel stikstofuitstoot. Ja, die Zandvoortse Laan wordt gewoon een dodemansrit.
3: Ja. Ja. En hoeveel... wat wou ik nou vragen?
0: Nou, hoeveel mensen er nog staan?
3: Nee, er staat nu niemand, denk ik. Hè?
0: Kijk, er staan, we hebben nog een kleine 60, 70 leden. Want door de laatste dreigbrief die ze dan weer gestuurd hebben, waarin staat, als je nu niet tekent, dan gaan wij de boel verwijderen. Ja, wat juridisch gewoon niet getoetst is. Mm-hmm. Kijk, we hebben hier met mensen te maken die gewoon door roeien en ruiten gaan en helemaal zich niks aantrekken van hoe de wet erin zit.
2: Mm-hmm.
0: En dus die gaan zelfstandig allemaal mensen mail sturen en brieven sturen waar dan echt gewoon in staat, nou, je moet even onder een handtekening zetten. Zo niet, ja, dan gaat het je iedere dag geld kosten. Ja, de rechter heeft het vonnis opgeschort. Dus
3: ja,
0: dat kunnen ze helemaal niet. En wij hebben gewoon een overeenkomst met ze. En die overeenkomst is gewoon dat wij daar een seizoen mogen recreëren. En dat is opgeschort. En dat negeren ze gewoon.
2: Ja.
3: Dat is toch wel een beetje een landelijke trend dit, hè?
0: Ja, tuurlijk. Ja. Maar daar zit wel de rem op inmiddels, hè? Dus
2: ja,
0: kijk, kijk, we zijn hier nu meer dan 4 jaar mee bezig. Inmiddels zijn we een soort met voorbeeld in Nederland geworden. Wij doen hele tours door Nederland bij andere campings. Ja, en als je in Zeeland komt en je spreekt met oud-wethouders en die vertel je het verhaal wat hier aan de hand is, zeggen die mensen allemaal van, ja, als we dat van tevoren hadden geweten. Want kijk, al die campings worden gewoon omgeflipt. Er worden gewoon geen vergunningen verleend. Sta caravans eraf en bungalows neerzetten, zonder ook maar één vergunning. Ja, en inmiddels is het natuurlijk ook zo dat heel veel mensen op die campings hebben dat laten gaan. Er komen steeds minder campings, dan komen ze hier terecht. En wij hebben natuurlijk ook wel in het begin gekeken, waar kunnen we daar naartoe? Maar je kan nergens meer naartoe, want alles is vol. En de campings die er nog zijn, ja, daar zitten wachtlijsten op van hier tot Tokio. Dus, en dan kom je in verzet. En dan ga je erin verdiepen. En dan kom je met de rekenron aan tafel. En dan ga je naar de geschillencommissie. En de geschillencommissie zegt, ja, je hebt gelijk. Dat plan is niet concreet en uitvoerbaar.
3: Wat is de rekenron?
0: De rekenron, dat is eigenlijk de brandsvereniging van campings.
2: Ja, okay.
0: Die is er, eigenlijk voor de ondernemer. Dus niet zozeer voor de recreant. Maar die hebben ons toen in het gelijk gesteld.
3: Oké. Okay. Maar dat schijnt dan toch geen waarde te hebben.
0: Jawel, dat heeft ook wel waarde. Ja? Alleen de laatste rechter die daar zat, op de eerste plaats vond ik het een komiek. Er zaten gewoon iets van 80, 90 mensen. En hij begon grapjes te maken over deze zaak. Nou, ik vond het nogal een serieuze zaak. Dus ik vond het echt heel ongepast dat hij dat deed.
2: Mm-hmm.
0: En dan het vonnis wat hij uitgesproken heeft. Ja, dat raakt wel nog kant. Want onze vraag was niet van, mogen we nog een jaartje staan? Nee, onze vraag was, is het plan wat hun ingeleverd hebben concreet en uitvoerbaar? Nou, dat is het niet, want die natuurvergunning komt er niet. En dat is hetzelfde met die bomenkapvergunning. Er is net een hoger beroep geweest over kort gedingszaak door de bewoners van de Zandvoortslaan over die kapvergunning die door de gemeente afgegeven is. Kijk, ze willen 120 bomen gaan kappen. Ja? Als die 120 bomen straks weg zijn en die natuurvergunning komt er niet, is het een kaalslag daar. Ja, daar gaan we nieuwe bomen voor planten. Ja, dat duurt 30 jaar voordat die weer een beetje in de lucht staan. Wat een onzin. Dus ze hadden nooit die kapvergunning af mogen geven, de gemeente. Je had eerst moeten kijken van, gaat die natuurvergunning er komen? Ja, en dan gaan we kijken over die kapvergunning, of het überhaupt mogelijk is. Hè?
2: Hmm.
0: En dan zo'n projectontwikkelaar in een recht zegt ook, nee, maar dan bouwen we er wel omheen. Nee, je gaat niet om 120 bomen heen bouwen.
3: Nee. Hoe lang bestaat er zonder voeder?
0: Ik dacht iets van 60, 70 jaar. Dus ooit is een meisjeskamp begonnen.
2: Okay.
0: Voor wat armlastig uit Amsterdam. Door de kerk is dat opgericht. Het heette toen Sportpark Zandervoerde. En ergens begin jaren 90 is het gekocht door wat mensen hier in Zandvoort. Ik zal de namen niet noemen, dat vind ik misschien niet echt heel gepast. Maar dat zijn ondernemers en projectontwikkelaars hier in Zandvoort. Die hebben het gekocht van een kerk voor 1 miljoen gulden. Daar komt ongeveer, als je goed vol staat, 1,4 miljoen aan staargeld binnen. Dus ik denk dat ze hun rendement al lang en breed binnen hebben gehaald. Maar ja, uiteindelijk blijkt het meer nooit vol te zijn bij die mensen. Hè? Ja. En kijk, op het moment dat ze het wilden verkopen, ze zijn ook niet bij ons geweest. Dan hebben jullie interesse om het te kopen. Nee, ze zijn gelijk met een project, met meerdere projectontwikkelaars om tafel te zitten. Ze hebben uiteindelijk gekozen voor Dutchen. Dutchen is er inmiddels alweer uit. Nu zit er een of andere trust company tussen. En TIC, die investment company, waarvan wij denken dat die ondernemers daar ook in zitten. Dus ja, het is een heel schimmig spel. Dus wij hopen dat de nieuwe wethouder, Danielle, voor ons een lans gaat breken. En dan zullen we heel goed naar dit dossier gaan kijken.
3: En wat gaat er voor jullie dan gebeuren?
0: Stel wij hopen uiteindelijk dat het een camping blijft. Er zijn ook gewoon wel mensen in Nederland die hier een camping willen exploiteren. Mm-hmm. Hè? Dus dan niet de camping die is stoot bij het kadaster staat, verkocht voor 20 miljoen. Nou, dat is een absurd bedrag. Dat is het wel waard als je er 350 bungalows neer mag zetten. Die 350.000 euro à 450.000
2: euro.
0: Dan haal je die investering eruit. Maar als je daar staarcaravans neer gaat zetten, natuurlijk niet. Nee. Dus dan is een normale taxatiewaarde iets van rond 5,5 miljoen. En
2: dus is de projectontwikkelaar er alles aan gedaan om dat plan wat ze hebben
0: door te duwen,
2: door te laten gaan.
0: Ja. Ja.
2: En als ik jou dan heel goed beluister, Geert, zeg jij die kans is 0,0.
0: Die is 0,0, ja.
2: Dat moet bij de projectontwikkelaar natuurlijk ook bekend zijn.
0: Ja, ja.
2: En waarom denk jij dat die projectontwikkelaar, los even van dat ik jouw vraag niet ga of jouw antwoord niet wil invullen, maar wat denk jij wat het doel van de projectontwikkelaar op dit moment is om toch haar gelijk te krijgen?
0: Angst zaaien. En hoe meer mensen er weggaan, gaan straks roepen, ja, er staan nu nog maar 10 caravans. Wat is daar de moeite van? Maar ja, dat is natuurlijk niet een vergelijk. Kijk, als je morgen zegt, we gaan volgend jaar gewoon weer open. En dus toen wij het kochten, stonden er 140 caravans. En we laten 140 caravans toe. Maar als de natuurvergunning er is, moet ze eraf. En dan moet je voor tekenen.
2: Ja. Ja,
0: heb je binnen een maand 140 caravans.
2: Ja.
0: En dan komt er gewoon 140 maal kleine 4.000 euro binnen. Ja. Dan kun je makkelijk die camping mee runnen. Makkelijk. Want ze hebben 2-3 mensen in dienst. Ja? En die verdienen echt niet een ton per jaar. Ja? Dus dan kun je makkelijk die camping mee. Maar dat wil hij niet. Hij wil hem leeg hebben. 2 weken geleden hebben ze een brief gestuurd. Daar lusten de honden echt geen brood van. En daar schrikken mensen echt van. Ja, en dan krijg je ook gelijk een reactie van mensen van, ja, ik word nu toch wel bang. Want straks moet ik gaan betalen. Als ze dit verliezen, dan moet ik gaan betalen. Ja, en die mensen zeggen op. En dat is de modus operandi van deze mensen.
3: Ja.
0: Die zijn helemaal niet bezig met Ruudje van 80 die daar staat, al meer dan 40 jaar, die zijn vrouw slechte been is en die in de zomer dan lekker op de camping is. Nee, daar zijn ze niet mee bezig.
2: Maar jullie zijn verenigd in een
0: Ja, iedereen.
2: Nou, succes. Ja, ik zie al een technicus die geeft ons al een seintje dat hoe interessant het gesprek ook is.
0: Ja, als je mij aan het woord laat over dit onderwerp. Ja,
2: nou, dan hadden de voorgangers hadden hetzelfde. Dus helaas, Geert, we nodigen je graag nog een keer uit. Ja. Hou ons op de hoogte, alsjeblieft. En wanneer je zelf wil komen om iets toe te lichten, van harte welkom. En
0: dankjewel.
2: Heel veel succes. En ik hoop dat Danielle datgene wordt wat jullie ervan verwachten.
0: Dat hoop ik ook. Dank je wel. Fijne uitzending.
3: Oké, dank je wel.
2: Goed weekend.
0: Dank je.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.
3: We zijn in de uitzending. Hoor.
4: Ja, jeutje.
3: Jeutje.
4: Ja, ja, en Hille Jans is aangeschoven. En dus alle egaars, hè?
3: Zeker, zeker. Het is 3:10.
4: Ja,
3: 11.
4: 11 alweer. Yes.
3: En tijd vliegt als je lol hebt. En we hebben het tweede uur Hille Jans inderdaad in de studio over de
4: monumentenroute.
3: Route in Zandvoort.
4: Die 12 en 13 september... gaat plaatsvinden.
3: Veerkracht, erfgoed ten tijde van onzekerheid.
5: Iets minder zwaar onderwerp als de vorige.
3: Ja, ja. Maar wel heel leuk.
5: Dit is, ik denk wel leuker.
3: Ja, nou ja.
5: Tuurlijk, anders zou ik het niet doen.
3: Wat nee, dat begrijp ik.
4: Nou, iets meer naar je mond, anders horen onze luisteraars je niet.
3: Heel goed. Okay. Vertel, 12 en 13 september, wat gaat er allemaal gebeuren?
5: Heel veel. We hadden eerst het plan om het vanuit de krocht te gaan doen.
3: Mm-hmm.
5: Maar je weet, de krocht is nog dicht. Dus we zijn weer verplaatst naar het raadhuis.
3: Ja.
5: En dat hebben we ook al jaren gedaan. Dus alleen, je wil het wat verser houden. Dat je zelf ook de energie nog houdt. Dus we gaan dit jaar ook echt lekker de focus leggen op de jeugd van Zandvoort. En de jeugd van Zandvoort, daar gaan we Bram Molenaar voor inzetten. De Piraat. En,
3: we hebben hem hier gehad.
5: Ja, dat hoorde niet leuk.
3: Ja, was heel leuk.
5: Ja, en hij gaat allerlei speurtochten doen door kleine straatjes. En dan kan je schatten zoeken. En, ja, Fred Rozenhart is dan een soort schilder. Jozef Israëls. En nou ja, we gaan op zondag, dat hebben we gisteren nog erbij bedacht, een soort schouw doen met klederdracht. Dat zijn natuurlijk ook mensen die allemaal kwetsbaar zijn. Dat je zegt, wat zijn we blij dat we nog mensen in Zandvoortse klederdracht hebben. En dan is dat de gelegenheid om dat te
4: aan
5: doen.
4: Te trekken.
5: Ja.
4: Leuk.
3: En wanneer, dat is de 12e of de 13e?
5: De 12e hebben we een poppentheatervoorstelling. Lumi en de Vlinders in de raadzaal.
3: Oké. Okay.
5: En we hebben een oproep gedaan voor alle kinderen in Zandvoort. Die kunnen er natuurlijk nooit in. Dus nee, we gaan wel zien wat er van komt. Misschien komen er 50 kinderen, misschien 100 kinderen.
3: Misschien kunnen we het bij ZFM op tv laten zien.
4: Ja, dat zou wel heel erg leuk zijn.
3: We kunnen wel de raadzaal,
4: de camera staan. Heb een taak voor je weggelegd.
3: Ja, denk ik. Ja.
4: Je bent alweer terug, zie ik. Ja, 12.30 september. Ja. Dat kan je als geen ander.
5: Nou, dan spreken we dat bij deze af.
3: Helemaal dan goed. Gaan we kijken of dat voor elkaar te krijgen is.
4: Ja. Hey, de burgemeesterskamer, dat wordt een zeeroversnest. Dat is toch wel heel erg leuk.
5: Nou, dat vond ik ook.
4: Ja, ja.
5: Alleen het is een beetje op het randje. Want Walter zegt, ja, het is toch een kamer van statuur.
4: Ja,
5: dus
4: ja,
5: doe
4: ja,
5: het er nou
4: heeft
5: naast.
4: Hij wel gelijk. Inwar. Ik vind het wel een hele leuke uitdaging.
5: Nou,
4: hoor.
5: Weet je, je hebt ook die collegekamer ernaast. Ja. Dus dan houden we de burgemeesterskamer een beetje mooi. En dan kan die schouw met de Zandvoortse klederdracht daar.
4: Ja, ja.
5: En ik sleep gewoon die hele grote stoel er naartoe met die
4: ja,
5: haringen erop.
4: Al die krullen en ja, oh leuk, leuk, leuk.
5: En dan
4: leuk,
5: gaat dat in de collegekamer en dan maken we daar een knutselhoek van.
4: En in de oude BMW-kamer komt het thema trouwen in
5: klopt.
4: Zandvoort.
5: Klopt.
4: Wat moet ik me daar? Ja, ik weet wat trouwen is, maar en ik ben zelf ook getrouwd op het raadhuis.
5: Oh, leuk.
4: Dus,
5: nou, dan zie
4: dus
5: ik jou ook.
4: Er zijn hele goede herinneringen aan. Ja. Maar wat gaat jullie thema worden?
5: Nou, trouwen in Zandvoort, dat kun je natuurlijk overal doen.
4: Ja.
5: De laatste tijd is het veel op strand.
4: Ja.
5: Ik
4: vind
5: denk...
4: ik jammer.
5: Nou, ja, weet je, het strand trekt zo.
4: Ja.
5: Het is zo magisch. Als het
4: maar laten ze daar
5: is.
4: Lekker hun feest houden. En gewoon trouwen in het raadhuis. Ja. Ger, toch?
3: Nee.
4: Oh, pardon.
3: Ik denk dat je beide moet doen.
4: Ja, nou ja, goed. Oké.
3: Okay. Ja.
5: Nou, Anne-Marion Sensen die heeft allerlei teksten gemaakt. En plaatjes uitgezocht. Dus dan kun je echt zien hoe dat daar... gebeurd is.
4: Ja.
5: En ik ben, toen ik in de, bij de balie werkte, was ik ook ambtenaar burgerlijke stand. En toen mocht ik ook trouwpartijen daar doen. En dat waren de gratis huwelijken. Maar ik had niet dat gesprek van tevoren. Dus
4: nee. Ik
5: heb daar ook dingen meegemaakt dat ik denk, oh, maar die ken ik. ja, maar die heet toch heel anders. Of niet een verhaaltje ervoor. Want ik wist gewoon niet wie er binnenkwamen. Ik deed zo'n toga aan.
4: En leuk is dat, hè?
5: Op een gegeven moment heb ik een bloemstuk. Ik denk, er staat een bloemstuk. Dus ik denk, nou, dat is zeker voor het bruidspaar gebracht. Dus ik geef ze dat mee.
4: Nee, dat was voor
5: en
4: de tafel.
5: En Linda achter me aan, wat doe jij nou? Ja, daar staat geen naam op. Maar ik denk dat dat voor het bruidspaar is. Zij dat bloemstuk weer terughalen. Maar goed, ik ben het zelf geweest. En ja, je hebt daar dat prachtige glas- en loodraam.
4: Ja, ja, het is
5: dus ik
4: erg
5: denk,
4: mooi.
5: En Nel Kerkman komt ook verhaaltjes vertellen.
4: Leuk, dus. Leuk. Ja, in de raadzaal trouwen, het heeft wel wat. Want mijn schoonouders die zijn daar ooit getrouwd. En dan, natuurlijk krijg je dan de foto hè, met het, de mooie spreuk op de achtergrond. Ja. Karin, mijn echtgenote, wij hebben ook precies diezelfde foto.
5: Leuk.
4: En zo zie je dat bij heel veel Zandvoorters. Vandaar altijd dat ik zeg van... Trouw nou gewoon op dat raadhuis en ga niet naar het strand. Hou lekker je feest op dat strand. En ga wel gewoon trouwen traditioneel. En het wegwerpen van de bruidsuikers in geel en blauw.
5: Ja.
4: Weet je, dat soort dingen.
3: En
4: dat
3: je
4: moet
3: krijgt
4: gewoon...
3: nog even de bruidsmars te horen.
4: En je krijgt de bruidsmars te horen.
5: En de rode
4: helemaal
5: loper.
4: Leuk.
3: En de rode loper.
4: De rode loper, laten we dat niet vergeten. Ook een hele historie vast.
5: Ja.
4: Ja, dat moet gewoon blijven. Ik hoop dat jullie daar de nadruk op gaan leggen.
5: Ja, we hadden nog even het idee om een neptrouwerij te doen.
4: Ja, dat zou heel erg leuk
5: maar
4: zijn.
5: Maar we hebben de jurk van mevrouw Sensen, de
4: moeder
5: van Anne-Marie.
3: Had jij erin gepast?
5: Weet ik niet. Ik heb de jurk nog niet gezien.
4: Hans was heel slank, hoor.
5: Oh.
4: Waar ik niet mee wil bedoelen. Ik vergeef
5: je
4: een heel. Ik vergeef
3: leuk, Rob. Leuk wat je leuk. Op met onze gasten doet.
5: Maar misschien een paspop. En toen vond ze ook nog het pak van de vader. Dus,
4: oh, wat erg. Ja. Oh, dat is wel
5: wij
4: erg
5: gaan
4: leuk.
5: Dus donderdag inrichten. En dan komt Bram met al zijn spullen. En die heeft allerlei piratendingen. En van het strand.
4: Geweldig.
3: Hey, er is ook een buitenexpositie. Entree van Zandvoort. De 30 grote panelen die nu de Grand Prix hebben. Daar komt Zandvoort vroeger en nu. Door Edwin Keur.
5: Die plaatjes. Oh ja. Ja, ik heb
3: Edwin gezien. Is de gek daarin. Hè?
5: Zo, want dan zie je echt de kerkstraat van vroeger en de kerkstraat van nu. Maar ook hotels van de Hoge Weg.
3: Ja, hij zet ze nu op Facebook. En dan in een hoe noem je dat?
5: Ja, hij verandert.
3: Ja, hij verandert van toen naar nu.
4: Oh, oké.
3: Dat is echt waanzinnig.
4: Ja, dat is hartstikke leuk.
5: En de panelen gaan dus weg van de boulevard, omdat ze de boulevard gaan herontwikkelen.
4: Mm-hmm.
5: En dan komen die panelen, en dat moet echt met de gebroeders Paap, met van die grote lepels en de vorkheftruck, naar de entree van Zandvoort.
4: Mm.
5: Dus ik ga aanstaande woensdag met Robert Vriend kijken van hoe gaan we ze daar nou neerzetten.
3: En waar is de entree van Zandvoort?
5: Als je de trein uitkomt,
3: ja?
5: Dan ga je dat vage zebrapad over.
3: Dat daar, geen zebrapad is?
4: Dat is de entree. Dat is de entree.
5: Ja.
4: Okay. Daar is heel veel over te doen, Ger. Volg de politiek.
5: Ja, maar dat gaat het een beetje mooier maken.
4: Zeker, ja. Dat is wel de bedoeling.
3: Leuk.
4: Dat is wel de bedoeling. En er zijn vier kunstenaars. Nou, daar refereerde jij al een beetje aan, Gert, van Art Pop Up. Die komen ook. Ja. Welke kunstenaars zijn dat?
5: Weet jij het, Laura?
4: Nee. Ja, voor de luisteraars, Laura van der Plas is ons volgende onderwerp, als ik het zo mag zeggen. Laura is ook al aangeschoven. En die gaat straks wat vertellen over het weekend daarna, of die twee weekenden daarna. Ja. Maar welke artiest, jij weet het niet?
5: Nee, want het is iedere maand zijn er vier andere kunstenaars weer.
4: Okay.
5: En beneden is natuurlijk ook interessant dat ze daar van het ABC Architectuurcentrum die wederopbouw van Zandvoort hebben. Dus je kunt gewoon doorlopen.
4: Ja.
5: En nou ja, dan heb je boven en beneden een hele beleving. En je kunt natuurlijk ook naar buiten gaan. Het is even kijken van hoe gaat het weer worden.
4: Ja.
5: Gaat Bram Molenaar straks 50 kinderen achter zich aan hebben? Of 10? Hij zit, als het er meer zijn, dan moet ik gewoon mijn mond open trekken.
4: Ja. Ja.
5: En blijven we een beetje binnen. Want Jozef Israëls kan ook binnenwerken.
4: Ja, klopt.
5: Als je die buien van vanochtend hebt gezien, daar wil je niet
4: met
5: je schildersezeltje staan.
4: Precies.
5: Ja,
4: ja, goed, de krocht, dat is helaas dan nog dicht. Jammer, maar goed, de redenen kennen we allemaal. Daar zullen we verder niet op ingaan. Raadhuis is vrij toegankelijk.
5: Ja.
4: Er zijn natuurlijk ook mensen die wat slechter ter been zijn of helaas gebruik moeten maken van een rolstoel. Ook daar hebben jullie aan gedacht in samenwerking met de Toegankelijk Zandvoort.
5: Ja. Nou, we hebben facilitaire zaken al een paar jaar. Dus die ondersteunen. Er komt een beveiliger en die heeft dan zeg maar de toegang tot de
4: lift. Tot het raadhuis en de lift.
5: En dat is best omslachtig.
4: Ja.
5: En het is geen gebouw van nu. Het is een gebouw van vroeger.
4: Ja.
5: En als je alleen al die stoep hebt bij de Haltestraat. Ja. Daar heeft Zandvoort Art nu, of de pop-up, heeft daar een plankje neergelegd. Nou, ik denk dat dat levensgevaarlijk is. Maar er zijn rolstoelen en er zijn rolstoelen.
3: Ja.
5: Dus een kleintje kan er wel naartoe, maar zo'n ontzettend groot ding.
4: Nee, dus het is gewoon goed dat aan de andere kant zeg maar het officiële
5: we gaan met alle macht gaan we helpen.
4: Heel goed, heel goed. Maar het is toch wel even belangrijk om
3: zeker, om aan absoluut, te absoluut.
4: Hilly, wil jij nog wat kwijt? Ja.
3: Of nou, je hebt de monumentenroutes.
5: Ja, die vind je gewoon op de website. Vorig jaar heeft Anne Marion ondernemersroute gemaakt.
4: Mm-hmm.
5: En ik ben daar mee gelopen en Las Carré die liep mee en Bluis. En als je van haar hoort hoe de panden vroeger waren, hoef je alleen maar naar boven te kijken.
3: Ja.
5: En beneden zie je natuurlijk een poppenkast aan reclame en aan ballast. En als je dan naar boven kijkt, je wat Zandvoort mooi vroeger.
3: Ja.
5: Dus nou ja, dat staat daar allemaal in. En ook korte verhaaltjes over de monumentale gebouwen. Christy belde nog op van het station is ook open. Dat hebben we vorig jaar niet voor elkaar gekregen. Want als iemand de sleutel niet heeft, dan gaat het gebouw niet open.
4: En Christy is Christy van Wijnaarzee.
3: Ja.
5: Goed dat je het even vertaalt.
4: Ja.
5: Dus die heeft de sleutel. En dan is het prachtige gebouw. Want daar had je natuurlijk ook gewoon de opening kunnen doen en alles. Als je die koppen daar ziet, die boven van dat zandsteen gemaakt.
4: Ja, mooi.
5: Het glas en
4: daar werden vroeger ook heel veel trouwfoto's gemaakt, hè, op het station zelf. In zwart en wit, dat is echt
5: nou, je kan daar ook verhalen van vertellen. Ja. Je kan dat die trein door dat emplacement is gereden. Ja. Je kan daar een totaal verhaal maken rondom monumentendagen.
4: Ja.
5: Dus,
4: nou, bijvoorbeeld volgende keer.
5: Ja, dat zou ook kunnen.
3: En de Haarlemmerstraat natuurlijk.
5: Ja.
3: Wat natuurlijk één groot monument is.
5: Ja.
3: Eigenlijk.
4: Nou, volgend jaar hebben we het ook alweer geregeld.
3: Ja, helemaal top.
4: Hilly, dankjewel voor je komst.
5: Heel graag gedaan. Okay. En een fijn weekend.
4: Dank jij ook, Hilly. En we gaan nu luisteren naar een stukje muziek.
6: Ja, van Aretha Franklin en George Michael, I Knew You Were Waiting.
4: Oh, dat is mooi.
3: Dat is mooi.

0: Dat zijn George Michael en Aretha Franklin.
1: Ja, mooie muziek.
0: Allebei zijn ze niet meer onder ons.
1: Helaas.
0: Helaas.
1: De goeden gaan het als eerste.
0: Konden best goed zingen. Ja. Dus, Rob, wat gaan we nu doen?
1: Ja, aangeschoven is Laura van der Plas. Om even Laura nader te introduceren vanuit mijn kant. Maar jij krijgt straks de gelegenheid. Laura is zelf ook kunstenares. Maakt prachtige foto's. Strandfoto's.
2: Zee
1: en dat soort zaken. En die heeft iets heel erg leuks bedacht tijdens de kunstwandeling. Die gaat plaatsvinden op 26 en 27 september in het weekend.
0: Ja.
1: En we hebben jullie net al even gehoord dat ook een aantal kunstenaars bij de Open Monumentendagen gaan verschijnen. En jij gaat voor het eerst een mogelijkheid bieden om een deel van de locaties van Zandvoort Artroute te bezoeken onder begeleiding van local wave art kunstenares Laura van der Plas.
2: Yes.
1: Laura, welkom nogmaals. Ja, vertel, hoe zie je dat voor je?
2: Nou, ik heb zelf een aantal jaar ook meegedaan aan Zandvoort Art. En was fantastisch. Wat mij opviel, is dat er eigenlijk heel veel mensen, kunstenaars, geïnspireerd zijn door de zee, door de natuur, duinen, in ieder geval door onze mooie omgeving hier. En zo had ik het plannetje bedacht dat het eigenlijk wel ontzettend leuk was om ook een kunstwandeling, een art walk, te organiseren voor mensen die specifiek die kunstenaars willen opzoeken. Want het is best een groot event met veel locaties. En sommige mensen die gebruiken het hele weekend om bij alle kunstenaars langs te gaan. Maar misschien zijn er ook wel mensen geïnteresseerd om alleen bij die kunstenaars langs te gaan die iets laten zien dat geïnspireerd is door de zee.
1: Dus, dus dat zijn echt, daar ga jij naartoe. Dus
2: ja,
1: de kunstenaars die geïnspireerd zijn, dus daar hoor jij zelf ook bij. Dus jij kan ook heel wat over jouzelf vertellen.
2: Dat is waar, maar ik doe zelf niet mee.
1: Nee,
2: en de bedoeling is wel echt om de andere mensen in de schijnwerpers te zetten. Ja. En ik vind zelf dat ze ook fantastisch werk maken.
1: Ja,
2: dus
1: absoluut.
2: Ik vind het ook echt leuk. Het is zo grappig dat ik zelf graag kunst maak, maar dat ik het ook leuk vind om het verhaal te vertellen van anderen.
1: Ja.
2: Maar ik ga wel zoveel mogelijk de kunstenaar zelf ook erbij betrekken.
1: Okay.
2: Dus ik heb nu contact met de mensen. Eigenlijk op 7 verschillende locaties heb ik een kunstenaar gekozen. En daar heb ik nu contact mee en gevraagd van, joh, wil je ook zelf een verhaaltje vertellen of wil je dat ik het liever doe?
1: Mm-hmm.
2: En ga ik van tevoren misschien al wat over jouw werk vertellen via Instagram? Dus daar ben ik ook mee begonnen.
1: Wat leuk.
2: Dus, ja.
1: Ja, en de kunstenaars zijn ook erg enthousiast om dat zelf iets te gaan vertellen.
2: Ja, zeker. En we hebben er natuurlijk beide wat aan. Ik zet hun in de schijnwerpers.
1: Ja.
2: En ik kan hun vragen of zij misschien weer aan hun familie en vrienden willen vragen of ze mee willen doen aan de tour.
1: Ja.
2: Dus leuk. Ja.
0: Ik zit hier op je waterworks.earth site. En daar staan een aantal foto's van jou op. En wat mij opvalt is dat een deel van die foto's heel kunstmatig zijn. Of hoe moet ik dat zeggen?
2: Kunstzinnig.
0: Dat
2: is beter.
0: Ja. En een aantal groepsfoto's zie ik dan. En mensen die...
2: Ik heb verschillende onderdelen binnen Waterworks.
1: Dat is heel mooi, hè?
2: De naam, die kan ik ook overal voor gebruiken. Wat ik enerzijds doe is in opdracht doe ik ook shoots. Dus ik fotografeer bijvoorbeeld ook Duitse toeristen op het strand, bij zonsondergang.
1: Ja.
2: Soms als ze het water in willen gaan, dan ga ik ook mee het water in.
1: Ja.
2: Maar tegelijkertijd vind ik om zelf foto's te maken die ook meer van kwaliteit zijn.
1: Ja, vanuit
2: een kunstoogpunt. Dat vind ik zelf het leukst. Maar je hebt ook meerdere takken van sport nodig om er van rond te kunnen komen. Ik tenminste nu nog. Op dit
0: ik vind het wel heel knap dat je dat zo kan.
2: Ja.
0: En dat je dat samen kan doen.
2: Ja, ik denk dat wel typisch Laura is eigenlijk.
0: En wat is jouw achtergrond?
2: Heel anders. Ik heb rechten gestudeerd.
0: Oké.
2: Dus ik heb een tijdje in het bedrijfsleven rondgelopen. Ik heb ook bij een reïntegratiebedrijf gewerkt. En specifiek jongeren geholpen aan een baan. Dat was hartstikke leuk werk. Maar ik heb nu gezegd van ik wil gewoon meer mijn eigen hart volgen. En, dus ik zou heel graag het leuk vinden om in de kunst- en culturele sector volledig aan de gang te gaan. En ik ben lekker aan de weg aan timmeren. Ik organiseer deze tour. Ik werk sinds een maand ook 2 dagen per week in het Scheepvaartmuseum.
0: Okay.
2: Dus ook wel weer zeker gerelateerd in Amsterdam.
1: Leuk, superleuk. Ja.
2: Meer een hostachtige functie, maar ja, dat is fantastisch om daar rond te lopen. En, ja. Ik help soms kunstenaars met het opbouwen van hun installatie.
1: Is dat echt een mooi museum? Ik ben daar.
2: Ja, het is prachtig.
1: Tot mijn grote schaamte nog nooit geweest.
2: Nou, je hebt natuurlijk wisselende tentoonstellingen. Dat is hartstikke interessant. Maar ook als je bijvoorbeeld naar de zaal met de oude boegbeelden gaat kijken. Ja. Nou, dat is fantastisch. Van die sculpturen van hout. Ja, dat is echt waanzinnig.
1: Leuk,
2: je hebt het VOC-schip.
1: Nou, dat is voor het Scheepvaartmuseum. De kunstwandeling. Ja. Ja, als ik even zie, dan jullie gaan het leuk afsluiten bij Wijn aan Zee. Bij Christy. Helemaal leuk. De duur is ongeveer 2 uur, inclusief de exposities. Het is een wandeling van ongeveer 2,5 kilometer om en nabij.
2: Ja.
1: Ik hoop echt op mijn knieën dat het mooi weer is. Want stel nou dat het heel erg slecht weer is. Heb je dan
2: een beetje regen.
1: Daar gaan we niet dood van. Maar het kan behoorlijk tegenhouden om mensen te enthousiasmeren.
2: Nou, ik heb de route al een paar keer gelopen. En ook van 2 kanten. En eigenlijk verschillende routes. En ik heb nu wel voor de kortste route gekozen. Dus ik denk, ja, eigenlijk van locatie naar locatie ben je niet heel lang buiten.
1: Okay.
2: Dus ik zou willen zeggen, we gaan gewoon door.
1: Precies.
2: Ja, tenzij het misschien ook echt onweert en gevaarlijk wordt.
1: Nee, maar dat begrijp ik.
2: Maar een beetje regen of wat hardere regen. Nou.
1: Ja, helemaal goed.
2: Paraplu.
1: Hey, heb jij ook een site waar de QR-code op staat?
2: Om die verwijst naar een pagina op mijn Waterworks website.
1: Ja.
0: Nog even over jouw foto's. Als jij een foto gaat maken, weet je van tevoren wat je gaat maken? Of hoe zie je dat?
2: Ja, nou, ik kijk natuurlijk heel erg naar de weersomstandigheden.
1: Ja.
2: En ik heb ook altijd veel gesurfd. En ik weet wel een beetje hoe het is in het water. En wanneer ik de foto's mooi vind. Dus dat speelt zeker mee. Maar wat ik zelf eigenlijk de gaafste foto's vind, is waarin de natuur een eigen rol krijgt. Dus ik maak soms van die foto's waarvan ik niet van tevoren heb bedacht dat ik ze inderdaad ging maken.
1: Mm-hmm.
2: Waarin het water zeg maar een soort extra filter is tussen bijvoorbeeld mij en de surfer die ik op dat moment fotografeer.
1: Ja.
2: En dat kan zo waanzinnig mooi zijn. Als je kijkt onder het kopje Waterworks, als je ook de laatste foto ziet, dan zie je ook een foto dat lijkt echt haast een schilderij.
1: Bizar mooi.
2: Ja, bizar. Hè? Hoe,
1: ja,
2: prachtig. Hoe het schuim opspringt.
1: Ja,
2: alsof het met een kwast neergezet.
0: Ja, bedoel
2: het echt. Nee, de allerlaatste.
1: De allerlaatste.
0: Na
1: vanand als die vorige die jij hebt gezien.
2: Ja,
1: dat is prachtig.
2: Ja.
1: Ja, is echt prachtig.
2: Nou, maar dit zet je natuurlijk niet in scène van tevoren.
1: Nee, dat kan ook niet in scène.
0: Nee, dat begrijp ik.
1: Nee.
2: Maar ik weet wel, als er veel schuim is, dan heb ik natuurlijk meer kans.
1: Wel speling. Dat
2: ik
1: zo,
2: hoe ik mijn camera hou, daar ben ik natuurlijk wel mee bezig.
1: Wat mij opvalt aan jouw flyer, als ik hem zo mag gaan, wordt die nog verspreid door Zandvoort heen?
2: Ja, ik heb hem al her en der neergelegd.
1: Heel goed.
2: En ik daar zat te denken van, nou, misschien is het ook wel leuk om nog een beetje in ons achterland te gaan flyeren.
1: Ja. Ja.
2: Bentveld en zo, dan zit misschien ook nog wel kunstliefhebbers die
1: precies,
2: anders
1: dus
2: niet zo vaak.
1: Ik denk dat Bentveld en dergelijke best een hele leuke.
2: Dus dat leek me wel een goed idee. Ja.
1: Hey, en dan de hamvraag, hè? Wat kost dit?
2: Het kost een hele schappelijke prijs.
1: Ja.
2: Startersprijs 27,50.
1: Okay.
2: En dat is dus inclusief een
1: het drankje bij Christy. Hartstikke goed.
2: Ja. Wat nog leuk is om te vertellen. Ik doe dus totaal 4 wandelingen. 2 per dag. 2 op zaterdag, 2 op zondag. De eerste begint om 12 uur. Duurt ongeveer 2,5 uur. En dan de volgende start om 3 uur.
1: Mm-hmm.
2: En als ik veel buitenlands sprekende persoon erbij zou hebben, dan wil ik de 2e tours allemaal in het Engels.
1: Dat is heel verstandig om te horen. Dus
2: maar dat hangt
1: ook
2: een
1: bij
2: beetje af van wie zich allemaal aanmeldt.
1: Ja, dus deze folders liggen ook bij de hotelkeurs van deze wereld.
2: Daar ben ik nog mee bezig. Maar het ligt al bij heel veel cafés in ieder geval.
1: Ja, heel belangrijk. Dus, hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Helemaal goed.
2: Ik wil zo breed mogelijk inzetten en kijken waar de interesse ligt. Het is ook een eerste keer, dus we moeten gewoon kijken hoe het gaat.
1: Fantastisch. Ja, heel spannend. Waar kunnen mensen zich opgeven? Want ik zie een e-mailadres staan, info. Nou, maar dat is meer
2: ze gaan naar mijn website, www.waterworks.earth.
1: Ja.
2: En dan naar het kopje
1: info.
2: Nee, kunstwerk.
1: Kunstwerk, dat zie ik.
2: Kunststreepje werk. Ja.
1: Oh, oké. Okay,
2: nou, vind je op mijn website.
1: Dat, dus even naar de website en via de website kunnen ze zich dan opgeven wanneer ze meegaan doen.
2: En wat ook heel leuk is, dat de flyer staat ook in het begin van het boekje van de Zandvoortroute zelf.
1: Dus daar dat heeft is denk ik heel,
2: de Rotary voor gezorgd. Daar ben ik heel blij mee.
1: Dat, ja, nou, en met dank aan de Rotary weer.
0: Nou, het is,
1: die doen goede dingen.
2: Echt top hoor.
1: Ja,
0: mooi dat die samenwerking zo
1: Nee, absoluut. Ja. Had je zelf nog een aanvulling, Lara, voordat we je gaan bedanken?
2: Nou ja, ik zit hier ook om wat te vertellen over de workshop die ik volgende week geef.
1: Dat is waar.
2: Vertel. Op 2 september in de avond geef ik een workshop in de bibliotheek.
1: Oké.
2: En wat we gaan doen is, we gaan ankermomentjes vastleggen op papier. Ja.
1: Oké.
2: Het is een initiatief van de bibliotheek, Café School en Sabrina Vermeulen.
1: Ja.
2: En het heet levenskunst.
1: Ja.
2: En nou ja, ik heb zelf best wel een interessante tijd achter de rug waarin heel veel wijzigde in mijn leven. Dus ik ben ander werk gaan doen, een relatie ging uit. Nou, weet je, dan is het allemaal best wel lekker om af en toe eventjes een rustpuntje te vinden.
1: Ja.
2: En hoe fijn is het nou als je voor jezelf weet hoe je jezelf het best kunt opladen?
1: Opladen, ja.
2: En dat je dat op papier gaat zetten,
1: ja.
2: Heb ik gedacht. Nou, en de mensen kunnen dat gaan doen. Dus,
1: misschien heb ik het niet gehoord in mijn enthousiasme van die workshop. Maar wanneer is die?
2: Dit is woensdag 2 september.
1: 2 september.
2: Ja.
1: Oh, dat is
2: en
1: heel kort.
2: En je kunt je
1: dag.
2: Opgeven via... Ja, ja, ik ben blij dat ik nog even
1: kon zeker,
2: komen.
1: Ja.
2: Opgeven via de bibliotheek.
1: Okay. Bibliotheek. En daar staat het ook aangekondigd. Ja. En zijn er al veel aanmeldingen?
2: Er zijn al een aantal aanmeldingen. Ja, een stuk of 5 volgens mij.
1: Okay. En het is van hoe laat tot hoe laat?
2: Het is... Ik meen van 19:30 tot 22:00. S'avonds. Het staat nu ook in de Zandvoortse Courant.
1: Heel goed. Okay. Nou, die dus, hebben we allemaal ontvangen als het goed is.
2: Precies.
1: Dus wat dat er gaat. Wat leuk.
2: Ja.
0: Ja.
1: Wat dus leuk.
2: Ik ben volop bezig.
1: Ja.
2: Met allemaal mooie initiatieven.
1: Nou ja, je bent een bezig bijtje. Daar ken ik je goed genoeg voor. Ger, ik denk dat we genoeg
0: nou,
1: weten.
0: Van Laura weten we alles.
1: Zeker. En nu maar hopen dat er heel veel enthousiaste... Zandvoorters en Bentveldenaren en whatever, Haarlemmers uit het hele land... jouw wandelroute gaan
2: hartstikke leuk.
1: Deelnemen.
0: Ja, en naar de bibliotheek komen.
1: En naar de bibliotheek komen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik we gaan het zien en beleven.
2: Oké, okay,
1: ja,
2: bedankt.
1: Dank je wel.

0: Nou, weer een stukje mooie muziek, Ger. Jij ja, dat is... Oud-Brugger kent dat natuurlijk.
1: Nou, dit is een modern werkje, hoor.
0: Ja, toch wel?
1: Ja, het is een modern werkje van...
2: Coldplay. Viva la Vida.
1: Viva la Vida is een hele grote hit geweest.
0: Dat is een mooi nummer.
2: Ik denk dat is een mooie verhaal, past naar het verhaal van Laura.
0: Kijk.
1: Ja. Heel goed.
0: Onze nieuwe technicus even. Ja. Toch, hè, Stefan? Schoer. Stefan, dus je doet het tot nu toe fantastisch. Dus,
2: ja, bedankt.
0: Voorlopig weer nog in dienst. Aangeschoven, Kobi Kraaienoord en Friso van Saassen. Friso is wereldkampioen CrossFit tot 18 jaar. Dat had je mij specifiek gevraagd om dat te melden.
3: Inderdaad.
0: Heel
3: inderdaad.
0: Goed. Nou, bij deze heb ik aan mijn verplichting voldaan. En ik heb aan het begin van de uitzending heb ik gezegd... nou, dames, zet de camera aan. Ga je niet vragen om je shirt uit te trekken. Dat ga ik niet doen. Maar ik denk dat er heel veel vrouwelijke kandidaten zijn. Maar moet ze teleurstellen, hè? Want je hebt verkering.
3: Ja, inderdaad.
0: Wat jammer voor ze.
3: Ik heb een vriendin, helaas.
0: Ja. Nou, zet de camera maar weer uit. Dus
1: het leven is hard, jongen.
0: Het leven is keihard.
3: Natuurlijk niet, helaas. Ja. Maar...
0: aanleiding dat we jou hebben uitgenodigd, de Friso's... niet alleen het feit dat wij uiteraard... als Zandvoorters ook heel erg trots zijn op een Zandpoortse inwoner. Maar de aanleiding is dat jouw geliefde oma Kobi Kraaienoord hier in Zandvoort woont. En Kobi ken ik toevallig heel goed. Dus van het een kwam het ander. Toen zij mij trots de app stuurde van mijn kleinzoon is wereldkampioen. Nou, dat was het onderwerp waarvan ik tegen Ger zei. Dat gaan we in de uitzending halen.
3: Ja, heel gaaf. En sowieso, ik ben altijd heel vaak, eigenlijk vanaf mijn jeugd af aan, elke zondag altijd bij oma eten in Zandvoort. Dat is altijd top. Ik denk dat die voeding me ook heeft tot toegeleid om inderdaad wereldkampioen te worden.
0: Kijk.
3: Ja, inderdaad.
0: Dus, kijk. En Kobi, pak eens even de microfoon, want ja, je wil natuurlijk heel weinig zeggen. Ik ken je als geen ander, maar ik ga je toch een vraag stellen. Hoe heb jij dat ervaren? Heb je meegeleefd met hem?
4: Ja,
0: ik
4: ben zeer trots op hem.
0: Daar kan ik me alles bij voorstellen.
4: Absoluut, absoluut. Dus, ik weet ook dat hij er heel hard voor gewerkt heeft, voor getraind heeft. En dan, als je dit resultaat hebt, dat is natuurlijk wel heel fijn.
0: Ja, dat is fantastisch.
4: Ja.
0: Want hoe oud was hij toen hij ermee begon? Hij gaat het zelf natuurlijk ook wel vertellen. Maar
4: nou,
0: jij
4: met deze, voor dit moment, dat heeft een jaar geduurd eigenlijk. Ja, eigenlijk daar is hij een jaar voor aan het trainen.
3: Ja, het was eigenlijk zo dat het serieus, inderdaad... Ik denk inderdaad, toen ik begonnen was inderdaad... toen ik 8 was ik begonnen met CrossFit zelf.
0: Ja.
3: Maar nog niet mega serieus. En toen vanaf eigenlijk 12 ongeveer dacht ik... ik wil echt wel 12, 13 ongeveer. Ik ga wat meer trainen. Toen had ik onverwachts het eerste wereldkampioenschap behaald. En daar was ik 6e geworden van de wereld. En toen dacht ik, ja... Nu wil ik doorpakken. En toen had ik een jaar genomen waarin ik eigenlijk een bouwjaar nam. Dus deed ik geen competities. En toen zijn we door gaan bouwen.
0: Is trainen.
3: Inderdaad, het is inderdaad een trainingsjaar. Dus een bouwjaar waarin je eigenlijk... in plaats van dat je gaat pieken voor competities... neem je jezelf je tijd om goed je trainings serieus te nemen. En vanuit daar je competities het jaar daarna oppakt.
1: Leg eens uit, wat is CrossFit?
3: Het is een combinatie van eigenlijk alle verschillende soorten fitness. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn met zware gewichten, met dumbbells... Maar het houdt ook in dat we gymnastiek moeten kunnen. Rennen, roeien, dus op de roeimachine. Ook op de skimachine, we moeten kunnen fietsen. Ze hebben ook dit jaar toevallig een test gedaan... met hoe ver kan je deze zandzak gooien... om echt de atletische basis ook te testen. Dus het is een combinatie van alle aspecten... die je eigenlijk kan bedenken bij fitness. Mm-hmm. Waarbij het enige wat we niet doen is dingen zoals balsporten.
1: Okay. En daar is een competitie in Amerika, wordt die gehouden. Daar ben jij naartoe gegaan. En daar zijn diverse onderdelen, heb ik begrepen.
3: Inderdaad, ja. Dus eigenlijk wat ze doen op de CrossFit Games, inderdaad. Dat is de officiële competitie vanuit CrossFit zelf. Er zijn ook een heleboel andere verschillende kleinere competities... waarbij je daar inderdaad aan mee kan doen. Die kunnen CrossFit licensed worden. Maar de officiële vanuit CrossFit zelf is de CrossFit Games.
1: Mm-hmm.
3: En eigenlijk wat ze daar hebben is verschillende events. En voor ons waren dat er dit jaar waren dat 6 events. Dus 6 testen om echt te bepalen wie is nou echt de fitste tiener op aarde. Als het ware. En bij de volwassenen dit jaar waren het er 20.
0: Oké.
1: En de volwassenen is een andere...
0: categorie leeftijd.
3: Ja, 18 tot 35 is het voor de volwassenen.
1: Oké.
0: En jij bent nu nog 17?
3: Ja.
0: En binnenkort 18? Wanneer is binnenkort?
3: 20 oktober wordt 20 18.
0: Oktober, 20 oktober, dit jaar. Wordt
3: 18.
0: Heel goed, ja.
1: Dus je hebt
0: dan gaan we door.
3: Dan gaan we door naar de volwassenen.
1: Hey, maar je bent naar Californië geweest. En hoe was het daar?
3: Ik moet zeggen, het was heel anders vergeleken met Nederland. Het was namelijk zo dat toen we daar waren, merkte je eigenlijk sowieso, het was een beetje acclimatiseren natuurlijk, want je hebt wel een beetje jetlag nog.
0: Ja.
3: En daarom waren we ook best wel vroeg van tevoren daar naartoe gegaan. Maar vooral het weer was wel echt heel anders. En ik denk ook dat van tevoren moest ik wat van de workouts testen, want die worden maar 2 weken van tevoren bekendgemaakt. En we zaten dus in een klein dorpje. Die zat ongeveer 6000 feet boven zeeniveau. Dus daar waren we eigenlijk inderdaad. Ik was mijn workout aan het doen. En ik dacht, ik heb nog nooit zoveel adem moeten halen tijdens, tijdens mijn workout. Het voelt een stuk zwaarder. Alleen ik denk dat dat ook zeker geholpen heeft om in die omstandigheden te trainen.
1: Ja, was je oma ook mee?
3: Mijn oma was helaas niet mee. Helaas niet mee. Nee, dat had heel leuk geweest.
1: Ja. En hoe lang ben je geweest daar?
3: We waren daar voor volgens mij ongeveer 20 dagen waren we daar. Okay. Dus van tevoren. We waren
0: en wie is we?
3: Ik, mijn moeder, mijn vader en mijn zusje waren daar.
0: Okay.
3: En later sloot ook mijn coach aan.
0: Okay.
3: En iemand van mijn sportschool, Johan.
0: Maar er waren niet een aantal van jouw sportschool die voor hetzelfde doel gingen. Jij was de uitverkorene om dat daar te gaan verdedigen.
3: Ja, inderdaad. Het ding is eigenlijk inderdaad met heel vaak met CrossFit. Is bij de volwassenen is het zo ongelooflijk competitief dat heel veel mensen vaak noem je trainen voor zichzelf. En er zijn een select aantal mensen die inderdaad trainen voor de top.
0: Mm-hmm.
3: We hebben ongeveer 300.000... verschillende atleten over de hele wereld. Dat zijn er volgens mij 700.000 met de mannen en de vrouwen.
0: Okay.
3: En dan reken ik nog steeds niet de categorieën mee. Het zullen er vast miljoenen zijn. Maar in principe houdt het dus in dat bij de tieners zijn we nog best wel, we zijn later toegevoegd.
0: Okay.
3: Dus wat het was in ongeveer volgens mij 2021 was de tienerdivisie toegevoegd. En daarom zijn er maar een select aantal tieners inderdaad die echt voor dat doel gaan. Omdat het nog best wel een specifieke doelgroep is inderdaad.
0: En hoeveel hebben er totaal meegedaan? Hoeveel verschillende landen?
3: Vanuit hoeveel verschillende landen?
0: Ja.
3: Dat verschilt heel erg. We hebben namelijk 4 verschillende kwalificatiesfases. Maar op het WK zelf waren het volgens mij richting de 13 landen volgens mij.
0: Oké.
1: En hoe meten ze nou dat jij de fittest teen on earth bent?
3: Dus we hebben dus inderdaad, zoals ik aan het vertellen was, hebben we 6 evenementen. En in die 6 evenementen, die testen allerlei verschillende soorten dingen. Dus we hadden een gymnastiek evenement. We hadden ook een evenement waarbij je dus je endurance,
0: dat uithoudingsvermogen
3: werd echt getest. Je kracht werd getest. Maar ook, hoe noem je het, je gymnastiek onder vermoeidheid. En je kracht onder vermoeidheid. En ook power output. Dat was ook een hele belangrijke. Dus dan, hoeveel kracht kan jij leveren in een kort aantal tijd? Dus dat betekent dat er een evenement zou zijn wat ongeveer onder de, laten we zeggen, 4 minuten is.
0: Mm-hmm.
3: En dan kan je niet echt jezelf, zoals als je gaat hardlopen, dan kan je niet rustig aandoen. Dan moet je volledig hard gaan.
0: Ja.
3: Dus het zijn allemaal verschillende testen inderdaad. En daarmee meten ze eigenlijk.

0: daar was ik eerste geworden. Met ook best wel een goed verschil. Dus ik dacht, oké, dit kan wel iets worden volgens mij. En het was de hele tijd zo dat wanneer ik tweede werd, was het heel dichtbij. Dus dan wilde ik steeds meer en steeds meer. En op die competitievloer zelf was het eigenlijk zo, na het eerste evenement ging het al heel goed. En bij het tweede evenement stond ik al gedeeld eerste. En dat was echt heel heel
1: gedeeld gaaf. Eerste?
0: Ja, gedeeld eerste. Okay. Dus qua punten gedeeld eerste. Maar de eerste plek destijds had één evenement gewonnen. En dat zette hem net iets boven mij. En wat dus vanuit daar, na het derde evenement, dus op dag twee, het derde evenement, was het zo dat ik wel eerste stond met best wel een flink aantal punten. En vanuit daar dacht ik moet gewoon vast blijven houden. En toen de vierde workout was het eigenlijk zo. Mijn coach zei, als je deze goed doet, dan is het eigenlijk al binnen. Dan gaan we gewoon, hoeven we alleen nog maar verdedigend voetbal te spelen. Dus dat was echt een hele gave ervaring. En dat ging ook echt heel goed. En al helemaal het laatste evenement, dat was echt een spannende.
1: Ja.
0: Dus ja, het was echt een hele coole ervaring ook, moet ik zeggen. En al helemaal om inderdaad die evenementen te kunnen doen zelf.
1: Ja, en dan te horen dat je wint, hè?
2: Ja, en dan heb je gewonnen en dan krijg je $100,000.
1: Ja.
0: Ja. Of niet? Nou ja, het ding is zo inderdaad. Bij de volwassenen krijgen de mensen $400,000 vanuit CrossFit. Tjoe,
1: 400. Ger, we gaan trainen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik voorzie een toekomst.
1: Ja, ik ook.
2: Zeker.
0: Nee, ja, inderdaad. Bij de volwassenen 400.000. En dan tel ik nog niet eens de sponsordingen mee. Ik had net met mijn oma had ik het er toevallig over. Het echte geld zit inderdaad in de volwassenen als je echt in de top 60 van de wereld zit.
1: Ja.
0: Maar ik moet zeggen inderdaad dat bij de tieners, helaas, krijgen wij geen geld. Wel heel veel publiciteit.
1: Eer.
0: En eer, ja.
2: En wie betaalt dit allemaal dan?
0: We hebben vanuit CrossFit, of bedoel je de reis?
2: De reis.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja.
0: Inderdaad, de reis was eigenlijk vanuit crowdfunding. Dus die hebben we opgezet en we hebben met doel neergezet. Hadden wij een best wel een groot doel neergezet. En de kosten zijn echt grotendeels helemaal betaald kunnen worden. Voor de reis naar San Jose vooral.
1: Uit die crowdfunding.
0: Inderdaad, uit de crowdfunding. En vanuit CrossFit zelf. Elk jaar, zoals ik zei inderdaad. Alleen al bij de volwassenen hebben we 700.000. En dat zullen er waarschijnlijk miljoenen zijn. Mm-hmm. En die doen ieder jaar mee aan de opens. En dat is een kleine toegangs... tenminste, je koopt een soort toegangsticket. Waarbij je officieel je score kan meten. En dat is sowieso al een hele grote opbrengst. En vanuit daar financieren ze eigenlijk grotendeels van de competitie zelf. Dus dat is altijd wel heel mooi georganiseerd.
1: En de sponsoren staan nu natuurlijk in de rij.
0: Ja. Inderdaad, ja, inderdaad. Dus inderdaad, mijn manager zit op de bank.
1: Oh ja, ja. Ik ken zo'n manager, die heb ik ook toevallig. Hij noemt zich geen manager, maar net iets anders. Hij is mijn spindokter, maar whatever, kijk uit met hem. Hij vraagt altijd geld.
0: Ja. Inderdaad, nee, ja. Dus inderdaad, ja, de sponsoren. De publiciteit was erg groot. Vanuit mijn agency zijn er eigenlijk een heleboel dingen geregeld. Waardoor er nu een heleboel aanbod binnenkomt. Waarbij ik denk, wat moet ik nu weer doen?
1: Ja, ja.
0: Dus dat is wel helemaal belangrijk. En heel ik denk goed. Dat het grootste gedeelte is natuurlijk kijken wat bij jou past.
1: Ja.
2: Is het bekend dat CrossFit... Het hele fenomeen CrossFit?
0: Ja, eigenlijk, ik moet zeggen inderdaad in de laatste paar jaren... Het was heel, het had een hele grote piek opeens... En nu neemt het steeds ietsjes meer toe. Maar het is natuurlijk niet zo de initial hype die er was daarover. Mm-hmm. Dat is nu wel weer een beetje wat meer over. Maar binnenkort komen er wel wat grootse dingen. Dus ik denk dat het weer wel wat groots op kan pakken.
2: Ja.
0: Ik denk over de wereld heen, vooral in Amerika. En ook in de Scandinavische landen. Waar fitness best wel een groot ding is. Daarom bestaan er ook dingen zoals de Norwegian Method. Ja. Dat zijn dingen om je... fitness te testen in Scandinavische landen, in Amerika. En ik zou zeggen, in Europa blijft het ook nog steeds heel veel groeien. Daar is het echt wel een hele grote sport. Waarbij je merkt dat als je het aan iemand vraagt... dat eigenlijk vrijwel iedereen daar weet wat het is.
2: Ja, ja. Wat gaat 2027 voor jou worden?
0: Oeh, dat is een hele goede vraag.
1: Nou, heel veel eten bij oma natuurlijk.
0: Ja. Hopelijk wel. Ja, binnenkort natuurlijk ook weer met oma wat doen... Naar de nieuwe bowlingbaan, dus dat wordt leuk.
1: Kijk.
0: Eigenlijk...
1: En gaat oma zelf ook bowlen? Oma?
3: Dat ben ik wel van plan.
1: Kijk.
3: En ik ben er eigenlijk best wel goed in.
1: Ja, bescheidenheid kent komen.

0: zijn.
1: Nee, ja, ik wacht misschien voor de fitste die er op aarde zijn. Maar oma is de beste bowler op aarde.
0: Kijk,
1: ja,
0: dat kan gebeuren. Goed zo, goed zo, goed daarom. Zo.
1: Dus, maar ja, ik moet zeggen...
2: ga je winnen?
1: 2027?
2: Ja.
1: Het is voor de jongens echt heel lastig. Omdat eigenlijk...
0: Nee, maar dan zit je niet meer bij de jongens. Oh, zit je bij de volwassenen.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. Bij de grote volwassenen is dat heel lastig om überhaupt te kwalificeren als 18-jarige.
0: Ja.
1: Omdat het verschil tussen de volwassenen is zo dat... ze hebben 8 jaar meer trainingservaring. Dus ik kan tegen iemand gaan als ik 18 ben. Dan moet ik tegen iemand van 25. Die zit echt in zijn piek levensjaren.
0: Ja.
1: En bij de vrouwen merk je eigenlijk al dat... die worden natuurlijk wat eerder volwassen. Die kunnen zich wat makkelijker kwalificeren voor inderdaad de volwassenen... wanneer ze wat jonger zijn. Maar de jongste ooit is 19. Er is nog nooit iemand na zijn eerste jaar tieners... gekwalificeerd naar de echt het volwassene WK.
0: Mm-hmm. Kijk... Daar komt Friso.
3: Jij is optimist.
0: Dat wordt Friso van Zazen. Ik voel hem aankomen.
1: Ja, volgend jaar wordt wel weer eigenlijk... omdat mijn doel is om... tenminste, het klinkt momenteel best wel on... tenminste, ik ben altijd een fan van een onrealistisch doel... en dat waar te maken. En mijn doel is
0: om
1: grote ambities. En ik denk ook dat voor mij is het doel... om uiteindelijk de volwassene categorie te winnen. En daarom denk ik dat 2027 is het beste voor mij... om een bouwjaar weer te hebben. Om echt ervoor te zorgen dat ik voorbereid ben... om tegen die grote volwassen sterke gasten te gaan.
3: En denk jij dat dit een hype is? Dat hele CrossFit... He, want de sportscholen die schieten natuurlijk als paddenstoelen uit de grond.
1: Inderdaad.
3: De nodige schandalen daaromheen natuurlijk ook altijd weer.
1: Zeker.
3: En straks is het afgelopen en dan heb jij natuurlijk een fantastische mooie tijd achter de rug. En ja, waar ik eigenlijk naartoe wil, zou je van je hobby je beroep willen maken?
1: Uiteindelijk is dat ook zeker het doel. Ik had het er net thuis ook eventjes over, weer met oma. Want eigenlijk ga ik dus wel een studie doen hierna.
3: Ja.
1: Zodat ik nog steeds wel een zekerheidsplan heb. Maar
3: ga je studeren?
1: Ik ga fysiotherapie doen.
3: Ja,
1: oké. Okay.
3: Dus dat wordt een logische keuze.
1: Inderdaad.
2: Dus en wanneer zijn de verkiezingen 2027?
1: De eerste kwalificaties zijn in februari van 2027.
2: Oké. Okay.
1: En in principe zou ik inderdaad hiervan mijn beroep willen maken. Dus dat is uiteindelijk de grote droom natuurlijk.
0: Ja. En jij gaat wereldkampioen worden.
1: Ja. Dat hoop ik wel.
0: Maar dan spreken we af dat je ook weer een keer hier komt.
1: 100%. En dat sluiten we nu af.
3: Denk eraan.
1: Dat komt 100% goed.
0: Heel goed, Friso.
3: Hey, Friso, hartstikke fijn dat je hier wilde zijn. Vanuit het Zandpoortse. Oma Kobi Kraaienoord. Nou, je straalt, dus dat is heel goed. Heel fijn dat jullie hier waren. En wat Gerald zei,
1: ja,
3: volgend jaar of dat jaar daarna ben je hier weer.
1: Ja, dit was echt geweldig. En heel erg bedankt voor de fijne ervaring, jongens.
0: Oké,
1: ja,
0: graag gedaan.
1: Ik zal hem zeker nog terugluisteren. Heel erg bedankt, jongens.
3: Hij is terug te luisteren.
1: Mooi zo.
3: Okay. Goed zo. Mooi weekend.
1: Mooi weekend.
0: En muziek.
1: En muziek.

0: Ja, dat is, we kennen hem allemaal, hè?
1: Ja. Ja, maar ik kom nooit op de naam.
0: Nee?
2: Shocking Blue. Shocking Blue. Shocking Blue, Blue, Mariska Veres.
0: Ja, Shocking Blue. Ja, ja, ja.
2: 70.
0: Ja, ja, dat ja. is een hele grote hit geweest ja. in Amerika.
1: Dat, ja, dat heb ik ook nog. Dat, ja, dat kan ik me
0: Robbie,
1: wel herinneren.
0: Robbie van Leeuwen. Ja. Ik heb hem, ik ken hem wel. Of tenminste, ik heb hem gekend.
1: Ja.
0: En die, ja, die leefde eigenlijk van die ene hit.
1: Meen je niet?
0: Ja.
1: Kan je nagaan wat daarin ja. omgaat.
0: En dit nummer is ook een keer bij, gebruikt bij Venus van Gillette.
1: Oké. Okay.
0: Bij de scheermesjes. Okay. Okay. Jarenlang. Dus dan kan je daar... En hij spaarde oude auto's. En hij woonde in Luxemburg.
1: Ja, ja. Ja, belachelijk.
0: Robbie van Leeuwen, die heeft het Leuk. Geschreven in een kwartier, ja. geloof ik.
1: Nou, Ger, helaas hebben we geen tijd meer. Want als we naar de klok kijken...
0: Nee, Jaap Koper, dat hele verhaal over de wandschildering in de hal van de Arie Koper.
1: Dat schrijven we een weekje op.
0: Dat is zijn vader.
1: Ja. Oh, dat is zijn vader.
0: Ja, dat is zijn vader. En
1: vandaar de connectie.
0: Heel interessant item, maar daar gaan we volgende week later over.
1: Ja, de formule
0: is... Jaap, sorry, maar sommige dingen moeten even doorgedouwd worden.
1: Ja.
0: Dus het was een... we hebben nog...
1: een paar minuutjes. Nou, volgende week zaterdag zijn wij er weer. Dan zal Ger er niet zijn, want die is dan naar Spanje. Dat doet hij heel goed. Wie er gaat presenteren is Ben Zonneveld. Dus een aantal onderwerpen, waaronder andere de Tol naar Tol. Een evenement in het kader van Zandvoort 200. En as we speak ben ik Lana Lemmers, die die kar trekt, aan het vragen of zij volgende week in de uitzending zullen komen. En vast zijn er nog meer
0: helemaal gezellig onderwerpen. En de week erop ben ik er ook niet. Nee. Maar dan... misschien is het leuk dat jij dat met Carina doet.
1: Ja, dat gaan
0: als
1: we
0: Carina kan.
1: Dat gaan we eens bespreken. En anders
0: maar dan komen we
1: dat komt helemaal goed.
0: Komen we op terug. We gaan nog een plaat draaien.
1: En dan wensen we jullie alvast een heel goed weekend.
0: En straks luisteren naar Rob Harm.
1: Ja, zeker. Luisteren naar een leuk programma. Dus,
0: ja, Zandvoort op zaterdag. En,
1: Stefan, dankjewel voor de techniek.
2: Ja, ja. Graag gedaan.
0: Steven, de eerste dag.
1: De eerste dag.
2: Ja,
1: de eerste
2: precies.
1: Officiële draaidag.
0: Top gedaan, Steven.
1: Bedankt. Dankjewel. Ger, goed weekend.
0: Jij ook, Rob. Dankjewel. Doei, doei. En muziek.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dat een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn nog steeds aan het praten over de begroting. De gesprekken gaan moeizamer dan gedacht. Eigenlijk zouden de stukken om 11 uur al naar de ministerraad moeten gaan. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van maatregelen. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. 3 jaar geleden was hetzelfde restaurant ook al doelwit van een explosie. Het weer, soms stevige buien met kans op onweer bij een graad of 19.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Dit is

0: uur Zandvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer. En wie zijn we? Nou, daar ben ik zelf met Benno Veugen.
1: Ja, Rob, waar?
0: Ja, wacht even. Waarom hoor ik je niet? Oh, je zit op 4.
2: Ik zit op 4.
0: Jij zit op 4.
2: Nou ja, kan ook gebeuren. Nou, ja. Ik begin gewoon opnieuw.
0: Rob zei hallo.
2: Hallo Robert.
0: Hallo. Ja, goedemiddag.
2: Tot 5 uur natuurlijk weer een redelijk vol programma met wat mutaties. Zoals Randall Lawson, die zit in Oostenrijk, Red Bull Ring.
0: Zeker.
2: Ik moest even nadenken. Maar hij gaat zelf racen. Dus hij heeft afgezegd voor vanmiddag. Maar daarvoor in de plaats hebben we natuurlijk weer allerlei andere zaken. En in het eerste uur, gaan we praten met Adrie Siebeling. Want volgende week zondag, 6 september, dan is er namelijk de Amsterdam City Swing. Zwemmen is het in de Amsterdamse grachten. Nou, persoonlijk moet ik daar niet aan denken, maar Adrie die is heel stoer en die gaat eraan beginnen. En het grappige is, Rob, dat deze Amsterdam City Swim wordt uitgezonden op de televisie van oktober tot en met december. Bij verschillende omroepen zelfs.
0: Echt de landelijke omroepen?
2: Ja, de landelijke SBS en de hele colerenzooi.
0: Ah, helemaal
2: en,
0: goed.
2: Daar kan je dat allemaal wel terugzien en allemaal verschillende insteken en benaderingen van deze problematiek. Maar wij vandaag hebben het erover. Wij kijken niet achteraf, maar wij kijken vooruit.
0: Zeker weten.
2: Eigenlijk wel belangrijker.
0: Nou, en mensen willen ook met een bootje varen voor een rondje rem. Oh. Maar dat gaat vandaag en morgen niet door.
2: Gaat ook niet door.
0: Nee, nou, dat is afgezegd vanwege een beetje harde wind, hè? Zeg maar.
2: Nou ja. Het moet toch hard waaien, wil je een beetje vooruitkomen met een zeilboot.
0: Ja, met zwemmen heb je daar niet zoveel last van, denk ik. Nou ja, alhoewel, met golfslag.
2: Ja, laten we het daar ook eens maar eens over vragen aan Adrie zo. Maar goed, dat is in dit uur alles over ALS en over het zwemmen in de Amsterdamse grachten. En eerst maar eens een moppie muziek, denk ik.
0: Zeker weten. Nou, een van jouw favoriete platen ga ik gewoon even draaien.
2: Oh ja.
0: De single van Duran Duran uit de jaren 80 en de Wild Boys.

0: Ja, en als dan de plaat bijna afgelopen is, zeg ik altijd tegen Benno. We gaan erin, maar ik bedoel, dit keer niet het water, hoor.
1: Dus, nee, niet het water.
0: Nee, dat je daar niet van schrikt, dat hoeft niet.
1: Ja.
0: Dus dat laten we andere mensen over. Hoor je zo meteen veel meer over. De Wild Boys was dit van Duran. Ja. Want we hebben te gast hier in de studio.
1: Ja, Adrie Siebeling is te gast. En zij, met haar gaan wij praten over de Amsterdam City Swim. Swim, ik vind dat een beetje raar. Volgende week zondag, 6 september, vindt het allemaal plaats in Hartje Amsterdam. Adrie, welkom in onze uitzending. Leg even uit, waarom Amsterdam City Swim? Wat gaan jullie doen?
2: Ik dank je wel, Benno, voor je uitnodiging dat ik ruimte krijg om wat te vertellen over ALS. Wat gaan we doen? We gaan 2 kilometer zwemmen door de Amsterdamse grachten om zoveel mogelijk geld op te halen voor de dodelijke spierziekte ALS.
1: Ja. Laten we even bij die ALS blijven. Waar staat ALS eigenlijk voor?
2: Amyotrofische lateraal sclerose.
1: Oh.
2: Dat is een moeilijk woord,
1: ja.
2: Maar het is een spierziekte wat langzamerhand of wat je spieren verzwakt, verlamt. En
1: hoe komt dat?
2: Daar weten ze eigenlijk geen oorzaak voor.
1: Hmm.
2: Zij weten wel wat het is, hè? De medische stand, zij weet wel wat het is. De oorzaak is niet bekend. En wat nog droeviger is, is dat er geen enkele behandeling voor is.
1: Ja. Dat is inderdaad. Ik had gelezen dat sommigen noemen dit inderdaad een spierziekte. Anderen die zeggen het is een zenuwspierziekte. Omdat de zenuwen uitvallen, worden de spieren zwakker. En uiteindelijk, het is ook een dodelijke ziekte.
2: Nou, amyotrofisch, dat zegt eigenlijk al iets over dat de spieren verlammen.
1: Ja.
2: Maar de spieren doen het niet meer omdat de zenuwen die de spieren prikkels geven, dat die zijn aangedaan en dat daardoor de spierfunctie wegvalt.
1: Ja, ja, precies. Tot uiteindelijk de ademhalingsspieren, kan je dat zo zeggen? Ademhalingsspieren ook niet meer functioneren.
2: Klopt, ja. Dat is eigenlijk het laatste moment dat de ademhaling het niet meer doet.
1: Ja.
2: En voor die tijd is het vaak zo dat mensen al longontstekingen gaan krijgen en uiteindelijk houdt de ademhaling ermee op.
1: Dus heel veel complicaties.
2: Zeker,
1: ja. Nou, dat is niet niks. Heb je enig idee om hoeveel mensen het gaat per jaar?
2: Nee, die cijfers heb ik niet paraat.
1: Hmm. Nou, ik had er gelezen iets van 4 op de 100.000 of 4, 5 op de 100.000 mensen die deze ziekte jaarlijks of die diagnose krijgen. Want het schijnt toch wel redelijk lastig te zijn om deze diagnose te stellen.
2: Dat weet ik niet.
1: Oh.
2: Het is zo dat ik voor de derde keer meedoe. De eerste keer dat ik meedeed, hadden wij een collega die de ziekte had en inmiddels niet meer leeft. Later bleek een schoolvriend van mij ook ALS te hebben, of een vorm van ALS. Dat heet PSMA.
1: Oké. Okay.
2: Die had al een tijdje last van zijn arm, ging naar de fysiotherapie en uiteindelijk kwam hij bij een neuroloog terecht. Er werd een scan gemaakt en toen was eigenlijk, na die scan, was het meteen duidelijk van dat hij ALS PSMA had.
1: Oh ja, dus je hebt ALS en daar nog varianten in.
2: Daar heb je varianten in.
1: Ja.
2: Tussen aanhalingstekens de normale, de meest bekende ALS.
1: Ja, ja.
2: Daarbij is het zo dat je gemiddeld nog 5 jaar te leven hebt na de diagnose. En bij de andere diagnoses, die leven gemiddeld wat langer. De PSMA, die de vriend van mij had, die inmiddels ook is overleden afgelopen juni. Daarbij heb je gemiddeld nog 7 jaar te leven na het stellen van de diagnose.
1: Ja, ja. Nou, het is allemaal vrij heftig. Deze City Swim, wie organiseert dat?
2: De Stichting ALS.
1: Nederland.
2: Ja, ja, dat is een Nederlandse organisatie en die timmeren behoorlijk aan de weg. En zij zijn eigenlijk, net als ik, heel erg gemotiveerd om geld in te zamelen om een behandeling van deze ziekte uit te vinden,
1: ja,
2: zeg maar.
1: Dat is na al die jaren nog niet gelukt, begrijp ik?
2: Dat is na al die jaren nog niet gelukt. Het is echt heel erg triest.
1: Ja.
2: Ik ben zelf verpleegkundige. Ik heb met heel veel ziektes te maken. Ook in de oncologie-sferen. Maar eigenlijk is het zo, als je bij een arts komt en je blijkt dus kanker te hebben, dan is het altijd wel zo van, we gaan chemo proberen, we gaan bestraling proberen. Allerlei behandelingen worden voorgelegd,
1: ja,
2: in de hoop dat het aanslaat. Dus je hebt een strohalm om je aan vast te grijpen. Bij ALS is het zo dat er meteen duidelijk wordt gezegd, je hebt dit, de gemiddelde levensduur is nog zo lang en we hebben geen behandeling voor je.
1: Dus ga maar naar huis.
2: Nou, er wordt eigenlijk vrij snel al met je besproken of dat je op het moment dat je het krijgt, of dat je ook gereanimeerd zou willen worden op het moment dat je hart bijvoorbeeld mee stopt. Of dat complicaties, wat ik al zei, de ademhalingsspieren gaan minder functioneren. Of dat bijvoorbeeld longontstekingen, of dat je nog wil dat die behandeld,
1: ja,
2: worden.
1: Oh, ja, ja, ja.
2: Dus er wordt geen enkel perspectief geboden. En er wordt vrij snel gesproken over, ja, als het slecht een beetje gaat, wil je dan nog wel door?
1: Ja, ja. Ik stel voor op om even naar muziek te gaan, dan praten we zo verder.
0: Oké, doen wij.

0: En ook de nieuwe muziek vergeten we zeker niet te draaien hier op de zaterdagmiddag. Alex Parker hoorde je met Sun in Your Eyes. Nou, we hebben het over toch wel een heel erg onderwerp, als ik het zomaar moet zeggen.
1: Ja, zeker.
0: ALS, want je zou het maar krijgen. En 100.000 mensen, heb jij het over, of nee?
1: Nee, 4 op de...
0: 4 op de 100.000. Ja, dat vind ik behoorlijk veel trouwens.
1: Ja, nou ja, het is toch een redelijk kleine groep mensen. En omdat het zo'n kleine groep is, wordt er eigenlijk weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. En Adrie, ik heb begrepen dat juist ALS Nederland zich daar sterk voor wil maken. Die, waar jij en, je, en al die andere mensen voor gaan zwemmen, dat is eigenlijk voor dat wetenschappelijk onderzoek.
2: Dat klopt, ja. Het is zo dat de Stichting ALS probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen om onderzoek te doen naar ALS en naar de behandeling voor ALS. Maar daarnaast ondersteunen zij ook ALS patiënten,
1: okay,
2: die ALS hebben. Wat ik weet, dat is dat mijn vriend, die inmiddels is overleden, via de Stichting ALS een auto had geleased, een rolstoelauto, tegen gereduceerd tarief. En als hij dan maar een chauffeur had, kon zijn stoel in de auto en kon hij gaan en staan waar hij wilde. Dus dat zijn ook dingen die de Stichting ALS doet. Het ondersteunen van de ALS-patiënten.
1: Ja.
2: Maar het is eigenlijk eerst in het leven geroepen, nog steeds, voor onderzoek naar deze ziekte, waarvoor nog steeds geen behandeling bekend is.
1: Ja. En de mensen worden niet helemaal aan een lot overgelaten. Dus je hebt ook ALS-teams die uit allerlei disciplines bestaan om deze mensen dan ook hierin te begeleiden. Dat is zoals inderdaad fysiotherapie natuurlijk. Want ja, er komt er wel veel op je af, denk ik, als je ALS hebt.
2: Er komt heel veel op je af. En ja, het is een ziekte waarin je weet dat je inderdaad therapieën kan ondergaan. Fysiotherapie noem jij. En ja, dat is eigenlijk om proberen die aftakeling van die spieren zoveel mogelijk tegen te gaan.
1: Ja.
2: Maar je weet eigenlijk al dat dat geen behandeling is.
1: Ja. Dat ze nooit al achter die oorzaak gekomen zijn. Dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Want de medische wetenschap is er toch wel behoorlijk knap. Jij hebt natuurlijk in die loop der jaren als verpleegkundige toch heel veel ontwikkelingen gezien op allerlei gebieden in de medische wetenschappen.
2: Nou, dat is inderdaad wel heel triest in dit geval van ALS. Want in de loop der jaren maakt de medische wetenschap hele grote sprongen,
1: ja,
2: op het gebied van andere ziektes.
1: Ja.
2: Alleen, hier wil het gewoon niet vlotten.
1: En heb je enig idee, een beetje koffiedik kijken, van waar ligt dit dan?
2: Nee, ik kan daar niks over zeggen. Het is niet dat er geen onderzoek gedaan wordt. En het is niet dat men niet probeert dan wel de oorzaak of een behandeling te achterhalen. Er wordt ook wel een en ander geprobeerd. Maar echt, het ei van Columbus is niet uitgevonden.
1: Nee, nee. Want ALS Nederland heeft inmiddels toch al alle evenementen die ze hebben georganiseerd, toch vele miljoenen al hierin gepompt.
2: Heel veel.
1: Ja.
2: Heel veel. Want Amsterdam City Swim is niet het enige wat ze doen. En er wordt ook niet alleen in Amsterdam, maar ook op andere plaatsen wordt er gezwommen voor ALS.
1: Okay.
2: Oh. Zij organiseren ook wandeltochten. Ik was afgelopen juli bij de Vierdaagse in Nijmegen, zag ik ook mensen lopen voor de Stichting ALS. Dus ja, er wordt heel veel gedaan om geld in te zamelen en te kijken om het onderzoek te ondersteunen.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, wij gaan even naar muziek, want dan moet ik het weer gaan presenteren.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd wat voor weer het zelf gaat worden.
0: Oké, okay, nou, dat gaan we zo meteen horen. Vanwege het weer is trouwens wel Rondje Rem van vandaag afgelast. Maar de feestavond, het jubileum van de Zandvoortse Zeilvereniging, 60 jaar, van harte gefeliciteerd. Het feest gaat gewoon door, Endless Summer.

0: Ja, dat rondje rem is altijd een heel mooi evenement. Elk jaar georganiseerd door de watersportvereniging hier in Zandvoort. En het zou extra feestelijk worden vanwege het 60-jarig bestaan. Maar helaas, vanwege te harde wind gaat dat feest niet door. Maar blijft die harde wind zo? We horen het van Benno in het weerbericht uiteraard.
1: Weer of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt.
0: Ja, wat is het terecht, Benno, dat het rondje rem is afgelast?
2: Nou ja, je vraagt het aan mij.
0: Ja.
2: En persoonlijk vind ik het een beetje onzin allemaal. Een windkrachtje 6, dat moet je toch wel kunnen hebben met een beetje zeilboot.
0: Tuurlijk.
2: Maar mensen gaan geloof ik toch ook op surfborden of zo.
0: Ja, ook dat hè. Ja, dat is nieuw bijgekomen.
2: Ja,
0: dus,
2: precies. Dus misschien is het daar te hard voor. Nou ja, wat doet het weer in Zandvoort momenteel? We hebben gemeten dat het bij de Wim Gertenbach College, die wij graag aanhalen, is het momenteel 47 graden.
0: 47?
2: 47.
0: Ja, ik heb een neusje.
2: Dus het is een beetje warm. En verder in de rest van Zandvoort is het momenteel 21 graden. 25% kans op zon. En eind van de middag gaat het een beetje regen. Vanavond misschien een slag onweer met de nacht erbij. En morgenochtend staan we weer fris op met 1,4 mm aan regen. En 10% kans op zon. Dus de rest van de week hebben ze het met erg makkelijk gemaakt. Want de temperatuur maximaal blijft tussen de 20 en 21 graden. Minimaal tussen de 16 en 17 graden. En we hebben elke dag kans op zon met een uitschieter op maandag. Nou, daar kunnen we waarschijnlijk niet aan ontlopen. 100% kans op 22 mm water aanstaande maandag. Dus ik zou zeggen, timmer je voordeur dicht, want dit gaat hem echt wel worden. Een kleine zonvloed in Zandvoort en nou in de rest van Nederland ook hoor.
0: Ja, maar bij het Wim Gertenbach College blijft het lekker warm natuurlijk.
2: Ja, daarom.
0: Hè?
2: Dus met z'n allen naar Wim Gertenbach College.
0: Zeker weten, ja. En wat voor weer en wat voor temperatuur is lekker voor bij het zwemmen?
2: Ja, Adrie, vertel eens. Waar hoop je eigenlijk op wat voor temperatuur dat het water is?
3: Nou, ik hoop op een watertemperatuur van tussen de 20 en de 24 graden.
2: Ja, ja. En de wind? We hadden het net over harde wind en voor die rondje rem. En die denken de hoge golfslag. Heb je dat eigenlijk wel in de Amsterdamse grachten?
3: Nou, een hoge golfslag niet, maar je merkt wel duidelijk dat je een soort van golfslag of meer tegen hebt.
2: Ja, ja.
3: Dat heb je sowieso.
2: Heb je er wel een beetje de colère in natuurlijk. Als je,
3: ik ben in april begonnen te zwemmen in het zwembad De Vossen in Heerlegoen. Dat is een 50 meter bad.
2: Ja.
3: Toen was het ook best wel koud. Maar in een zwembad is het anders zwemmen dan in het buitenwater. En ik ben nu 2 maanden ben ik aan het zwemmen in het Wet bij Overveen. Om buiten te zwemmen. Daar ervaring in op te doen. En dan merk je altijd dat het anders zwemmen is.
2: Hmm.
3: En dat je ook merkt dat er meer stroming of golfslag is naarmate er wind is. Dus dat is anders zwemmen.
2: Ja, ja, ja.
3: En dan hoop je inderdaad van, heb je de golfslag mee of tegen? Dat weet je natuurlijk nooit.
2: Stroming?
3: De stroming, ja. Het is stroming, hè. Het is geen golfslag. Dat heb je inderdaad, dat heb je in zee.
2: Ja.
3: Maar wat heel grappig is, ik heb vanmorgen nog gezwommen. 2 kilometer. In het zwembad. En toen kwam er een hoosbui. En het was eigenlijk wel een unieke ervaring. Ik dacht, wat grappig. Zwemmen is een van de weinige buitensporten wat helemaal niet vervelend is als het regent.
2: Nee, inderdaad.
0: Nat ben je toch, hè?
3: Nat ben je toch?
0: Ja.
3: Het maakt gewoon niet uit. En het is ook wel leuk, al dat gespetter waar je dan... Ja, je zit in een soort van bubbel. Je zit in het water en het spettert om je heen.
2: Ja.
3: Het is eigenlijk ook een hele unieke ervaring.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar voor Amsterdam City Swim heb ik het liefst toch een mooie dag.
2: Ja, tuurlijk.
3: De eerste keer dat ik het heb gedaan, toen was het een beetje bewolkt. Dat ging wel. De tweede keer heb ik er echt meer van genoten. De eerste keer ging ik met een groep van collega's. Het waren allemaal jonge mensen die ook het water in en die zwommen hard.
2: Hmm.
3: En ik moest zeilen bijzetten om ze bij te houden. En dat heb ik toen gehaald. De tweede keer dacht ik van, weet je wat? Ik ga nu in mijn eentje, tenminste met 3000 andere mensen... Maar ik ga gewoon op mijn eigen tempo zwemmen. En ik heb lekker genoten. Het was heerlijk weer. Het is een unieke ervaring. Je ligt in de grachten. Je kijkt om je heen. Je ziet alleen maar prachtige grachtenpanden.
2: Ja. Oh, je ging een beetje om je heen kijken.
3: Ik ging een beetje om je heen kijken. Enorm leuk. Heel veel mensen die je aanmoedigen langs de kant.
2: Ja.
3: Grachtenpandjes bekijken. Uiteindelijk dan zwem je de Amstel op. Zwem je langs de Magerebrug. Natuurlijk ook eigenlijk uniek, hè, om dat zo te doen. En verder zo de Nieuwe Herengracht op. En uiteindelijk steek je het ei over langs die, die boot die daar ligt. En dan...
2: Naar de marinehaven.
3: Ga je naar de marinehaven op Kattenburg. En daar ga je uit het water.
2: Ja, ja, ja. Nou, we praten zo verder. Dit was het weer.
0: Zeker, ja, dankjewel. Dank jullie wel. En zometeen gaan we verder zwemmen. Maar eerst Beyoncé.

0: de betere van Beyoncé. Heel veel mooie platen gemaakt, maar deze springt er toch wel bovenuit. Love on Top hoor je zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. En Benno en ik hebben in het eerste uur van dit programma te gast Adi Ziemeling. En zij is van de stichting ALS.
1: Nou, dat is ze niet, maar nou, ze zwemt mee hoor.
0: Ze zwemt mee.
1: En het motto van de Amsterdam City Swim is zwem mee voor ALS. Nou, dat gaat zondag 6 september dan ook gebeuren. Adrie, we hebben het net even over gehad, het weer waarin je zwemt. Nou, dat tussen de 20 en 24 graden, dat vind jij dan een mooi temperatuurtje. Maar ja, dat is het. Is dat het watertemperatuur of de buitentemperatuur? Wat bedoel je met dat getal?
2: De buitentemperatuur zou ik liefst inderdaad rond 25 graden hebben. De watertemperatuur 20 plus, dat zou heel mooi zijn. Maar met Amsterdam City Swim gaat dat niet lukken.
1: Oh, waarom niet?
2: Omdat mensen zeggen soms van, goh, ga je zwemmen in die smerige grachten?
1: Nou ja, dat zeiden wij ook al natuurlijk. Dat, als je daaraan denkt, aan die Amsterdamse grachten, dan denk je van, gatsie dikkie.
2: De Amsterdamse grachten zijn de laatste jaren wel echt een stuk schoner geworden, omdat er geen enkele riolering meer op uitkomt. Mm. Ook niet van de woonboten. En het is zo dat Waternet, de week voor Amsterdam City Swim, gaan zij de grachten tussen aanhalingstekens een soort van doorspoelen. Ze laten water in vanuit het IJsselmeer en er weer uit, zodat er relatief schoon water in die grachten is. Men zegt dat dat zwemwaterkwaliteit evenaart. Mm. Maar dat houdt wel in dat de temperatuur lager is. Want het water vanuit het IJsselmeer is erg koud.
1: Ja, het is een stuk dieper daar natuurlijk.
2: Ja, dus het is koud water. Dus de buitenwatertemperatuur is nu zo'n beetje rond de 20 graden. Het is erg warm geweest natuurlijk. Maar ik verwacht dat de temperatuur 16, 17 graden is, de watertemperatuur. En daarom is het wel belangrijk dat je een wetsuit draagt.
1: Ja.
2: Want ik zelf zwem schoolslag. En dat betekent dat ik die 2 kilometer in 5 kwartier, een uur en een kwartier zwem. En dan kan je toch onderkoeld raken.
1: Ja, ondanks dat je in beweging bent?
2: Je kan sowieso, ja. Ik heb afgelopen maand geleden, toen was het warm, hè?
1: Ja.
2: Heb ik gezwommen in het wet. En de temperatuur was daar 23 graden.
1: Ja.
2: En ik kwam thuis, heb even snel gedoucht. En toen dacht ik van, ik wil thee, ik wil warme chocomel, ik wil. En ik lag later in mijn bed en toen dacht ik, ik ga een dekbed pakken.
1: Ja,
2: ik heb het koud. En dat,
1: dus die kou was eigenlijk helemaal je lichaam binnengedrongen.
2: Ja, ja, dat was toch een vorm van, denk ik, onderkoeling. Ja, want ik heb het gewoon eigenlijk de hele nacht koud gehad.
1: Oh, jeetje. Ja. Dat is mogelijk, hè?
2: Daarom ben ik ook later gaan zwemmen in een wetsuit. Ook om te oefenen, want zwemmen met een wetsuit aan is ook weer anders zwemmen dan in gewoon een badpak.
1: Ja, hoe anders?
2: Je ligt anders in het water.
1: Meer draagvlak.
2: Meer draagvlak, inderdaad. Dat is het. En, als je
1: dan zwemt het wel makkelijker, toch?
2: Het zwemt makkelijker. Zeker als je boskrol zwemt. Maar ik zwem schoolslag. En wat ik wil, dat is mijn hoofd boven water houden. Omdat ik geen water binnen wil krijgen.
1: Ja, logisch.
2: En qua conditie, dat trainen, dat valt wel mee. Maar wat je moet trainen, dat zijn je nekspieren. Want je krijgt pijn in je nek en je krijgt pijn in je schouders. En zeker als je een wetsuit aan hebt, lig je wat meer drijvend op het water. En dat komt dan nog meer op je nek en je schouders aan.
1: Okay.
2: Ja, dus ook dat moet je dan weer een aantal keren gedaan hebben. Ja, wil je lichaam daar niet meer zoveel moeite mee hebben.
1: Ja. En nu doe je het eigenlijk al een aantal jaren met tussenposes. Merk je het, dat het verandert? Is het zwaarder geworden voor je? Je wordt natuurlijk met alle respect ook een dagje ouder. Dus,
2: nou, daar heb je wel een punt. Ik merk wel niet echt dat het zwaarder is geworden. Maar ik merk eigenlijk wel dat ik over het algemeen, als ik gezwommen heb, daarna meer moe ben.
1: Hmm. Nou ja, dat is niet
2: dat
1: zo erg.
2: Dat ik iets meer tijd nodig heb om bij te trekken in mijn beleving dan andere jaren.
1: En probeer je dat je lichaam nog te ondersteunen middels voedingssupplementen om in deze training eigenlijk al?

0: Ja. Dat is wel grappig trouwens. Ja, je begint erover. Maar het zeewater is veel warmer. De Noordzee is nog nooit zo warm geweest als nu. Ik geloof dat het op 24 graden staat.
1: Oh, lekker. Ja, ja, ja, zeker lekker.
2: Ja.
0: Maar goed, we hebben vanmiddag nog een verhaal over zeehonden. En zo lekker is die Noordzee niet om in te zwemmen.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: En Maarten van der Weijden, die had natuurlijk ook een flink afstand gezwommen.
0: Ja.
1: Doet hij ook mee voor jullie nog aan, voor ALS? Dat weet je waarschijnlijk niet.
2: Nee, dat weet ik niet of hij daar.
1: Het zou voor hem peulenschil zijn natuurlijk. Ja, daar lacht hij om.
2: Ja, precies. Voor hem is dat appeltje ijs, ja, denk ik.
1: Ja. Dus, en andere bekende Nederlanders?
2: In het verleden heeft koningin Maxima meegedaan en een van de prinsessen. Maar ik weet niet of dat er dit keer iemand van het Koninklijk Huis meedoet. Meestal hoor je dat achteraf.
1: Oké, okay, ja, voor de veiligheid ook.
0: Ja, een schouwnaampje.
1: Zeker, ja. Hoe heet Willem-Alexander met Elfsteden? Ja, precies.
0: Ja, ja, ja,
1: met Elfsteden, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus als je die naam in één keer op de deelnemerslijst tegenkomt, dan weet je wel hoe laat
0: mevrouw
1: het is.
0: Mevrouw van Buren.
1: Ja, ja. Ja, zo is het. Nou, zo meteen praten we verder met Adi inderdaad over de Amsterdam Swimming. Hoe heet
2: City Swim.
1: City Swim. Die volgende week daar in Amsterdam is voor het goede doel.

0: Volgende week de Amsterdam City Swim. En wij gaan hier het hele uur mee vullen met Adrie die zelf meedoet.
1: Ja.
0: Dus niet van de stichting zelf, maar zelf zwemster. En ja, ik begrijp trouwens uit de

0: de website, dat het uitverkocht is voor particulieren. Dus dat ze niet meer mee kunnen doen. Klopt dat?
1: Nee, dat klopt. Als ik het wel heb, is er ruimte voor 3000 deelnemers. En voor particulieren is het al een aantal weken uitverkocht.
0: Zo snel, want per 18 augustus was de inschrijving. Dus dat is best rap gegaan dan met de kaarten.
2: Ja.
1: Nou, ik heb zelf medio juni ingeschreven. Dus het is, kijk, de kaartverkoop, dat is een ander iets. Je kan inschrijven als deelnemer van Amsterdam City Swim. En de kaartverkoop, dat is voor mensen die komen aanmoedigen. Die mogen dan op het evenemententerrein, op het marineterrein, waar een evenement is. Daar is muziek, er staan foodtrucks, daar is een soort van feest. Dus aanhalingstekens. En daar wordt ook bekendgemaakt wat de uiteindelijke opbrengst is.
2: Jij had al een getal, hè? Wat het tot nu toe is. Ik hoorde je net wat roepen.
1: 1.900.000 nog wat, okay, noemde ik net.
2: Beter een beetje mazzel halen ze 2 miljoen op.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja.
0: En weet je ook wat verleden jaar opgehaald is?
1: Ik heb dat niet paraat. Maar ik
0: dus of
1: nog
0: het meer of minder is? Meestal meer, hè? Dat hopen we in ieder geval
1: dat
0: ook.
1: Dat hopen we in ieder geval wel. En wat ik wel wil zeggen, kijk, want je hebt het over de kaartverkoop. Dat evenement eromheen, dat wordt betaald door degene die deelnemen, de inschrijving en een kaartverkoop eromheen. Dat gaat dus niet van het geld af wat de mensen doneren.
2: Ja.
1: Dat gaat echt naar de stichting. En op dat evenemententerrein is een soort van feest waar ik zei van ja, het is aanhalingstekens.
2: Ja.
1: Maar het is ook altijd voor mij een soort kippenvel sfeer. Omdat je daar mensen spreekt, alle keren eigenlijk van zeg, oh, doe je ook mee? Ja, waarom doe jij mee? Vorige keer stonden er 2 jonge jongens en die zeiden ja, ik heb nooit zo ver gezwommen, maar ik ga het nu gewoon doen met mijn vriend. En nou, dat lijkt me wel wat. Ik kan het vast wel. En ik zeg, maar waarom doe je dat dan? En dan wordt er gezegd, ja, mijn vader is 4 maanden geleden overleden aan ALS. En ik tref heel veel mensen die zeggen, ik heb een vriend overleden aan ALS. Ik heb een collega overleden aan ALS. Het is zelfs zo dat er een soort van teams zijn die iemand op een vlot meenemen. Er zit iemand op een zetel.
2: Oh ja.
1: Op een vlot en die trekken zij voort, die 2 kilometer. En het, dat is dan een dierbare van hun die zelf ALS heeft.
0: Jee.
2: Ja, dat lijkt me wel een hele opgave.
1: En ja, en ook waar je binnenkomt, op Kattenburg, daar is een soort helling. Daar loop je dan naar boven. En dan links en rechts op de kade zitten heel veel mensen in een rolstoel. En die mensen hebben allemaal ALS.
2: Ja. Je had het net over doneren. We kunnen eigenlijk Adrie Siebeling kunnen we jouw donaties geven. Er is een website.
1: Ja, dat zou heel fijn zijn. Ik heb daar een QR-code voor, maar op de radio heb je daar helemaal niks aan.
2: We kunnen het even voor de camera houden, maar dat werkt ook niet.
1: Nee,
2: maar het is een beetje een ingewikkelde website, hè?
1: Ja, nou, het zeg ik heb een link, ik heb een QR-code. Maar als je naar Amsterdam City Swim gaat, amsterdamcityswim.nl, dan klik je aan Wavemaker. En als je dan mijn naam intikt, Adrie Siebeling, dan kom je op de site waar je mij kan doneren.
2: Ja.
1: En ja, het is voor mij natuurlijk heel erg leuk om een mooi bedrag op te halen. Maar uiteindelijk, als je doneert op de site van Amsterdam City Swim,
2: ja, is het ook goed.
1: Dan is het ook goed, want daar komt het allemaal terecht.
2: Ja, precies. Nou, Adrie, heb je er zin in?
1: Ik heb zeker zin in.
2: Je bent getraind.
1: Ik ben.
2: Je bent sterk.
1: Ja. Ja, ik heb inmiddels mijn 2 kilometer al diverse keren gezwommen. Ook in het buitenwater. Dus ik kan het.
2: Ja, nou ja, precies. Scheelt het eigenlijk dat je nu voor de 3e keer gaat?
1: Nou, je weet wel wat je te wachten staat. Het is wat bekender.
2: Ja, dat lijkt mij ook wel.
1: Ik heb het al 2 keer eerder gedaan, toen lukte het ook. Ik ben nu wel wat ouder, maar nou, ik kan het gewoon. En ik heb het in het wet heb ik mijn rondjes gezwommen. Ik heb afgelopen week heb ik zelfs 2,5 kilometer gezwommen. Dus het zou moeten lukken.
2: Eitje.
1: Ja.
2: Nou, lekker genieten tijdens het zwemmen van alle mooie panden in Amsterdam.
1: Ja.
2: En nou, veel succes. En dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Oké. Jullie ook, dankjewel.
0: Graag gedaan. En wij gaan alweer naar het nieuws, Benno.
2: Ja.
0: En dan zo dadelijk zijn we er uiteraard met uur 2 ook daarin heel veel wat we te melden hebben. Want Jaap Koper was van de week op pad.
2: Ja.
0: En die heeft hele mooie wandschilderingen gezien daar bij de Arie Koper flat in Nieuw-Noord.
2: Oh, ik denk, hij heeft ze zelf gemaakt. Maar,
0: ja, dat had zomaar gekund. Had wel mooi geweest natuurlijk. Ja. Maar dat heeft hij wel uit handen gegeven. Lijkt me ook wel verstandig hoor. Dus alles daarover, dat horen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer. Af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A7 Zaanstad richting Hoorn door een ongeluk bij Purmerend. 4 kilometer file, kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Lekker, het is even na 3 uur. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Eerste uur hadden we het over de Amsterdam Swim. City Swim, waarom vergeet ik nou steeds die naam?
1: Ja.
0: Maar in ieder geval inderdaad wat volgende week gaat plaatsvinden. Voor het goede doel, de stichting ALS.
1: Precies.
0: Het tweede uur, wat hebben we daarin, Benno?
1: Nou ja, Jaap Koper, laat ik het maar. Ik kan het in twee woorden samenvatten.
0: Jaap Koper en ja. Jaap Koper waarschijnlijk.
1: Ja. Jaap, nee, Jaap.
0: Ja, Jaap was afgelopen week aanwezig bij de Arie Koper flat. En dat is inderdaad, die flat is genoemd naar zijn vader.
1: Ja, precies.
0: Want die was penningmeester bij de woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht.
1: Ja.
0: En uiteindelijk, ja, omdat hij dat zo goed gedaan heeft en jaren daarbij trokken medewerker was, heeft hij een flat naar hem vernoemd gekregen. En in die flat heb je dan zo'n gang. Hè? Meestal zijn dat saaie gangen bij woningbouwverenigingen. En dan denk je, ja, wat moet je ermee? Tegenwoordig wordt dat opgefleurd met wandschilderingen.
1: Wel heel leuk voor...
0: En ook dat geldt inderdaad voor de Arie Koper flat.
1: Ja, precies. En wel heel leuk voor de inwoners van Nieuw-Noord. Wat toch een wijk waarvan altijd wordt gezegd van... Nou ja, dat kan eigenlijk kwalitatief wel een stukje beter.
0: Zeker weten. En het knapt er ook echt van op.
1: Precies, precies. Ik heb nog even een klein bericht, Rob. Dat is, we hadden het net over 6 september, maar dit gaat over 5 september. Dan is het namelijk Open Voedselbossendag. Hoe ziet een voedselbos eruit? Wat kun je er oogsten? En kan voedselproductie samengaan met meer ruimte voor natuur? Nou, dat kan je allemaal horen, de antwoorden daarop, op zaterdag 5 september. Dat de voedselbossen verspreid over Noord-Holland hun deuren tijdens de landelijke Open Voedseldag gaan openen.
0: En juist goed is voor de natuur.
1: Ja, en dat is inderdaad wel heel... Ik ga dat hele bericht niet voorlezen, maar je kan dus meedoen aan rondleidingen. Je kan een boompje planten blijkbaar en producten proeven. En dat is natuurlijk heel lekker. En kennis maken met de mensen achter deze bossen. Voor de meer informatie, boeren... Boer en buur met natuur. Oh ja, boer en buur met een met natuur.nl/openvoedselbossendag. En het eerste, de beste voedselbos in onze regio is aan de in Spaarndam. Houtrak Noordweg 10 in Spaarndam. Daar gaat het in onze regio plaatsvinden. Diverse voedselbossen zijn rondom Amsterdam en ook eentje in Castricum. Dat is het.
0: Ja, Spaarndam is ook een hele mooie plek daarvoor.
1: Zeker, en het is ook een heel leuk dorp. Met een
0: zeker
1: leuk,
0: weten.
1: Leuke haven en zo. Dus tenminste, oud dorp, hè, laten we het daarover hebben. Maak er een dagje Spaarndam voor.
0: Zeker weten. Nou, dat gaan we doen, Benno. En we gaan zo dadelijk luisteren inderdaad naar de gesprekken die Jaap daar gehad heeft bij de Arie Koper flats. En inderdaad hele mooie wandschilderingen die daar in de gang zijn aangebracht.

0: Inderdaad, helemaal goed, Benno. Dit was Sting met Englishman in New York.
1: Ja.
0: Een van de mooiere platen van Sting, inderdaad. En vandaar ook gedraaid. Wat ook mooi is, de nieuwe wandschildering in de centrale hal van de Arie Koperflat in Nieuw-Noord. De flat die genoemd is naar oud-penningmeester Arie Koper van de woningbouwvereniging Eendracht maakt macht. En hij zal met instemming hebben gekeken naar de wandschildering in de centrale hal van zijn flat. Want ja, hij wilde graag altijd weten waar het geld naartoe ging.
2: Oh ja, natuurlijk. En,
0: als penningmeester.
2: Ja, ja, logisch.
0: En hij wilde wel dat het goed besteed werd. Nou, als het goed besteed is aan een wandschildering, dan is dat een ding wat zeker is. Nou, zijn zoon Jaap Koper en medewerker van deze omroep ZFM, Benno,
2: ja,
0: die was daarbij aanwezig. En hij stond buiten.
2: Zit hij ook bij deze radio, Jaap Koper?
0: Bij?
2: Zit Jaap Koper ook bij deze radio?
0: Ja, zeker. Ja, nooit, heb je niet gemerkt, zeker.
2: Nooit van gehoord.
0: Nooit Jaap van gehoord, ja, Jaap Koper. Nou, jawel, zeker wel.
2: Grapje,
0: met
2: ja.
0: AltFM op donderdagavond.
2: Ja. Oh, ja, natuurlijk.
0: En de andere mooie interviews die hij doet. Hij heeft daar ook mooie interviews gemaakt. En hij was inderdaad bij de dag dat de wandschilderingen werden gepresenteerd aanwezig. En hij sprak met Susanne van Rijn. En zij is van de woningbouwvereniging Pre-Wonen, die de huidige woningbouwvereniging hier in Zandvoort is.
3: Het wappert nog wel een beetje met de wind. We staan bij de Arie Koperflat. Voor mij een zeer bijzondere plek, want dat ding is naar mijn vader genoemd. Maar naast mij staat Susanne van Rijn en zij is van Pre-Wonen. Maar er is iets bijzonders met die Arie Koperflat aan de hand. Kun je even kort uitleggen wat er is, wat de aanleiding is?
4: Ja hoor, dat kan ik wel. Allereerst, Arie Koperflat kennen wij als een heel fijn complex met fijne bewoners. Dus we hebben al meerdere contacten met bewoners. Mm-hmm. Peter Bluis, initiatiefnemer van het project Muurschildering, heeft ervoor gezorgd dat er een hele mooie muurschildering op de muur staat. Ja. Sinds kort, ik denk 2 weekjes. Door Marianne Rebel en Billy Lord, schilders uit Zandvoort.
3: Ja.
4: We staan nu letterlijk te kijken naar strand en zee en meeuwen.
3: Ja.
4: En iedereen is er blij mee.
3: Ja, want hoe belangrijk is zo'n aankleding in zo'n centrale hal?
4: Ja, heel erg. Dus je hebt allereerst de bewoners die zelf ervoor kiezen. Dus wij bepalen niet wat erop komt, dat doen mensen samen. Dus Peter moest ook echt langs puur medebewoners om een stem op te halen. Hè. Dus mensen kiezen er zelf voor. En het is ook bezoekers die binnenkomen die denken, hey, wat een frisse blik. Je hebt gelijk, als je binnenkomt, krijg je daar een goed gevoel bij.
3: Ja. Zou dit zomaar een idee kunnen zijn om meer van die centrale hallen die Pre-Wonen in beheer heeft aan flats? Noem maar wat.
4: Altijd. Wij staan hier heel erg voor open. Ook omdat qua brandveiligheid alles uit de hallen gehaald is. Bankjes, bloempotten, alles is weg. Dus wij staan er heel erg voor open om samen met bewoners te kijken wat er mogelijk is op muren om het wat gezelliger te maken. We hebben ook Celsiusstraat bijvoorbeeld, fotobehang. In de Schelp zijn we nu bezig. Dus zeker, kom maar op.
3: Ja, maar goed, het gaat waarschijnlijk dus wel navolging krijgen met dit verhaal.
4: Ja, ik hoop het. Ja. Ik hoop het, ja.
3: Dankjewel.
4: Ja, jij ook bedankt.

0: In één keer, Benno, waar onze Rob de Nijs het allemaal vandaan had.
1: Ja.
0: Met Het werd zomer, Es war Sommer van Pieter Maffay.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Jawohl.
1: Ik heb even een heel kort bericht, wat waarschijnlijk de landelijke media wel gaat halen. Dat is de minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport heeft vandaag excuses aangeboden. Nou, dat is wat, hè? Als de overheid zijn excuses aanbiedt.
0: Dat gaat geld kosten.
1: Ja, ja. En dat excuses is voor leed aangedaan door de gesloten jeugdzorg. Jongeren in de gesloten jeugdzorg hebben niet altijd de passende zorg en bescherming gekregen die nodig was. Ze kregen te maken met vergaande inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en een onveilige leefomgeving of geweld tijdens hun verblijf. Nou, en daar heeft de minister nu zijn excuses voor aangeboden. En we hopen dat die narigheid dan ook voorbij is. Hè? Dat
0: is zeker, maar het is ook echt zo. Ik heb wel eens iemand gesproken die dat ook bij de hand heeft en had.
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon rampzalig.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat ze je helemaal vol willen proppen met allemaal pillen en zo. Dat je maar geen boel of bouw kan zeggen en zo.
1: Precies.
0: Ja, dat zijn wel heftige dingen.
1: Komt wel over, echt over als een grote prutzooi.
0: Dus maar goed. Zeker. Hey, wij zitten in de wandschilderingen, want Jaap was aanwezig bij die mooie wandschilderingen die gepresenteerd zijn in de Arie Koper flat hier in Nieuw-Noord. En hij sprak daar ook met een bewoner en de initiatiefnemer van dit mooie gebeuren.
1: Oh,
0: en dat is Peter Bluis.
2: Een initiatief van de muurschildering of de wandschilderingen in de centrale hal, die is afkomstig van, nou, laten we bij het ZFM-kringen toch wel immer bekende Peter Bluis noemen. Want ja, Peter, jij woont inmiddels nu al een lange tijd hier in deze...
3: Ik woon hier zelf 2 jaar, maar 72 jaar woon ik natuurlijk al in Zandvoort. Ja. Geboren en getogen.
2: Ja, want dat is de vraag. Hoe lang woont Peter in Zandvoort? Maar in dit complex, wat vernoemd is naar mijn vader?
3: In dit complex woon ik 2 jaar nu.
2: Ja. Laten we eerst even de vraag zeggen, wat vind je ervan om hier te wonen?
3: Nou, ik kom afkomstig uit de Zuster Dina Bronderstraat. Dat was een eensgezinswoning, 3 etages, tuin voor, tuin achter. Nou ja, als je de 70 gepasseerd bent, dan wordt het schoonhouden en de stookkosten en de tuin onderhouden, dat wordt toch een heel karwei. Dus wij zochten eigenlijk naar een seniorenwoning. Pre-wonen met gemeente Zandvoort had daar een oplossing voor in de vorm van passend wonen. Waardoor zeg je zeg maar met voorrang dit appartement beschikbaar gesteld werd. Nou, daar hebben we gretig en dankbaar gebruik van gemaakt.
2: Ja. Dan is er natuurlijk het verhaal over die wandschilderingen in die centrale hal. Want ik heb begrepen, de meubelstukken en alle losse materialen moesten allemaal uit die hallen vandaan komen en...
3: Ja, inderdaad, dat klopt. Op last van de brandweer moesten allerlei losse voorwerpen die ook maar enigszins brandbaar waren, verwijderd worden uit de loggia's, zal ik maar zeggen. Nou ja, het eerste buurtbakkie wat hier gehouden werd, was het natuurlijk één grote weeklaag van mensen van het is zo ongezellig hier geworden en we mogen niks en we kunnen niks. En toen zijn we dus een beetje gaan brainstormen samen met Prewonen en Pluspunt. En kwamen we op het idee om een wandschildering te gaan maken. Ik had dat gezien bij mijn goede vriendin Marjane Bel. Die had in haar appartementgebouw, Wim Gertenbachstraat, had ze ook een wandschildering gemaakt. Ik zeg, hartstikke leuk. Prewonen, zegt zij op haar beurt. Ja, maar daar hebben we ook een potje voor. Ik zeg, nou, dat is van harte welkom. En hoe hoog is dat potje dan? Nou, zo en zoveel. Ik zeg, dan ga ik in onderhandeling met Marjane Bel. Dus meteen de volgende ochtend gebeld en zaken gedaan. En uiteindelijk is het dus heel snel in kannen en kruiken gekomen. Ja, het resultaat is zichtbaar.
2: Ja.
3: En mooi, mag ik wel zeggen.
2: Ja, want het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen ervan kan genieten op het moment dat ze die centrale hal binnenkomen.
3: Ja, dat klopt. Het is maar een kale boel, zeg maar, als je binnenkomt. En ja, nu heb je wat om te zien. En ik had zeg maar het idee om inderdaad om een muurschildering te maken. En ik denk, wat is het toepasselijker dan meeuwen en strand en duinen en zee? Nou, dat verhaal heb ik bij Marjan neergelegd. En dat heeft zij vertaald met haar wonderschone magische schilderkwasten.
2: Ja. Ze heeft het overigens niet helemaal alleen gedaan.
3: Nee, samen met Billy. William heet hij. Het is een Engelsman. Ja. Zijn achternaam ben ik even kwijt.
2: Lord.
3: William Lord, inderdaad. Dat is zijn volledige naam. Hij is ook gedeeltelijk werkzaam bij Pluspunt, heb ik begrepen. En linker en rechterhand van Marjan. Marjan is het creatieve brein. De schildering links, dat is een meeuw met een dukdalf en een verse nieuwe haring in zijn mond. Dat heeft Marjan zeg maar geschetst op tekening. En Billy heeft dat zeg maar in het groot nagemaakt op de muurschildering. En die mail aan de rechterkant is ook van zijn hand.
2: Al met al, dus een pluspunt, om even weer in pluspunt termen te spreken, voor zoiets om misschien meer mensen in Zandvoort die gebruik maken van een sociale huurwoning en een centrale hal hebben.
3: Ja, wij Nederlanders en Zandvoorters in het bijzonder staan bekend om klagen. Wij klagen het liefst zoveel en zo luid en zo langdurig mogelijk. Maar er zijn dus ook positieve kanten. En dat muurschildering is dus een plannetje waar prewonen op inspringt. En tussen het idee en de realisatie, ja, daar zat een week of drie tussen. Dus het kan. Dus mensen, als jullie ook zoiets moois willen hebben, meld je aan bij Paulien Willemsen bij Pluspunt en die weet er wel raad mee.
2: Goed, dankjewel.
3: Ja, graag gedaan, Jaap. En wij spreken elkaar nog wel eens een keer.

0: Ook weer zo'n lekkere klassieker uit de jaren 80. Deze van Cures, die Killed the Cat. En Down to Earth. Nou, dat zijn we zeker wel. Down to Earth, Benno.
1: Zeker, zeker. Nou.
0: Hey, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen hier in het mooie Zandvoort?
1: Nou, ik wou het iets breder trekken. De komende maand. Dan hebben we het over het weekend van 12 en 13 september. Ik zeg er al gelijk bij, alle activiteiten zijn gratis, tenminste voor dit weekend dan. Want er zijn er namelijk open monumentendagen. En er is een geweldig programma in Zandvoort. En dat is gerelateerd natuurlijk aan 200 jaar badplaats Zandvoort. En het volledige programma is ook te zien of te belezen op beleefzandvoort.nl. Want ik ga dat natuurlijk niet allemaal opnoemen. Er is wel extra aandacht voor kinderen. Er is leuke activiteiten voor kinderen. Eens even kijken. En wat ik eigenlijk zo grappig vind, of wat ik zo goed vind aan Zandvoort, dat er een enorme grote samenwerking is met de lokale partners. En dan noemen we de Rotary Zandvoort, het Zandvoort Museum, Bibliotheek Zandvoort, Muziekschool Nieuw Weef, Zandvoort Arts, Pop-up en fotograaf Edwin Keur, die wordt en verhalen vertellen. Bram Molenaar, die is ook van de partij. En tal van monumenten, eigenaren leveren een bijdrage in dit programma. Nou, dat is geweldig. En dan is er nog een andere samenwerking. Want dat is natuurlijk, dat gaat maar door. Dat is de Art in Residence, kunstlogies. En dat is het samenwerking tussen Amsterdam Museum en Zandvoorts Museum. En die tentoonstelling van Art in Residence, die blijft ook langer te zien in Zandvoort. En de tentoonstelling met werk uit de collectie van het Amsterdamse Museum is verlengd tot april 2028. Nou, die gaat dus ZFM overleven.
0: Zo zeker. Ja, ja, zo kan je het wel zeggen, Ben.
1: Want wij houden er met 1 januari 28 mee op. Maar dan gaat die tentoonstelling gaat nog eens even gezellig door. Dus nou, helemaal goed. Nou, en dat is even kijken. Ik denk dat er wel over geschreven is in de Zandvoortse Courant over deze samenwerking. En dat, die doen het dus. De Zandvoort Museum en met Amsterdams Museum, dat gaat allemaal helemaal goed komen. Dan even je agenda trekken en dan 27 september noteren. In het teken van 200 jaar badplaats Zandvoort gaat er een historische paardentramrit van tol tot tol. En dan hebben we het over de Tolweg waar deze studio aan gevestigd is. En er wordt dan stilgestaan bij de aanleg van de straatweg naar zee die 2 eeuwen geleden het begin vormde van Zandvoort als badplaats. Nou, dan wat gaat er gebeuren? Een lunch aan de Tolweg tussen 12 uur 's middags en 1500 uur. Dat wordt wel een behoorlijke maaltijd, zeg maar 3 uur.
0: Zeker, komen ze hier aan de tafel zitten?
1: Ik heb geen idee. Nou ja, op de Tolweg komt een lange lunchtafel.
0: Oh.
1: Dus die Tolweg die zal worden afgesloten, denk ik. Of het moet ergens in het zijstraatje zijn. Bezoekers kunnen aanschuiven en ter plekke een lokale lunch kopen. Oh, je hoeft niet blijkbaar in te tekenen. Oh, je kan ook vooraf reserveren. Eens even kijken. Ze hebben een website. www.tol-tol.nl.
0: Ah, helemaal duidelijk. Wordt leuk.
1: En die paardentramrit die gaat dus naar, naar richting Aardehout. Ja, naar Tolhuis, het Baringsbuis in Aardehout. Dat is dat bij dat rotondje, weet je wel. En
0: ja, dat dus hele kleine dingetje wat daar middenin, middenin staat.
1: Wordt tegenwoordig als kantoor gebruikt. En onderweg tijdens die paardentram vertelt historicus Koen Marijt, ook bekend als Koen van Toen, doet hij slim, even kijken, over de ontwikkeling van Zandvoort als badplaats en de rol van de straatweg in de komst van de eerste badgasten. Nou, dat wordt een heel leuk evenement.
0: Zeker weten. En wij zitten erbij, hè, met de radio.
1: Oh, is
0: op
1: het
0: de Tolweg, ja.
1: Okay. Ja, ja, weet ik.
0: Ja, ja, we zitten op de Tolweg, Benno.
1: Als er
0: Benno
1: in de studio zit, wel, ja.
0: Ja. Dan, nou ja, je zegt dat wat was het nou, wat ZFM gaat overleven?
1: Ja, nee, het bestuur van ZFM, we hebben allemaal een e-mail gehad. En
0: ja,
1: per 1 januari 28 is het op deze zender helemaal stil. Kunnen we dat even laten horen?
0: ZFM verdwijnt, dan klinkt het zo. Ja, ja, ja, nou, wil jij weer? Nee, dat kan dan niet meer. Nee. Hey, maar we hebben net de last lap gehad op het circuit.
1: Ja.
0: We kunnen ook vanaf 1 januari 2027 de last year
1: Ja, ja, ja, ja. Want?
0: Laatste jaar van ZFM dan.
1: Ja, ja, ja, maar we bestaan nu 33 jaar, 34 jaar?
0: Nee, 36 jaar.
1: 36 jaar.
0: Dus dat is 37 jaar.
1: We gaan de 37 jaar volmaken.
0: 1990 opgericht op 9 februari 1990,
1: okay.
0: Om precies te zijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Stichting Zandvoorts Omroeporganisatie.
1: Ja.
0: Oftewel de dierentuin. ZOO. Leuk, hè? Zelfs dat was een woordspeling. Hè?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Voor de mensen die CFM niet begrijpen, is ZOO was ook zo'n betekenis.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk. Wij gaan even naar muziek en dan komen we terug met een interview van Bart van der Bomen. Want we hebben namelijk een zeehondenwachter in Zandvoort. En, we gaan het even over zeehonden hebben.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, want er zijn er heel veel, hè, heb ik begrepen. Heel veel zeehonden.
1: Bart heeft ze geteld en die kent het aan.
0: Oh, oké, nou, dan horen we dat straks.

0: Lekker hoor, deze plaat. En eigenlijk moet je daar een beetje zonnig weer bij hebben. Ik hoorde om even 2:30 jou vertellen dat het niet zo zonnig gaat worden, hè, de komende
1: dagen.
0: Helemaal niet zelfs.
1: Nu zijn regelmatig, zie ik regendruppels op de ramen van
0: de
1: radiostudio.
0: Dus het is echt een beetje end of summer.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Heel wat anders. Hè. De Noordzee wordt wel ook wel omschreven als Europa's grootste en belangrijkste natuurgebied, maar ook een van de ruigste zeeën ter wereld. Niet voor niets ligt de zee bezaaid met vikingschepen, driemasters uit de Gouden Eeuw. Dus erop als je nog goud zoekt. En transportschepen, visserskotters in allerlei soorten en maten. Verder gebeurt er heel veel op en bij de Noordzee. Ik heb besloten om mijn radioprogramma hier op CFM in gesprek met, heet het, aandacht te besteden. En volgende week heb ik mijn allereerste themaprogramma rondom de Noordzee. Zeehondenwachter Bart van den Boom, en dat doet hij voor Zandvoort en Bloemendaal, vertelt over de zeehonden die in de Noordzee rondzwemmen. En waarom je ze vooral niet moet benaderen en er helemaal voor moet afbijten. Ja, het is echt een beetje een bloederig verhaal worden. Nou goed.
0: Zeker.
1: Maar eerst even de getallen. Hoeveel zeehonden zijn er in de Noordzee? Bart van
2: de
1: Boom.
2: In de Noordzee zitten er plusminus 17.000.
3: 17.000. En dan is het niet zo raar dat er af en toe eentje op strand ligt.
2: Nee, dat is eigenlijk meer dagelijkse kost dan dat het bijzonder is.
3: Ja, ja. En dan, hoe reageert het publiek tegenwoordig op een zeehond op het strand?
2: Heel variërend. Ze zijn er natuurlijk nu op dit moment heel druk bezig om toch wat meer kennis op de informatieborden te zetten over zeehonden. Want je merkt gewoon dat mensen vinden dat machtig interessant. En die staan er het liefste bovenop. En als hij nog klein is, dan willen we hem eigenlijk knuffelen met z'n allen.
3: Ja. Ja, het is nogal aaibaar, hè? Met name de gewone zeehond, geloof ik.
2: Ja, ik bedoel, het zit waarschijnlijk een beetje in de naam. Het is het hondje van de zee. Ja. En hondjes mogen we aaien en knuffelen.
3: Ja, ja, ja.
2: Maar doe dat zeker niet.
3: Nee, nee, want ze hebben scherpe tanden.
2: Scherpe tanden, ze bijten echt enorm fel. Ook de kleine puppy's al.
3: Ja?
2: Die kunnen toch echt al lelijke wondjes opleveren.
3: Oké. Okay.
2: Zijn ze wat ouder, dan moet je opletten dat je al je vingers nog hebt wanneer je in de buurt komt.
3: Mm.
2: En heb je echt een
3: kracht zit erachter.
2: Okay. Ja, en heb je echt een volwassen grijze zeehond, dan mag je blij wezen als je al je ledematen nog houdt.
3: Jeetje. Ja, Bart, maak je grapje.
2: Ik maak helaas geen grap.
3: Zijn ze zo sterk?
2: Ja.
3: Ledematen, gewoon een been afbijten.
2: Ja, een volwassen grijze zeehond kan tot 2,5 meter worden en bijna 300 kilo.
3: Oh, wacht even. Ja, dat ziet er anders uit. 2,5 meter, dat is wel heel groot.
2: Ja, en ook die liggen hier wel eens op de stranden.
3: Ja. Oké, okay, ja. Dus daar ga jij natuurlijk als zeehondenwachter zeer gepast mee om, zal ik maar zeggen.
2: Ja, de grotere volwassen zeehonden die laten we ook gewoon lekker liggen. Daar doen we ook echt niks mee.
3: Behalve als ze ziek zijn.
2: Ja,
3: moet je er wat mee?
2: Ja, afhankelijk van hoe groot en volwassen het dier is. Als je echt een volwassen grijze zeehond hebt die ziek is, we kunnen ze gewoon niet verplaatsen. Daar hebben we de middelen niet voor.
3: Nee.
2: Ook de opvangcentra zijn er niet voor ingericht. Maar bij een volwassen dier mag je ook vaak toch wel een beetje rekening houden met de leeftijd. In de natuur worden ze gewoon niet extreem oud.
3: Nee, hoe oud wordt een zeehond?
2: Ik denk dat je ongeveer rond de 15, misschien maximaal 20 jaar toch wel
3: moet
2: rekenen. En dan houdt het erop.
3: Ja, even nog het onderscheid. We hebben dus de grijze zeehond en de normale zeehond. Hè? Zo heet dat, geloof ik. En de grijze zeehond, die is het grootste.

0: grootste.
1: Ja, als die eenmaal volgroeid is, dan is dat echt inderdaad het formaatje slagschip wat op het strand ligt.
0: Ja, ja. En nou ja, dan, ik wilde eigenlijk vragen, waar zie je dan het onderscheid in? Maar dat is dus een van de kenmerken.
1: Ja, ja, de belangrijkste kenmerken zijn dat je bij een gewone zeehond, die heeft een wat stomper snuitje. En als je zijn neus bekijkt en je tekent de vorm van zijn neus, dan is het de vorm van een hartje.
0: Okay.
1: En heeft ook een heel dun tussenschotje.
0: Okay.
1: En pak je daarentegen een grijze zeehond, die heeft een hele spitse snuit. En je hebt twee grote, dikke, ronde neusgaten.
0: Mm.
1: Dus echt duidelijk wel het verschil kan herkennen tussen het schattige zeehondje, ja, en toch wel de grijze.
0: De robuuste jongen. Ja.
1: Ja.
0: En wat eten zeehonden eigenlijk?
1: Vis.
0: Alleen maar vis?
1: Ja, de grijze zeehond die pakt wel wat meer. Die durft ook nog wel eens een keer even af te wijken van zijn natuurlijke visjes. Die pakt ook gewoon, als hij denkt van ik heb honger en een meeuw is in de buurt, dan is de meeuw gewoon even de sjaak.
0: Oh.
1: Die bijt ook bruinvissen. Nou, dat zijn toch best wel grote vissen in de zee.
0: Ja. Daar nemen ze een hapje uit, want helemaal opeten, dat lukt natuurlijk niet.
1: Nee, dus er spoelen nog wel eens overleden bruinvissen aan. En dat je dan echt gewoon kan zien dat die waarschijnlijk gebeten is door een zeehond.
0: Oké. Okay.
1: En de grijze zeehond die heeft ook meer de neiging om zijn eten uit elkaar te trekken.
0: Oké.
1: Okay. Waar de gewone zeehond die slikt zijn vis gewoon naar binnen. En de grijze zeehond die heeft meer de neiging om hem echt in stukken te gaan trekken.
0: Oh ja. Oeh ja, dat doen orka's geloof ik ook. Hè? Dan, dat is zo akelig, dat is wel een akelig gezicht. Hè?
1: Ja, ja, om ook maar weer aan te geven hoe scherp de nagels zijn in zijn voorflippers.
0: Ja, ook gebruiken ze die ook?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja, die zijn zo scherp, die trekken een vis gewoon in tweeën. Waar jij toch echt een scherp mes voor nodig hebt, is dat voor hem alsof hij er tegenaan niest.
0: Verdorie. Wat een geweld allemaal.
1: Ja.
0: Nou snap ik waarom je ook zegt van ze kunnen echt wel een been of een arm amputeren.
1: Nee, zeker. Een volwassen grijze zee, want die kan daar zeker heel naar letsel aan toebrengen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar gebeurt dat wel eens?
1: Nee, je hebt tegenwoordig wel meer zogenaamde knabbelincidenten.
0: Hmm.
1: En dat zijn eigenlijk momenten dat een zwemmer in het water is en die denkt, goh, wat voel ik?
0: Oh jee.
1: Ik voel alsof er iets loopt te kriebelen langs mijn been en het blijft bezig. En het blijkt een zeehond te zijn die aan het onderzoeken is wat je bent.
0: Oh, oké. Okay.
1: En dat wordt gemeld als een knabbelincident. En dat heb je wel steeds meer, want ja, de zeehond is gewoon een nieuwsgierig beest van nature.
0: Ik snap wel waarom jij niet in zee gaat.
1: Ik sta er vaak genoeg lekker in, maar...
0: Oh ja, staan, maar ja, niet zwemmen. Dat is wat anders, hè?
1: Nee, precies.
0: Dus ze zijn ook nieuwsgierig?
1: Ja. Ja, het zijn van nature zijn het heel nieuwsgierige beesten.
0: Mm. Dus ze denken, hé, wat is dit te eten?
1: Dan... Ja, ja, ze gaan echt gewoon onderzoeken van wat is het en kan ik er wat mee en...
0: Ja, ja.
1: Nou ja, als ze er weer op uitgekeken zijn, dan zwemmen ze weer weg.
2: Ja, een stukje, ja. Benno of zo,
3: of niet,
2: in één keer, jeetje. Wat zeiden ze nou, knabbelincident?
3: Knabbelincident heet dat, ja. Dat
2: nou,
3: is,
2: dat ga je me nu vertellen.
3: Ja, ja. Marco Termes inmiddels gearriveerd in de studio. Ja. Maar ja. Marco, is het jou wel eens overkomen? Een gesnuffel en een geknabbel aan je...
4: Nou, ik ben eens een keer gebeten door een krokodil.
3: Hij wel.
4: Ja, en toen ging ik naar de dokter. Ik zeg, dokter, dokter, ik ben gebeten door een krokodil. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, dat doen ze.
2: dat doen ze, hè? Ja, echt waar.
3: Is een grapje, hè? Dank je.
4: Ja, ja. Ja, ja. Ja, je moet op de een of andere manier binnenkomen.
3: Ja, ja, precies.
2: Zeker weten. Nou, goedemiddag, Marco.
4: Goedemiddag.
2: Het is weer de laatste van de maand. En gelukkig ben je dan weer met Proëzie.
4: Ja.
2: Zometeen in het volgende uur, begin volgende uur, gaan we dat eens even met jou doornemen. En hoe het natuurlijk met Marco gaat.
4: Ja.
2: Ja, dat willen we ook wel weten.
4: Veel te vertellen.
3: Ja, jou zeker. En te vragen. Ik heb trouwens ook een gedichtje.
4: Oh.
3: Mag ik het even voorlezen?
2: Oh, jij wilt het nu doen? Doe het nu maar even. Wacht even hoor. Dan krijg je ook even de muziek natuurlijk. Dat hoort er
4: live
2: dan bij.
4: Concurrentie.
2: Ja, daar komt hij aan hoor.
5: Een verloren knikker die van het perron viel en tussen de Bielsen terechtkomt. Waarna die knikker voor duizenden reizigers ligt te glimmen.
3: Ja, het is iets korter.
2: Dat was hem al.
4: Het lijkt wel een haiku.
2: Een haiku?
4: Ja, haiku.
2: Haiku? Haiku.
3: Ja, Marco, dit staat dus op allerlei billboards, op allerlei stations... natuurlijk. het is van Joost Omen. Het oh. Omen.
4: Ja, het Omen?
3: Het Omen.
2: Ik dacht van, Joost mag het weten.
3: Dat is grappig, toch? Dan kom je dan met 120 kilometer per uur langs. Ja. In zo'n intercity. En dan
2: zie je dat in één keer. Dan valt ook je ogen op en dan denk je, even een fotootje maken.
3: Ja,
2: en,
3: precies. Ja.
2: Heb ik zaterdag geen radioprogramma? Ja. Dan kan ik die ook nog even
4: intercity. En als het heel druk is in de trein, dan is het een interstatie.
2: Ja. In de statie, zeker weten. Nou, dat dus. Dankjewel Benno, ook daarvoor.
3: Ja.
2: Marco, je hebt concurrentie, hè? Ja, dus pas op, hè?
4: Voor mijn bedreigd.
2: Zeker weten.
4: Bedreigde diersoort.
2: Bedreigd diersoort, Marco Temes. Zometeen in het volgende uur een mooi stuk proëzie. Zoals wij dat hier bij de Zandvoorts Radio elke maand doen samen met Marco. En waar het over gaat en zo, dat hoor je zometeen in het volgende uur van dit programma. We gaan eruit met een Zandvoorter en zijn nieuwe single. Heb ik het uiteraard over Yves Beernissen. Hoe populair is hij op dit moment, hè?
3: Geen idee.
2: Hoe popiopie, wou ik bijna zeggen. Nou, heel veel. Maar misschien is het tijd. Dat is zijn nieuwe single.
3: Oh.
2: En die hoor je tot aan het nieuws en weer van 4 uur als we het toch over tijd hebben.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A10 Noord naar de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel heb je 5 minuten extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag.

0: Het begin van de derde uur Zandvoort op zaterdag met Dusty Springfield. En niet End of the Summer, maar In Private. Een lekkere single uit het verleden. Het derde uur alweer binnen. Oh, we vliegen er voorbij.
1: Ja,
0: het
1: gaat voorbij. Zo hard als ik radio maak met jou. Nou.
0: Ja, het is ongelooflijk eigenlijk.
1: Op de tijd.
0: Ja, tot 1 januari 2028 heb ik begrepen. Ja.
1: Nou, we hebben genoteerd 26 december 2027. Dat is onze allerlaatste uitzending. En tot die tijd blijven we rustig ademhalen en gaan we gezellig door. Marco de Mes aangesloten op deze zender. En ja, zo gaat het met de microfoon. Want ja, als je wat gaat staat roepen zonder microfoon, wordt het allemaal niks.
2: Oh, dit is een microfoon.
1: Ja, is een microfoon. Ja. En er is nieuws. Want in Zandvoort kunnen wij op verschillende plekken gedichten lezen in het openbaar. Op een trap. Op een muur, hè?
2: Op de muren.
1: Muren,
2: de achterweg.
1: Hoeveel gedichten zijn er?
2: Op de muren zijn er 5.
1: 5.
2: En eentje is helemaal weggehaald. Dat was het verzetsgedicht voor Wim Gerstenbach.
1: Oh.
2: Die meneer heeft... dat is achter bij Chef Amigo. Tegenover de oude drukkerij van Wim Gerstenbach. Daar stond een... verzetsgedicht wat ik voor Wim Gerstenbach had geschreven.
1: En waarom is het weg?
2: Ze hebben de muur gesausd.
1: Jezus Christus.
0: Was dat niet ook het eerste project in Zandvoort? Van een gedicht dan op de muur?
2: Nou, de kippentrap was het eerst. En het gedicht voor Wim Gerstenbach was de tweede.
0: Oké.
1: Voor de mensen die niet weten waar de kippentrap is... Waar is de kippentrap?
2: Dat is de trap van de bloedbuurt naar het station.
1: De bloedbuurt. Je moet ook wel echt Zandvoort zijn om te weten waar de bloedbuurt is.
2: Ja, dit is toch ZFM.
1: Ja, maar ja, we hebben net gehoord dat er ook mensen van buitenaf naar ons luisteren.
2: Ja.
1: En wat tot met in België toe?
2: Duitsland.
1: Duitsland, precies. Maar de kippentrap, die is toch van de Zeestraat. Tot naar beneden?
2: Dan? Ja.
1: Ja, ja.
2: Tot de achterweg.
1: Tot de achterweg, precies. En het is wel leuk. In ieder geval, je kan beter vanaf de achterweg omhoog lopen. Want dan kan je de treden, kan je het lezen.
2: Ja, of je moet op je handen naar beneden via de trap.
1: Ja, dat kan ook. Maar dat gedicht, wordt die overgeschilderd? Want die is niet meer zo goed te lezen.
2: Nee, maar hij was verleden jaar opnieuw gedaan.
1: Ja,
2: en dat heeft best wel veel voeten in de aarde gegeven. En ook het enig nogal wat gekost.
1: Ja.
2: En toen ging het pand ernaast ging verbouwen.
1: Ja.
2: En toen kwam er een stellage, op de trap.
1: Jezus.
2: Ja, daar knapt het gedicht niet van op.
1: Nee. Nou, lekker. Maar goed, vertel het verhaal zover dat kan. Van wat gaat er met gedichten in het dorp gebeuren?
2: Nou, we proberen nieuwe gedichten op de muren te krijgen.
1: Andere muren dus?
2: Nee, dezelfde muren, maar dan een nieuwe versie. Een verse versie.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dus achter bij Thai Paap, bij visrestaurant De Meerpaal. Er staat nog een gebouw leeg. Waar ja.
1: Ja. Oh. Dus zoek je eigenlijk nog nieuwe muren?
2: Nee, wel nieuwe sponsors.
1: Oh! Ja, dat kost natuurlijk een beetje centjes.
2: Ja, voordat we... Kijk, ik wil niet verder springen dan mijn pols toch lang is.
1: Nee.
2: Deze 4 gedichten bij elkaar fietsen, dat kost al de nodige moeite.
1: Ja, dus. Want het is denk ik vakwerk om dat erop te schilderen. Want het wordt geschilderd.
2: Nee, dat gaat via een bepaald procedé, dat wordt geplakt.
1: Oh, oké. Okay.
2: Maar ja, ik ben technisch onder nul.
1: Ja.
2: Maar de man van, een reclame momentje van Miracle Media,
1: ja.
2: Die gaat dat doen.
1: Oké, nou ja, dan mogen best namen genoemd worden. Want Ben Sonneveld, onze eigen Ben, die doet er ook aan mee, hè?
2: Ja, Ben, die coördineert. Kijk, ik schrijf de gedichten. En
1: Ben doet de rest.
2: Ben doet de rest.
1: Ja. Ja, dat kan Ben heel goed.
2: Ja, dat kan Ben zeker.
1: Zo kennen we hem.
2: Ja.
1: Maar
2: binnenkort komt er dan een stukje in de Zandvoortse krant, als ik het goed begrijp.
1: Het
2: en daar kunnen mensen... En potentiële sponsors, of mensen die wat bij willen dragen, die kunnen daar dan op reageren.
1: Ja, want een sponsor zegt, ja, ik wil wel een x-bedrag storten,
2: ja.
1: Maar wat krijg ik ervoor terug?
2: Nou, je krijgt je logo op het op het gedicht.
1: Ja, ja. Oh, dan kan je, dus,
2: en dan krijg je een paar jaar reclame voor je centjes.
1: Is Zandvoort uniek eigenlijk hierin, gedichten?
2: Nee, zeker niet.
1: Nee?
2: Nee, zeker niet. De koploper in de muurgedichten, dat is Leiden.
1: Oké. Okay.
2: Die hebben ontzettend veel gedichten en prachtig ook mooi handgeschilderd. En,
1: ja, precies. Ja, oh, ja, ja, ja, ja.
2: Is echt om jaloers op te worden.
1: Ja, nou ja, dus Zandvoort kan daar wel wat van leren.
2: Nou, ja.
1: Want als dat handgeschilderd is...
2: Ja, maar dat kost...
1: Is dat dan niet duurzamer eigenlijk? Blijft het dan niet langer goed?
2: Jawel, ja. Ja. Ja, het blijft langer goed. Alleen ja, de kosten daarvan, het gaat nergens over.
1: Oh, dus Leiden die had wel zijn geld en Zandvoort niet hiervoor.
2: Nou ja, je moet het er ook voor over hebben. Ja. En zolang er nog kindertjes in de armoede opgroeien...
1: Ja, dat is waar.
2: Moet je wel je plek kennen.
1: Ja, daar heb jij een punt.
2: Ja.
1: Is je gedicht wat vrolijker nou eigenlijk dan deze laatste zin?
2: Nee, dit is weer eentje om te janken.
1: Oh, heerlijk. Oh jee, oh jee, oh jee.
2: Nee, maar het is wel een voorbeeld van hoe iets triviaals... dat je dat kan verheffen tot wat moois.
1: Okay.
2: Tenminste, dat vind ik.
1: Ja, ja, mag.
2: Nou, dan gaan we.
0: We gaan ernaar luisteren.
2: Ja. Huishouden. Een mens alleen houdt zich zo lang mogelijk eervol staande... met stofzuigen, het doen van de witte en bonte was. Met zijn handen tot over zijn polsen in het sop van afwas. Terwijl hij uit het egaal leigrijze keukenvenster kijkt. Af en toe strijken, vouwen, het boenen van de vloer, schoenen poetsen. Een schone koelkast. Men organiseert zich dapper door de stilte. Ook ik. Tijdens het opruimen... kwam ik in een kast boven op een plank, achteraan, net uit zicht, de herinnering aan je lippen tegen. Je prachtige glimlach die je haastig achterliet. Dat zachte, lieflijk gekrulde vlees tussen je kleine rechte neus en je mooi gevormde kin. Die lauwwarme kade voor het wit ivoor, waarover je zo losjes de waanzin ik ook van jou liet stromen. Liefde op niets uitgemond. Nu heeft de mens de keus. Weggooien of bewaren. Ik heb het laatste maar gedaan. Trouw aan jou en tegelijk mijn eigen normen en waarden. En ach, zeg nu zelf. Wie wil er in een geheugenloos, smetvrij laboratorium wonen?
0: Dank je wel weer, Marco. We hebben weer genoten van jouw stuk
2: proosie. Dat was te janken, hè?
0: Het was echt, de tissues die vliegen hier door het pand heen, zeg maar. Ja, Benno, heb je hem ook mooi gevonden?
1: Ja, ik zit even bij te komen.
0: Jij zit even, dat ben ik.
1: Ja, daarom. Dus
0: en voor de mensen die mee willen kijken, zfm-live.nl, hè?
1: Ja, precies.
0: En op de app van ZFM hebben we uiteraard heel snel alweer ook dit stuk proëzie erbij gevoegd, Marco.
2: Jazeker.
0: En dan kunnen de mensen het nalezen en nog een keertje beluisteren. Alles is... mogelijk via de ZFM-app die je gratis kan downloaden in onder meer de Play Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en dan vind je hem vanzelf. Anders moet je gewoon even op de website kijken, hè? Ook van de app. Dus dan kom je er ook wel. Nou, dankjewel weer voor deze maand. En volgende maand gaan we je uiteraard weer zien. En verder buiten dit stuk proëzie en de gedichten die eraan gaan komen hier op de muren en trappen in Zandvoort... Ook nog bezig met je boek, neem ik aan.
2: Ja, uiteraard.
0: Uiteraard.
2: Het is een worsteling.
0: Een worsteling, ja, echt waar?
2: Kan je nagaan.
0: Ja, hoeveel pagina's heb je nog te gaan, Marco?
2: Ik hou er maar mee op.
0: Ja? Ja, heeft het wel een eind? Of denk je nou, bij 1000 pagina's ga ik ook nog even lekker door?
2: Ik hoop dat ik het leven heb. Ja? 1000 pagina's.
0: Ja, dat is wel heel veel.
2: Ja, dat is wel heel veel. Ja. Je moet ook aan de bossen denken.
0: Ja, dat zou ik weer zeggen.
2: Ja.
0: Nee, heb je gelijk in. Nou, we wachten het af. Ben je heel benieuwd?
2: Ik ook.
0: Dus nog geen einddatum in zicht.
2: Nee.
0: Ik krijg het er niet uit, Benno.
1: Nee, dus, het is wat het is.
0: We hebben ons best weer gedaan. Nogmaals, even het stuk proëzie. Vanaf in ieder geval maandag wel weer op de ZFM-app.

0: Na het mooie stuk privacy van Marco Temes hoorde je Robbie Robinson en Somewhere Down the Crazy River. Ja. Voor de mensen die het net gemist hebben, het is allemaal vanaf maandag terug te luisteren op onze ZFM-app, Benno.
1: Ja, en dit programma maandagmiddag tussen 2 en 5 weer.
0: Zo is dat, en dan weer op zender.
1: Misschien moeten we op maandag live uit gaan zenden met hetzelfde onderwerp.
0: we kunnen maandag gewoon weer live gaan.
1: Ja, precies. Ja. Nou ja, eigenlijk van schrijver en dichter Marco Temes gaan we over naar een boek. En het boek is mede door Zandvoorters samengesteld en uitgegeven. En dan hebben we het over autosport.nl. Vandaag even, ik noem het nog maar even, geen Randall Lawson. Die zit op de Red Bull Ring en je moet zelf racen. Dus dat is een beetje lastig in het sturen in je linkerhand en het rechterhand je mobiel.
0: En dat mag niet eens, hè?
1: En dat met 200 kilometer of
0: krijg je nog een bekeuring. Ook,
1: probeer dan maar eens een bocht door te
0: gaan. Ja, nee, gaat hem niet worden.
1: Maar dit boek dat gaat over het autosportteam MB Motorsport. Bestaat 30 jaar, sinds 1995-2025. En dat nieuwe boek dat vertelt het verhaal over de opmars van het team naar de top van de internationale formulesport. En het 352 pagina's tellende boek met de titel Een uniek Racing Family. En die Racing Family, Rob, dat komt eigenlijk omdat de schrijver, ik dacht dat dat Matthijs Diepraam was, die Racing Family, nee, ik moet het anders zeggen, die Matthijs Diepraam, die heeft dus heel veel mensen geïnterviewd. En wat er eigenlijk uitkwam is dat zij dat MP Motorsport ervaarden eigenlijk als een racefamilie. En ze vonden dat een warm gebeuren daar. Ze werden echt opgenomen in dat team. En zodoende zijn heel veel rijders eigenlijk ook via die formuleklasses waar ze in reden ook opgeklommen. Van, nou ja, zeg maar Formule Ford naar Formule 3. En uiteindelijk, tegenwoordig doet MP Motorsport ook de Formule Academie. Dus nou ja, dat soort dingen.
0: En de Formule 2?
1: En de Formule 2, ja. Het is bijna te veel om op te noemen. Afgelopen vrijdag werd het boek gelanceerd, gepresenteerd. Tijdens het Dutch Grand Prix feest van het team in Westmaas. En dat presentatie deed onze oud-Zandvoorter Allard Kalf. Het is nu te koop in de webshop van het team. Moeten we wel even noemen door wie het is samengesteld. Ik zei het al, autosport.nl team. En dat is Matthijs Diepraam is de auteur. Zandvoorter Gerry Hoekstra deed de productie. Jiska Hoekstra, ook een Zandvoortse, deed het ontwerp. En René de Boer, die was de eindredacteur. En dat is wat dat betreft een... ik lees even verder. Het is momenteel het MP Motorsport in de huidige status als werelds grootste formuleteam met 24 auto's in 6 klassen. Nou, ik noem maar...
0: Niet normaal, hè?
1: Ik zei het al, het is te veel om op te noemen. Dus we mogen denk ik als Nederlanders trots zijn dat we zo'n bedrijf, want het is natuurlijk een enorm bedrijf, dat we die in ons midden hebben.
0: En toch hoor je daar in Nederland nog te weinig over eigenlijk.
1: Ja, veel te weinig.
0: Zo'n groot bedrijf, zo'n mooi bedrijf.
1: Ja. Dat moet bijna, je zou bijna zeggen, het moet een eigen reality soap hebben en moet dan wekelijks op tv zijn.
0: Zelfs dat zou heel mooi zijn.
1: Want er is zoveel te vertellen en te laten zien van zoiets. Maar ja, misschien is ook de helft wel geheim, dat weet je natuurlijk ook niet. Even heel wat anders. Randall die race dus in Oostenrijk. De familie Blekemolen die race momenteel in Tsjechië. En dit weekend is het NASCAR Euroseries geweld weer losgebarsten. Daar in het Autodrom Most heet het, geloof ik. En goed nieuws, je hoeft het allemaal niet te missen. Sebastian Blekemolen, zijn dochter Robin Blekemolen en de mentor van de Nederlandse autosport. Sorry, een van de mentors. Of Nestors, moet ik zeggen. Die komen allemaal in actie. En het is allemaal te zien live op SBS 9. Ik was van de week... kwam ik erachter dat we ook een SBS 9 hadden. Ik wist helemaal niet dat we een SBS 9 hadden.
0: Nee, en ik vond het zo mooi dat SBS in één keer ook met autosport aan de gang gaat.
1: Ja, dat is wel heel mooi.
0: Dat is opvallend ook, hè? Dus,
1: nou ja, en wij kregen een appje binnen van de NASCAR Euroseries. Dat is een WhatsApp-groep. hebben de Bleke Molens de aanval gemaakt. En er was een filmpje, maar dat is ook leuk ingesproken door de oude baas Michel Bleke Molen. Doet hij het? Ja, het is even.
0: Nee, hij doet even helemaal niks.
1: Die verbinding met of moet ik hem instarten?
0: Ja, jij moet hem instarten.
1: Ah, kijk.
0: Ah, is dat het, is het. Dan is zo, het daarin. Oké, okay.
1: Nou, wacht even. Ik heb hem hier, hoor. Het is even een kwestie van, tenminste, ik hoop dat...
0: Nog één keer. We gaan naar Michel Blikmolen.
2: Robin, we zijn in Most. In Tsjechië. Fantastisch leuk circuit. En we zitten met de hele equipe zitten we daar. We hebben net de qualifying gedaan. Onze gasten zitten allemaal even te eten. Dus dat is eigenlijk ook een onderdeel van ons. En we lopen even naar de werkplaats. Hoe was jouw training gegaan?
3: Na de kwalificatie 15e en 2e bij de ladies. Ik had veel onderstuur. Dus ik had nog wel een snellere tijd kunnen neerzetten. Alleen, dat ging dus niet bij de onderstuur. Maar op zich tevreden en kijk wat we straks in race 1 kunnen doen.
2: Ja, het probleem is eigenlijk bij ons hele team. We zijn allemaal niet helemaal tevreden. Want ik denk dat we met de bandenspanning een paar tienden verkeerd hebben gezeten. Dat klinkt natuurlijk gek, maar hier is een heel klein beetje meer of minder spanning. Kan zomaar een paar plekken uitmaken. Dus Robin, tweede lady. Ik ben uiteindelijk... 21ste, ben ik niet zo blij mee van de 25. Maar wel in de pro, dat moet ik er ook bij zeggen. Dat zegt goed wat ik hoor eigenlijk in jouw race. En dan had ik met de Legend wat ik derde gestaan zelfs. Dus dat was goed. Maar we gaan zo direct de eerste race rijden. En we kijken even hier bij de auto's. Sebastian die is 8ste. Melvin is... Die is 11e.
3: Oh, nee.
2: Die is 9e, denk ik. Ja, Melvin is 9e. Nou, dan hebben we hier nog onze Kroatische rijder.
3: Jij, jou?
2: Ja, daar rijd ik mee samen. Dus ik rijd direct in deze auto, 172. En hier rijdt Robin dan weer vanmiddag om 5 uur, zaterdagmiddag. En zij weer de race. En... Fietsje met Scalers die start ook direct om 3 uur. Alles is overigens te volgen op SBS6.
3: Ja, en kijk.nl.
2: En kijk.nl. Dus ik zeg SBS6, SBS 9. Als je SBS 9 gaat kijken, dan zie je onze races allemaal. We geven nog wel even door. Deze race is om 3 uur. En de andere race van jou is om...
3: 5 uur.
1: 5:30.
2: Dus, en morgenochtend zitten we weer om 11:00 en 2:00. Oké, nou, veel kijkplezier als jullie tenminste kijken. Oké.
1: Aldus Michel Blekemolen samen met zijn kleindochter. Ja.
0: Wow.
1: Hij race tegen zijn eigen kleindochter Robin Blekemolen. De dochter van Sebastian Blekemolen, die ook van de partij is. En zo heel af en toe race Jeroen Blekemolen ook in die NASCAR Euro-series.
0: Wat gaaf, hè? De hele familie is erbij betrokken.
1: Ja, dat is wel geweldig. Ik heb trouwens een groot interview opgenomen met Michel Blekemolen. Oh ja, dat was natuurlijk de aanleiding. En, maar dat komt één deze weken gaat dat op deze zender van start. Een heel radioprogramma. Okay.
0: Nou, wat ik zo leuk vind is Michel Blekemolen als vlogger tegenwoordig. Ja. Ongelooflijk. En dan met zijn kleindochter samen. Ja. En die fluistert af en toe bij pa wat in. Opa.
1: Ja,
0: wat in.
1: Ja, opa een beetje bijsturen. Ja, leuk is dat, hè?
0: Dus hartstikke leuk. En 5 uur is de volgende race.
1: Ja.
0: SBS 9, dus dan kan je dat allemaal volgen. En dan kan je ook in de gaten houden. En dan weet je misschien ook nog... Dat zal vast wel ergens staan hoe die race van 3 uur is afgelopen. Of is die al afgelopen? Dat is de vraag.
1: Het is misschien, wel 5, hè?
0: Ja, dus heb jij daar uitslag van, Benno?
1: Nee. Ik ben met radio bezig.
0: Ja, dat is ook weer zo. Nou ja, oké. Dat kan je vast en zeker nalezen op de diverse webpagina's.
1: Ja, precies.
0: En dan komt het allemaal weer helemaal goed. Wij gaan nog een plaatje draaien en dan... hebben we uiteraard nog wat informatie voor je en hou de radio gewoon lekker aan bij Zandvoort op zaterdag tot aan 5 uur. En misschien is Fred er dan wel weer. Yeah.

0: Ook weer zo'n heerlijke klassieker uit de jaren 80, Billy Joel. En You're Only Human. Zojuist hadden we geen Rendel, want je zei het al, Benno. Rendel die zit op de Red Bull Ring en hij zit daar niet alleen, ja. Hij zit ook in de auto, want hij is zelf aan het racen in de ITCC.
1: Ja.
0: Zijn eigen raceklasse.
1: Heb jij kunnen zien wat voor auto?
0: Nee, daar was het filmpje te kort voor wat ik heb kunnen kijken tijdens deze uitzending.
1: Ja.
0: Maar je kan het live zien op YouTube. Moet je even Red Bull Racing moet je eventjes intikken in de Red Bull Ring. En dan vind je het kanaal vanzelf op YouTube en dan kan je meekijken daar Oostenrijk.
1: Ja. Hele zware, lawaaierige raceauto's, zoals we ze eigenlijk willen zien.
0: Hele vette auto's.
1: Ja, vette auto's. Heerlijk. Ja. Dat rennen ook altijd. Ja.
0: Zeker weten. Ja. Dus dat is dus op YouTube te volgen.
1: Ja.
0: En de NASCAR op SBS 9.
1: Nou.
0: Dus kun je lekker vanmiddag nog lekker blijven racen. Wat betreft die stand van de race die om 3:00 gestart was, is weinig van terug te vinden, begrijp ik?
1: Ja, precies. Op die website van NASCAR valt heel veel te zien, behalve uitslagen.
0: Oh.
1: Tenminste, zover ik dat even zo gauw kon zien. Inderdaad, ook allemaal links naar broadcasters, dus waar je dat allemaal terug kan kijken. En verder, helemaal... waar resultaten helaas niet...
0: Zit allemaal achter de betaalmuur. Blijkbaar. Of mensen die dat gekocht hebben, die rechten.
1: Ja, misschien wel. Misschien wel.
0: Zeker.
1: Even nog wat over inhaakdagen. Dat deed ik vroeger ook altijd wel graag. Het is vandaag de dag tegen de kernproeven. Nou, daar zijn we natuurlijk nooit echt vrolijker van geworden.
0: Nee.
1: En morgen ga ik even terug naar het verhaal met Bart van der Boom. Naar de Noordzee is het de dag van de walvishaai. En de walvishaai, dat is de grootste vis die er zo'n beetje bestaat. Niet dat je er echt bang van hoeft te worden. Ik heb wel eens gelezen dat er een man was opgegeten door de walvishaai. Maar die werd ook weer uitgespuugd.
0: Echt waar? Ja. Overleefde ook gewoon.
1: Ja, hij overleefde. En dat kwam omdat die walvishaai, dat is namelijk, die eet plankton en kleine visjes. Dus als er, hij staat hier ook, hij is volkomen ongevaarlijk voor mensen. En zwemt hij in de Noordzee? Nee. Wat er wel in zwemt in de Noordzee, dat is, even kijken, de reuzenhaai. En dat is eigenlijk een soort kleinere broertje van hem. Het is dus één op na de grootste vis ter wereld. Een reuzenhaai kan 8 tot 12 meter lang worden. En is eigenlijk ook een plankton etende machine, zo nou machine, dier. En volkomen onschadelijk.
0: Hebben ze dan geen tanden of zo?
1: Nee, die hebben geen tanden.
0: Nee, die zuigen je naar binnen of zo.
1: Ja, die zuigen eigenlijk hele grote stromen water naar binnen. Hebben ook een enorme bek.
0: Oh.
1: Waar dus zelfs een mens doorheen kan komen. En dan wordt dat gefilterd, dat water. En plankton blijft dus achter. En dan worden ze lekker vet van. En de rest van het water, dat gaat via de kieuwen naar buiten. En dan zullen ze ook wel het zuurstof uit.
0: En als je daarin komt, zeg maar, in die donkere ruimte, zou het zijn waarschijnlijk. Ik heb er zelf nooit in gezeten.
1: Nee,
0: dus ik spreek niet uit ervaring. Dan denk je omdraaien en weer terugzwemmen.
1: Die haai die schrikt zich waarschijnlijk het apenzuur. Want die denkt, wat overkomt mij nou? En dat is zo'n groot ding, dat wil ik helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus die spuugt je uit.
0: Oh, oké. Als een raket word je weer gelanceerd.
1: Dus je komt vanzelf weer boven water.
0: Nou, mooi verhaal, Benno.
1: Tot zover maar even.
0: Ja, oké, we gaan even plaat draaien. Jaren 80, I feel for you. Chaka Khan.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Shaka

0: De grote organisatie van Zandvoort Race Festival. Die, die schrijft van succes smaakt naar meer. Ja, na 6 jaar komt dus een eind aan Zandvoort Race Festival rondom de Dutch Grand Prix. Maar daarmee hoeft echter niet automatisch een einde te komen aan een feestweek in Zandvoort. De belangstelling voor het brede programma en de volle festivalterreinen geven aanleiding om te onderzoeken hoe daar in 2027 een vervolg aan kan worden gegeven. De stichting Zandvoort Beyond gaat daarom in opdracht van de gemeente en in overleg met andere betrokken partijen kijken naar de mogelijkheden voor een nieuwe feestweek. Nou, Rob en ik die weten het wel. Die aan ons hoef je het eigenlijk niet meer te vragen.
1: We hebben de historische Grand Prix, Benno.
0: Precies.
1: Mooi evenement.
0: En, met een,
1: en weer Formule 1.
0: Ja, inderdaad. Ja. En Formule 1. Ja. Die Formule 1 is... Ja, het zijn wat oudere auto's, maar wat geeft het?
1: Juist meer lawaai natuurlijk.
0: En wordt altijd geklaagd. Ja, we willen die V8-motoren. En wat las ik nou? Die Formule 1 die wil uiteindelijk in 2028 of 2030 die V8-motoren toch weer gaan introduceren.
1: Weer terug, ja. Ze gaan nu alweer beginnen dat het minder elektrisch gaat worden.
0: Ja.
1: Het is nu 50-50.
0: Ja.
1: En dan wordt het 25-75. Dat is het streven.
0: Nou ja, kan je nagaan. Dus uiteindelijk rijden we straks gewoon weer op fossiele brandstoffen.
1: Diesel.
0: Nou, ik weet wel dat... Je begint erover, maar diesel kan ik me niet herinneren. Maar ik weet wel dat Olaf Mol een keer in een raceautootje heeft gezeten die op LPG reed.
1: Ja.
0: En ik daar nog een hele interessante vragen over stellen. En hij zegt, nou ja, het is net zo vervuilend hoor. Ja, laten we daarna... En de auto was ook beduidend langzamer dan de rest. Dus,
1: je ruikt die auto's ook.
0: Hij was daar ook niet blij
1: mee. Weet wel, zo'n gasinstallatie. Hè? De grote tank krijg je dan achter in je auto.
0: Ja.
1: En dan, dan moet je dus gas tanken. Bijna op geen één plek is dat meer te doen, volgens mij.
0: Ja.
1: Maar goed, als je het dan treft en je rijdt achter zo'n auto, weet je wel, die er op de weg zit, ruik je echt die gaslucht.
0: Precies. Nou ja, wat gaat het worden in 2027? We gaan het meemaken. Het is natuurlijk wel zo dat traditioneel met de historische Grand Prix een hele grote stoet met oude raceautootjes door het centrum. Vanaf de Zeestraat, de Halterstraat in, richting het raadhuis. Zo'n geweldige stoet met oude raceauto's. En die worden dan opgesteld, hè?
1: In de straten nog even.
0: Ja, in de straten.
1: Halterstraat, Kerkstraat.
0: Ja, het zijn er zoveel. Je kan ze niet in één straat kwijt. Dus dat is nogal wat. Ik heb nog trouwens iets, even heel wat anders. We hebben het over auto's. Dan heb je het eigenlijk ook over de politie. 4 september, volgende week vrijdag, is er een roze in blauw evenementje. Ja, expres zeg ik je erachter, want het, qua tijd stelt het niet zoveel voor. Het is namelijk van 19:30 tot 21:00.
1: Oh.
0: Je moet wel opschieten of op tijd zijn.
1: Roze in blauw.
0: Ja, roze in blauw. Ja, wat houdt dat in? Nou ja, het is dus roze in blauw. En de politie voor iedereen nodigt je uit voor deze rondom de expositie. Kijk eens aan. All cops are. En de expositie nodigt uit om stil te staan bij beelden, ervaringen en aannames over de politie. En deze avond staan we daarbij specifiek stil bij de perspectieven en ervaringen vanuit de regenbooggemeenschap. Tussen 19:30 en 21:00 avonds kun je vrij binnenlopen om de expositie te bekijken. En politiecollega's, noemen ze dat, van roze in blauw zijn aanwezig om op informele en laagdrempelige manier met de bezoekers in gesprek te zijn. Hoe kijk jij naar de politie? Wat heeft jouw beeld gevormd? Waar gaat het goed? Waar schuurt het? En wat kunnen we van elkaar leren? Dat zijn de hamvragen. Er is geen vast programma. Loop binnen wanneer het je uitkomt. Nou ja, je hebt maar weinig tijd, 1,5 uur. En dan wil je iemand spreken. Ja, dan moet je toch wel even er zijn. Bekijk de expositie. Moet ook nog in die 1,5 uur gebeuren. En trek een gespreksvraag. Trek een gespreksvraag en deel dat. En deel jouw perspectief. Ook kun je anoniem een boodschap voor de politie achterlaten. Oh, dat is...
1: Meld misdaad anoniem. Of niet?
0: Ja. Aanmelden is niet nodig. Ja, en dan moet je horen waar het gehouden wordt. Dat is, vind ik zelf ook wel een beetje komisch. Het is in de koepel.
1: In de koepel? Oh ja, dat is wel leuk.
0: En het is nu geen gevangenis meer, hè?
1: Nee. Trali

0: zijn verdwenen. Nee, die zitten er nog in sommige plekken.
1: Dat valt hele gebouw uit elkaar.
0: Ja, dat is ook weer zo.
1: Het is Koepelplein nummer 1 in Haarlem. Dat is het adres. En het kan niet missen. De koepel heeft ook een koepel. En het is, schijnt heel mooi van binnen te zijn. Er zit ook een bioscoop in. En kantoren. En van alles en nog wat. En een restaurant. Je kan er ook eten en drinken.
0: Dus, en de studio van de Streekomroep komt er ook in, toch?
1: Of niet? Is dat zo?
0: Nee, geen idee. Ik maar het zou kunnen.
1: Ja, het zou kunnen. Dus het galmt wel heel erg als je daar in die ruimte zit, geloof ik. Nou ja, ik ben er wel eens in geweest toen het nog een gevangenis was. En,
0: hoeveel jaar ben je erin geweest?
1: Nou, het was kort.
0: Viel mee.
1: Eén keer voor een reanimatie, maar dat was niet in de koepel. En één keer voor een hartfilmpje te maken. En die werd niet eens meegenomen. Maar dat was wel, als ambulancier was dat wel leuk om dat allemaal mee te maken.
0: Zeker weten.
1: Wij gaan
0: moet
1: eruit.
0: Je dan ook, je hebt haast dan, hè, als ambulancebroeder.
1: Soms wel, ja.
0: En dan moet je door de hele security heen en krijg je dat allemaal eerst...
1: Het begint, je komt aanrijden en dan moet die ambulance, die moet naar binnen, dus binnen de muren komen. En dan gaat er dus grote sluisdeuren open. En er was helemaal niet zoveel ruimte, dus dat ging net, het paste net zo'n busje in. Nou, dan moeten eerst de deuren weer dicht. En dat is niet in 10 seconden. Nou, dat doet hij wel een halve minuut over.
0: Ja.
1: En dan en als je haast hebt, en eerder kan je er eigenlijk ook niet uit. En dan moet je dus door al die gesloten deuren. Dus dat is een gedoe. Zoals die reanimatie waar ik over had. Er was een verpleegkundige van een gevangenis. Die was al begonnen met reanimeren. En toen vroegen we later van... joh, maar heb je geen AED? Ja, die was ik vergeten mee te nemen. En het had dus geen zin meer om door al die gesloten deuren... terug naar haar kamer te gaan om die AED te halen. Dus het is enorm vertragend werk dat in de hulp voor een hulpverlener.
0: Ja, ik weet in een gevangenis in Den Haag is dat volgens mij, Scheveningen.
1: Ja.
0: Er zit een gevangenis en daar hebben ze gewoon een hele half ziekenhuis zit daarin, in die gevangenis.
1: Daar ben ik ook geweest. Ja. En daar gaat het nog langzamer.
0: Dat gaat nog langzamer. Dan zie je ook steeds een arts langs de boeven gaan.
1: Nou, dat was jeetje. Dat zag eruit, jongen. Dat is, je had het idee dat je of je in een 19e-eeuwse gevangenis kwam. Oude gangen, hoog, galmend. Oude kamers, echte oude zooi. En dan kwam je dus ook in zo'n sluis binnen. Die was wel groter. Maar dan moest je dus al je mobiele, je portofoons... moest je allemaal inleveren. In kluisjes werden dat gedaan. En er moesten allerlei... moest uitgezocht worden voor wie kom je brengen. Wij kwamen dus altijd mensen brengen. En dan mocht je eens een keer naar binnen. En dan stond je dus, zeg maar... ging door die sluis heen. En achter die sluis... een volkomen stilte... Heel groot, heel stil. En dan moest je zelf maar gaan uitzoeken waar je moest zijn met je patiënt. Ja? Ja, dat was heel maf was dat allemaal.
0: Jeetje. Dat was Scheveningen bij het
1: Dat was Scheveningen.
0: Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Nou, mooie verhalen zo aan het eind van deze Zandvoort op zaterdag, Benno.
1: Ja, zeker.
0: We hebben het weer met plezier gedaan. Het vloog weer voorbij de tijd.
1: Ja, weer gelachen.
0: Ja, zeker weten. Volgende week dan ben ik er in ieder geval weer.
1: Oké.
0: En kijken wie dan tegenover mij zit. Waarschijnlijk niemand. Hè? Schat ik een beetje in.
1: Oh, nou ik zal nog even kijken.
0: Dus mijn populariteit is een beetje gedaald. Dus,
1: ik zal kijken wat ik aan in mijn archieven heb, zodat je dat kan gebruiken.
0: Oh, heel fijn, heel fijn. En volgende week, voordat we dat vergeten.
1: Ja.
0: Er werd vandaag ook gevoetbald om de beker.
1: Oh ja.
0: Maar het was een uitwedstrijd en onze Piet Pijper kon daarbij helaas niet aanwezig zijn. Maar volgende week wordt er thuis gevoetbald. En dan gaan we gewoon weer beginnen met voetbal.
1: Alle aandacht voor voetbal volgende week.
0: Zeker weten. Nou, dank aan alle luisteraars. Vergeet de app niet, hè. ZFM Zandvoort app te vinden in de Play Store. Want het stuk proëzie van Marco staat daar maandag weer op. Daar gaan we dan voor zorgen. Nou, we gaan eruit met één disco knaller tot het nieuws. En weer van 5 uur. En dat is deze van Windjammer en Tossing and Turning. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne zaterdagavond. En wij zeggen tot de andere keer.
1: Hoi.
0: Wat betreft Ben. Oh, nee, tot volgende maand. Eind volgende maand.
1: Eind september.
0: En ik ben er volgende week weer. Tot dan.
1: Hoi.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreidt over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vast op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen doe je er een half uur langer over. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A9 naar Alkmaar, tussen de knooppunt de Velzen en Kooimeer is het op onthoud een kwartier. Spitsstrook is daar afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeister in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Het gaat weer beter met de 175 studenten uit Breda die vorige week ziek werden tijdens een introkamp in België. Volgens de GGD zijn de studenten en hun begeleiders mogelijk ziek geworden door het norovirus. Het weer, morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder is het zonnig, wordt het zo'n 20 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelof Arendsveen. Doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Zo, de kop is eraf. Voor deze 27 augustus, want dat wordt het natuurlijk ook. Hè. We hebben de Grand Prix gehad in het afgelopen weekend. En dus gaan we weer over tot de orde van de dag. Want ze zijn hier weer. De heren Marcus van Dam en Leo van Es. Ja, dan weet je het wel hoe laat het is. Want dan hebben we weer een live optreden. En niet zomaar iemand, want dat is degene die je net hebt kunnen horen in Lambeau. Want zij is de gast van vanavond. En Like a Phoenix, dat is ook iets wat ze heeft uitgevoerd tijdens Pride. Want het is een anthem in 2024 geweest die zij heeft uitgevoerd met dit nummer erbij. Dat is even in het kort. En stel dat zij hem straks ook nog akoestisch gaat spelen vanaf 8 uur. Ja, dan heb ik gewoon pech. Maar dan hebben we ook gewoon de studioversie gespeeld. Wat gaan we doen? In dit uur sowieso aandacht voor Anne Haley. Dat is een single die ik vorige week heb laten horen. Maar nu hebben we ook de dame in kwestie zelf aan het woord. En dat gaat over de single Paradise of Love. En er zitten ook heel veel nieuwe singles in. Want ja, ineens wordt het weer een beetje druk. Het festivalseizoen begint een beetje te eindigen. Ja, en dan worden een aantal songwriters en muzikanten toch wel een beetje wakker in dat opzicht. Want dat houdt in dat we dus weer nieuw materiaal laten horen. Bijvoorbeeld van Annabel. Want die komt straks in dit uur uit. Terwijl ik een oproep heb gemist. Ja, dat is leuk. En dat is toevallig van degene die ook hier voor de deur staat. En dan moet ik weer tijdens mijn aankondiging zeggen dat de deur is open. Je kunt gewoon binnenkomen, want dat is altijd leuk. De deur is open en kom gewoon binnen, want ja, ik moet verder. Dus live op het moment dat ik iets moet regelen, heb ik ook degene wat we aan het doen zijn. Nou, ik zei Annabel is degene die is met een nieuwe single. Maar hetzelfde geldt ook voor Sven Ros. Die hebben ook een nieuwe single uitgebracht. En dan hebben we het laatste gedeelte zo'n beetje van het programma, hebben we ook nog nieuwe singles van Niels Buis en Wendy Moore. Ja, ook die heeft een nieuwe single. En dus kunnen we dat allemaal gaan laten horen. We gaan verder. En dit is een single die eerder al is uitgebracht en die heb ik al laten horen. Die is Mr. Ferocious and the Plague Came.

Op YouTube bestaat er een live versie van dit nummer van Sophie Jenna met Hold On. Maar ze heeft een andere uitvoering. Ja, min of meer met een aantal muzikanten heeft ze dat uitgevoerd. En dat is voorlopig even dan een versie die zij morgen gaat uitbrengen. En die is ook te vinden op wat streamingsplatformen. Ja, ik heb niet de exacte info, maar morgen bij 3 voor 12 Noord-Holland kan je het allemaal terugvinden. Want ik ga daarover, want dat is de rubriek Nieuwe Muziek bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dus dat is de reden waarom ik eventjes terughoudend ben met de info. En ik weet het ook gewoon niet uit mijn hoofd. Maar het is in ieder geval een andere versie, zoals je hem gehoord hebt, op YouTube. Zoals Sophie Jenna dat heeft uitgevoerd in 2025. Want daar dateert dat van. En deze Sophie Jenna die is ook hier in deze studio geweest. Denk een jaar of 3, 4 geleden dat heeft plaatsgevonden. En toen was ze hier en toen heeft ze een aantal nummers ook live gespeeld. Of dat in de toekomst nog gaat gebeuren, dat moeten we nog maar eventjes afwachten. Er kan natuurlijk altijd nieuw materiaal komen en dan is dat natuurlijk aanleiding om dat te laten horen. Mr. Ferocious hoorde je daarvoor met The Plague Came. En ja, we gaan gewoon vrolijk verder. Want we hebben natuurlijk genoeg wat we moeten laten horen. Want bijvoorbeeld Koosje Kreven, zoals zij voluit heet. Die hebben we ook ooit nog eens een keer ergens in deze studio gehad. Maar dat is alweer van veel verder terug. Ik denk van 2017, 2018 uit. Maar tegenwoordig maakt ze Engelstalig werk. En dat schuurt een beetje aan tegen de soul. Ga maar zelf luisteren. Hier is haar meest recente single. Dat het nummer heet Blossom Dearie.

Soundcheck breekt aan. En daar hebben we productioneel natuurlijk ook een beetje rekening mee gehouden. Door alvast een gesprek wat ik eerder deze week had met Anne Haley op te nemen. En dat gaan we dus nu doen. Maar eerst ga ik dit even afkondigen, want anders krijg ik daar weer boze correspondentie over. Koosje was dit met Blossom Dewey. Wat je gaat horen is het gesprek met Anne Haley over haar eerste single Paradise of Love. Daar had Gerard Heusinkveld bemoeienis mee. En die Gerard Heusinkveld die hebben we natuurlijk hier ook gehad. Namelijk in juni 2025 is hij hier geweest. En toen heeft hij Beauty Lies and All, die ga je dan nu zo dadelijk horen, onze eigen versie. Dan het gesprek met Anne Haley en daarachter de single van haar met Paradise of Love.

0: Een nummer van Gerard Heusingveld. En dat is niet zomaar. Hij is vorig jaar bij ons in de uitzending geweest. In juni 2026. En toen heeft hij Beauty Lies in All ook al laten horen. Maar hij heeft ook bemoeienis gehad. En niet zomaar bemoeienis. Met de single Paradise of Love van Anne Haley. En laten we die nou net aan de telefoon hebben. Hallo Anne.
1: Hallo.
0: Ja. Ja, laat ik eerst vragen, wie ben jij? Dus wie is Anne Haley?
1: Oh ja, Anne Haley, ik ben opgegroeid in Drenthe.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben begonnen destijds eerst als onderwijsassistent, want ja, ze hoorden dat in een dorp. Je deed wat er een beetje bij hoorde.
0: Mm-hmm.
1: En ik had ook geen flauw benul hoe je überhaupt artiest kon worden, want dat was wel mijn droom.
0: Ja.
1: Ik ben begonnen met acteren, stap voor stap heb ik me... uitgebreid. Inmiddels ben ik aan het acteren, ik ben aan het maken, schrijven, voice-over act doe ik. En nu ook de muziek erbij.
0: Ja, ja, dus ja. Dat is, je bent eigenlijk dus een soort multidisciplinair iemand eigenlijk.
1: Ja, zo word ik wel genoemd inderdaad.
0: Ja, dan is natuurlijk, want ik heb op die website van je gelezen dat je toch een passie voor muziek hebt. Wanneer heb je gemerkt van, hé, dat heb ik ook?
1: Nou, dat passie er was, dat wist ik eigenlijk altijd al. En dat werd er met de paplepel ingegoten. Want toen ik baby was, stond de box waar ik in lag naast de box waar de muziek uitkwam.
0: Ja, dus twee boxen tegelijk.
1: Precies, ja. En, maar echt zelf muziek maken, dat kwam later. Dus ik denk dat ik was 21 toen begon ik met schrijven.
0: Ja, ja. Maar dan heb je het zeker een lange tijd laten liggen. Maar dan is dat vlammetje toch ergens bij je aanwezig, lijkt mij.
1: Ja, ja. Sinds ik begon met schrijven is het verlangen er geweest. En nu was de tijd rijp. Ik ben in het buitenland geweest, daar heb ik toneelschool gedaan.
0: Mm.
1: En ik kende Gerard van het Paukenparadijs, waar we samen in gespeeld hebben.
0: Ja.
1: En we spraken elkaar weer. En toen was het, ja, je moet er wat mee. Dus... ja, de teksten en de liedjes die nu worden uitgebracht, de 6 nummers, dat zijn ook echt mijn eerst geschreven nummers. Dus des te meer bijzonder ook.
0: Ja, nou heb je ook meteen eigenlijk de ontmoeting met Gerard daarbij meteen verteld, hè? Paukenparadijs. Ja. Wat voor invloed of wat voor rol heeft hij in dat hele proces? Is die, hoe belangrijk is hij voor jou?
1: Heel belangrijk. Want voor mij... is het belangrijk dat de persoon met wie ik samenwerk ook heel erg mij in mijn waarde laat.
0: Mm-hmm.
1: Dat is precies de kracht van Gerard. Dus de nummers zijn in de basis eigenlijk hetzelfde als wat ik ze geschreven heb en gemaakt heb. Dus de akkoorden en de teksten. Alleen hij zorgt er dan net even voor zo van, oh, herhaal dit zinnetje even. Of wissel deze even om. En ook zijn vingerafdruk op de mix en de master, ja, dat zorgt net even voor die extra... level, maar dan wel op zo'n manier dat ik in mijn waarde word gelaten. Dat ja, vind ik echt fantastisch.
0: Ja, dit is geloof ik de eerste single die je hebt uitgebracht. Ja, op de website heb ik dat ook zomaar even omschreven. Want ik wist helemaal niet zeker of het nu een debuutsingle is of dat je al wat eerder uitgebracht had. Maar dat blijkt dus gewoon een debuutsingle geweest te zijn.
1: Klopt.
0: Ja, ja. Dan is natuurlijk meteen de vraag van, ja, Paradise of Love is er nu. Ga je nog wat meer uitbrengen de komende tijd?
1: Ja, ja, er komt nog heel veel leuks aan. Allereerst de videoclip, want dat is ook wel een heel belangrijk detail. Die komt aankomende vrijdag uit.
0: Ja.
1: De tweede single komt eind september uit.
0: Ja.
1: En de rest van de EP, dus dan in totaal 6 nummers... komt uit op 31 oktober.
0: Dus er zit nog wel wat aan te komen van jouw kant
1: zeker,
0: uit.
1: Ja. Zeker, ja. Ik weet daarna nog wel meer. Ik heb een mappe vol.
0: speel jij nou zelf ook instrument of niet?
1: Ja, ik speel gitaar.
0: Ja, hoe ben je dat, hoe heb je dat eigen gemaakt?
1: Ja, ik heb een paar lesjes gehad en verder is het echt zelf verder verdiepen.
0: Ja, oké. Okay. Dus je hebt wel wat basiskennis en noem maar op. Maar met bijvoorbeeld Gerard binnen handbereik, om maar even zo... ja, ik zeg het niet letterlijk, maar hij zit wel in een cirkel. Kun je natuurlijk ook nog van hem het een en ander opsteken, denk ik zo.
1: Zeker, ja? Zeker. Ja. Ja, absoluut.
0: Ja, heeft hij...
1: überhaupt. Ja. De muzikanten die hebben meegespeeld, ook op de plaat, ja, die waren echt fantastisch.
0: Ja. Trek je je daar dan ook aan op?
1: Wat zei je?
0: Trek je je daar ook aan op?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja, en ik voel me echt spons. Alles opzuigen wat ik opzuigen kan, ja.
0: Ja. Dan is natuurlijk de Paradise of Love. Waar gaat die single over? Want ja, toch is dat altijd een beetje een gevaarlijke vraag die je aan een singer-songwriter stelt. Omdat ze zeggen van ja, het kan ook zijn dat je het voor je eigen verbeelding overlaat. Maar je hebt er natuurlijk een bedoeling mee met het liedje.
1: Ja, nou, ik vind het inderdaad wel mooi dat je die vraag stelt. En daar ga ik ook niet een heel concreet antwoord op geven. Want ik vind het inderdaad belangrijk dat het open is voor interpretatie.
0: Mm.
1: Want op een gegeven moment toen ik samenwerkte met een regisseur waar ik de videoclip mee gemaakt heb, die stelde mij dezelfde vraag. Die zei, ja, waar gaat het nou over? Is het, gaat het over een herinnering van vroeger? Of is het een liefde? Nou, precies dat. Wat voor jou van toepassing is, zo mag je hem beleven.
0: Ja.
1: En wat ik vooral belangrijk vind, of wat mijn doel is, is dat iemand die hem luistert, die 3 minuten 13 even kan genieten van zijn of haar eigen paradijs, weg kan dromen.
0: Ja. Ja, ja, maar wat is het woord liefde voor jou dan?
1: Liefde is voor mij het belangrijkste in het leven.
0: Ja.
1: Dat is echt voor zowel voor jezelf als voor wat je doet, als de mensen om je heen. Dat is echt een centraal woord in mijn leven.
0: Een drijfveer ook voor om mensen daarop te wijzen? Ja, ik weet het niet.
1: Ja, ja. Absoluut.
0: Ja, goed. Dan is er natuurlijk ook nog de vraag. Gaan we ook iets merken van bijvoorbeeld de releases die je doet? Dus ook die EP-releases, komen er optredens bij?
1: Er komt een optreden aan bij de release.
0: Ja.
1: En verder staat nog niet vast. Dus ik zou zeggen, hou de website in de gaten en wie weet.
0: Ja. Ja. Dan is het natuurlijk, je noemt hem al, de website. Waar is N. Haley te vinden op het wereldwijde web?
1: Ja, www.nhaley.com of Instagram, Facebook, LinkedIn en YouTube natuurlijk.
0: Dan gaan we de single andermaal laten horen.

een van de stapel nieuwe singles die vanavond weggegeven mogen worden. Dat is deze van Annabel met Jou bij mij. En dat gaat niet over de liefde. Nee, dat gaat over een goede vriendschap die veel belangrijker is dan de liefde. Dat is de strekking van het verhaal. Een ode aan de vriendschap. Zo is het kort het beste om te schrijven. Daarvoor hoorde je Paradise of Love van Anne Haley. En daarvoor het gesprek. En daarvoor nog zelfs Gerhard met een uitvoering Beauty Lies in All. Nou, dan ben je helemaal bij met wat ik allemaal heb laten horen. Dat is één. En nu gaan wij verder met een single die al eerder is uitgebracht deze week. En dat is Luna de Veer met Als ik in de spiegel kijk.

een single edit heb ik ervan gemaakt. Want anders dan denk ik, nou, het gaat nog even door. Maar zo is het niet, want er valt nog een behoorlijke stilte aan het eind van deze single. The Man I Was Before, de nieuwe single van Sven Ross. Je hoort het goed. Met een onmiskenbare 70s, 80s vibe. Ik ben alleen even kwijt van welke songwriter dit is. Maar het klinkt mij zeer bekend in de oren van iets wat ik ooit in mijn tienerjaren en misschien ook wel in mijn twintigerjaren vaker heb gehoord. Jack Johnson, dat is de naam die mij ineens min of meer te binnen schiet in dat hele verhaal. Luna de Veer hoorde je daarvoor met Als ik in de spiegel kijk. Dat is de single die zij afgelopen week heeft uitgebracht. Dat deed ze op een dinsdag. En dat valt natuurlijk op, want tegenwoordig proberen heel veel mensen dat allemaal op de vrijdag. En ja, als iedereen op de vrijdag, dan wordt het een beetje door de bomen het bos niet meer zien. Je kan beter af en toe gewoon eens door de week een single release doen. En dan heb je kans dat je wel beter opvalt. Zeker als het platform 3 voor 12 Noord-Holland betreft. Daar zijn ze erg tuk op. Door lekker af te wijken. En eigenlijk lijken ze dan ook een beetje mij. Want ik kleur graag buiten de lijntjes. Vorige week ben ik er niet aan toegekomen. Maar deze week wel. Want het is de nieuwe single van Ismena. En dat nummer dat heet I See Words.

Wil je meer Lisette Aviva horen? Dit is onze eigen opname van eerder dit jaar. Un vitro tranquille. Dan moet ik toch mensen zeggen, 12 september kun je naar de Splendor gaan. Want dan zal ze haar EP release show gaan doen in Amsterdam. Daarvoor hoorde je Ismena met haar nieuwe single. En dat nummer dat heet I See Words. Dan iemand die ook bij ons is geweest. En dat is vorig jaar het geval geweest. De winnaar van Mooie Noten 2024. Wolfgang met zijn nieuwe single Sleepwalking.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar 1 dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wie voor die taart verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespeeld hebben. En welches motief der taart zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

0: Ja, vorige week hadden we er dus ook al iets mee met de Low Addicts. Dat had te maken, mensen, met de Final Lap Edition van dit programma. Want toen was het allemaal in het teken van die Formule 1. Maar dat is helaas de laatste keer geweest. Of tenminste voor sommige mensen ook voorlopig de laatste keer geweest. En waarom draai ik nu Low Addicts? Dat heeft alles te maken met één van de twee leden. Want tegenwoordig zijn ze weer met z'n tweeën. Dat is Dylan Zonnevan, want die is vandaag jarig. En daarom moeten we hem natuurlijk in het zonnetje zetten. Dus dat is de reden waarom ik hem laat horen. Straks hebben we nog een verjaardagsvierder. Maar dat doen we aan het begin van uur nummer 3. En dan zijn de jijbuiskijkers ook weer vertrokken. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Want die doen nu wel mee. En dat heeft alles te maken met de gast van vanavond. En dat is Inge Lambo. Goedenavond. Moet ik wel even het schuifje en het dingetje. Zeg het dan maar.
1: Goedenavond. Ja, ja, ja.
0: Het is een klein dipje. Maar goed, het is, als dat alles is, dan praten we er verder niet meer over. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Wij hebben elkaar al eens eerder gesproken. En dat gebeurde tijdens Pride at the Beach 2024.
1: Ja, ja.
0: Waarbij jij de ambassadrice was van Pride. Ik meen...
1: Amsterdam.
0: Amsterdam.
1: Ja.
0: Moest even nadenken. Maar je hebt ook hier een optreden gedaan op het podium op het Raadhuisplein.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat was superleuk.
0: Ja, wat kan jij je daar nog allemaal nog van herinneren, terughalen?
1: Zo, ik ga even terug. Ik zet even een deurtje open. Nee, ja. Ik weet het nog heel goed. Ik vond het allereerst gewoon superleuk om een keertje hier te spelen. Ook bij het strand. Wat wil je nog meer?
0: Ja.
1: Heerlijk. En ik vond het een hele gezellige sfeer. Ik vond het leuk dat iedereen met karretjes en auto's in plaats van een boot, zoals we gewend zijn in Amsterdam, mm-hmm. ging iedereen hier met de wielen. En dat vond ik ja, heel mooi. Heel verbroederend ook. Dat was echt heel leuk.
0: Dat blijft natuurlijk een ja, aandacht houden, dit verhaal. Want dat was ook dit jaar. Dit jaar was het zelfs World Pride, hè, ja, had ik begrepen. Dus
1: zeker.
0: Ben jij daar ook nog bij betrokken geweest?
1: Ja, nou, ik speelde... ik ben te zien in de reclame van World Pride. Mm-hmm. Dat was wel heel cool. Mm-hmm. Dus die was overal te zien. En ik mocht tijdens Pride Haarlem spelen. En mocht ik daar nou net vandaan komen. Dus ja, dat was superleuk.
0: Ja, dit zijn allemaal inleidende beschietingen. Want ik kom er zo op. Want het heeft een reden waarom we hierover beginnen. Maar eerst ook over jou. Want ja, jij hebt natuurlijk al een bepaald traject afgelegd. En je bent heel erg bedreven geweest in de middelen TikTok en Instagram. En ben je zo eigenlijk een beetje steeds verder gekomen in de muziek?
1: Ja. Ja, nee, precies. Dat, ja. Ik heb gebruik gemaakt van wat er nu nodig is, inderdaad. En dat is social media.
0: Ja. Ook even over jou. Want wanneer is het moment bij Inge Lambo eigenlijk begonnen dat ze dacht van, nu ga ik muziek maken?
1: Oeh. Nou, ik begon... ik was echt een theatermeisje. Mm-hmm. Dus ik mocht altijd de gekste rolletjes spelen. En dat vonden mensen ook altijd heel leuk. En dat zingen kwam eigenlijk veel later pas. Toen ik deed het heel vaak gewoon karaoke. Als niemand thuis was, dan ging ik maar. Dan dook ik achter de computer. En uiteindelijk merkte ik dat ik dat steeds meer durfde op een podium spelen. En dat is eigenlijk gewoon heel natural ingerold. En nu zit ik hier.
0: Ja. Dus, dat is even de korte versie.
1: Ja.
0: Er is nog wat, want in aanloop naar dit programma ben ik eigenlijk van één nummer heel erg gecharmeerd. En dat nummer heb je ook helemaal zelf gemaakt, The Younger Me.
1: Mm-hmm.
0: Want dat slaat natuurlijk ook op dat element waarbij jij op een gegeven moment ook met Pride en Pride ambassadrice, dat je dat bent gaan doen. Want dat is ook kijken naar de jongere versie van Inge.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar was het ook zoiets van... Want je kwam er op een gegeven moment ook achter dat je misschien anders was dan anderen.
1: Ja, ja. Ja. En dat is ook... dat is ook eigenlijk vanwege muziek heeft dat mij ook enorm geholpen. Mm. En bij mij was dat ook nooit echt een big deal. Thuis ook niet. Dus daar ben ik maar al te blij mee.
0: Ja.
1: En nu probeer ik juist een stem te zijn voor anderen. Met liedjes als Younger Me en Like a Phoenix. Wat ook weer het anthem is geworden. Ja. Dus dat,
0: nou, je noemt hem al. Kijk, ja. ik ben er de uitzending bewust mee begonnen. En toen had ik al het voorbehoud. Nou, het zal mij wel gaan gebeuren dat die akoestisch wordt gespeeld. En Inge staat voor de deur. Gaan we spelen vanavond. Dus,
1: ja, zeker.
0: Dus we gaan er ook mee beginnen. En het is ook op een bijzonder instrument, want dit is de enige 12 snaren die je gaat gebruiken in, ja. Vanavond.
1: Ja.
0: Daar heb ik het zo dadelijk nog even over. Maar eerst Leuk. Gaan we luisteren naar Like a Phoenix, maar dan in de akoestische versie hier in deze studio.
1: Yes.

0: thanks.
1: Dit is het beschaafde jazzapplausje wat de heer P.P. Fischer wel eens pleegde te zeggen tijdens de Rob Agda Award. Dat zei hij dan. Op een gegeven moment werd er een lijstje sponsors. En dan zei hij een beschaafd jazzapplausje. En dan noemde hij die hele lijst met sponsors eigenlijk allemaal op. Ja, nou, je bent een beetje bekend in Haarlem, denk ik toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Want waar kom je nou precies vandaan? Want ik heb me ook laten vertellen, Hoofddorp, Haarlem.
0: Ik hoor heel veel plekken. Ik kom uit Lissebroek.
1: Dat is dus gewoon uit Haarlemmermeer.
0: Je
1: bent niet de enige die we hier uit Haarlemmermeer hebben gehad. We hebben bijvoorbeeld Harlem Lake hebben we hier ooit gehad. Nou, dat zegt het al. En vrij recent nog, Fabienne Julie.
0: Oh, leuk. Die ken ik van school. Van de Herman Brood Academie.
1: Oh?
0: Ja, die zat een jaar onder mij.
1: Ja, nou, dat is wel leuk. Die doet dit jaar mee in de popronde.
0: Superleuk.
1: Ja. Nog een bekende van jou, die meedoet in de popronde, die komt uit deze plaats. Dat is Wendy Moore.
0: Ja, leuk. Ja. Allemaal vette popronde acts.
1: Ja,
0: heel leuk.
1: Ja. Heb jij er zelf gestaan tijdens die popronde?
0: Ja, ja joh. Dat was echt... Als je popronde hebt gedaan, dan kan je de hele wereld aan.
1: Ja?
0: Dan heb je overal gespeeld. En dan weet je precies hoe je met heel weinig een vette show neer kan zetten. Ja. Dus ja.
1: In welk jaar zat jij dan?
0: 23.
1: Dus
0: ik had net mijn eerste paar liedjes uit. En toen popronde gedaan. Was echt heel leuk.
1: Ja, dan val je natuurlijk op. Goed, we gaan over naar het volgende nummer wat gespeeld moet worden. Pak ik even mijn lijstje erbij, want ik heb nu weer de app ergens neergezet waar ik... Nou ja, goed. Dat is nummer 2 van vanavond en dat nummer dat heet This Is How The Future Sounds.

0: Nou, je kan een 013 niet, niet tegenop, hoor.
1: Dat denk ik ook niet. We zijn een mini poppodium nu aan Tolweg 10A in Zandvoort. Goed, want we moeten het ook even over jou hebben. Want jij hebt op een gegeven moment ook een besluit genomen dat je geheel zelfstandig verder gaat als muzikant.
0: Ja.
1: En dat is toch ook vrij bijzonder. Terwijl Inge voor de mensen die nu kijken op YouTube ook even haar gitaar stemt. En dan stemt mij dat weer tot genoegen dat ze dat doet. En zo hebben we natuurlijk nog een paar woordgrappen over in de stemming komen. En ga zo maar door. Maar independent artist, dat lijkt mij toch vrij druk bestaan. Ik bedoel, ik zit wel eens, als ik de mailbox van 3 voor 12 Noord-Holland moet bedienen, dan zijn er altijd van die grapjurken die dan op een gegeven moment of op donderdag voorafgaand van de vrijdag dat ze de release dan sturen. En op vrijdag ook nog. Maar ik begrijp het wel, want ze hebben natuurlijk heel veel te doen. Ja. En ik zit altijd van, jongens, kom nou 1 tot 2 weken van tevoren.
0: Ja.
1: Dus het is toch nogal een vrij, hoe moet ik zeggen, intensief bestaan voor iemand die het allemaal helemaal zelf moet doen. Waarom heb je ervoor gekozen om juist nu toch dat als independent te gaan doen?
0: Ja, nou, het geeft ook gewoon heel veel vrijheid. En ik ben een persoon die het heel fijn vindt om heel veel zelf te doen. Dat gaat ook vanzelf, gelukkig. Ja. Anders had ik dit nooit gedaan. Maar ik vind het heel leuk om de touwtjes zelf in handen te hebben. En ik kies er bewust voor met wie ik werk. Dus met welke producer of produceer ik zelf, dat doe ik ook. Met welke cameramannen, dat soort personen. Het is heel fijn om daar gewoon je eigen hachje te hebben. En voor mij kwam het eigenlijk heel natuurlijk. Het was vooral een keuze uit nieuwsgierigheid. Van, ik doe al heel veel zelf. Ook al werk ik met een fantastisch label. Want geen bash naar de labels.
1: Nee.
0: Maar het was meer een soort van aapje die me zo aantikte van, probeer zelf eens. Weet je.
1: Ja. Je zegt het zelf, hè? Het verschaft je natuurlijk vrijheid in dat opzicht om independent te zijn. Maar dat is natuurlijk ook, er komt van alles op je pad natuurlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wat voor gekkigheid heb je allemaal meegemaakt?
0: Ik denk, dit is mij eerder gevraagd en toen was het te vroeg. Ik denk dat het nog steeds te vroeg is, want ik heb nog maar 1 in dit tijdperk van independent zijn heb ik er eentje uit. Mm. Ik zit even te denken. Het is vooral, niet gek, maar ik was dus op tour in Zweden, in Denemarken. Gravity kwam uit. En ik moest ook, daar heb ik dus zelf voor gekozen, de live video editen. Dus die heb ik zelf gemonteerd en weet ik veel wat allemaal. En dat heb ik gedaan een dag nadat ik thuis was van die 2 weken tour. Zeg maar met een half oog dicht. En de kijker kan zelf gaan kijken of de video er goed uitziet.
1: Zoiets dus.
0: Maar toen dacht ik wel van, wow, dit is best bizar. Maar ja, ik moest er eigenlijk gewoon om lachen. Dus dat is fijn.
1: Ja, want ik ken een independent artist die hier ook 3 keer is geweest. Dat is Melanie Ryan. Die doet bijvoorbeeld ook haar eigen Instagram en noem maar op, filmpjes maken.
0: Ja.
1: Dat doe jij dus ook?
0: Doe ik ook, ja. Dat mag niemand anders van mij doen. Dat doe ik lekker zelf.
1: Ja. Maar ook dat lijkt mij dat het best ook een tijdrovend klusje kan zijn.
0: Ja.
1: Om je dan weer te bedenken van, wat moet ik mijn achterban nu weer laten delen of wat dan ook?
0: Ja, nee, dat is zeker zo. Wat ik doe is altijd 1 dagje 100% administratieve dingen. En 100% op de andere dag content, eigen nummers, creatieve dingen. Elke week is anders bij mij. Elke dag is anders. Mm. Maar ik probeer wel altijd dat breekpunt te hebben.
1: Ja, hoe zit het met de omgeving? Want als je op een gegeven moment ben je dan niet te genieten? Of,
0: Niet te genieten? Ja. Nou, het valt wel mee. De mensen om me heen zijn meestal dan ook hun eigen werk aan het doen. En ik maak geen heavy thrash metal. Dus dat valt dan wel weer mee.
1: Okay.
0: Zou ik nog wel een keer willen doen.
1: Ja.
0: Maar dan moet ik dus even mijn vriendin aankijken. Of dat okay is.
1: Want net had je het nummer This Is How The Future Sounds laten horen. Yeah. Daar zit een bepaalde vorm van optimisme ook in.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Hoe zit het met Inge Lambeau als mens, hoe zij kijkt in de wereld en tegen de wereld aankijkt? Hoe zit het daarmee?
0: Ik zelf ben toppie, helemaal, voel me helemaal fijn. Maar als ik kijk naar wat er allemaal in de wereld gebeurt, is natuurlijk wel minder. Dus ik hoop dat 1% van mijn muziek daarin een soort steun kan zijn.
1: Ja. Ja, ik heb besloten om gewoon helemaal niet meer het nieuws te volgen.
0: Dat jij is, bent het nieuws.
1: Oh, jij maakt het nieuws. Dank je. Dus, nou, ja. Heb je het gehoord?
0: Het is wel zo, toch?
1: Ik maak het nieuws, hè? Ja. Dus, ja, dat is wel iets.
0: Goed. Alleen het weerbericht er nog bij. En dan,
1: nou, het weerbericht. Kijk zelf maar naar buiten. Dan zie je dat het wel redelijk weer is. Goed, we gaan verder. Want dat is ook meteen even nog een vraag over... niet de misselijkste muzikant die we ooit hebben meegemaakt in die tijdsladder waar ik ook een onderdeel van ben. Als ik zeg The Who, dan zeggen mensen Roger Daltrey. Maar die gitarist, die is minstens zo belangrijk, Pete Townshend. En daar heb jij mee te maken gehad.
0: Ja, zeker. Ja, daar heb ik een samenwerking mee.
1: Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, we hadden het al even over de social media. Daar... ja, doe ik natuurlijk heel veel. Ik vind het heel leuk om liedjes in een andere stijl te zetten. Maar ook gewoon om lekker gitaar te spelen. En dat viel op bij hem. En hij is mij op een gegeven moment gaan volgen. En toen dacht ik van, is dat hem echt? En dat was hem.
1: Ja.
0: En ja, toen heb ik meteen eigenlijk een berichtje gestuurd. Hem bedankt voor het volgen. En hij, we hebben gewoon een kort gesprekje gehad. En eigenlijk ben ik gewoon doorgegaan met mijn leven. Ik dacht, dit is leuk. Ik ga weer door met mijn leven. Ik laat me niet gek maken. En... uiteindelijk, ik was dus al bezig met een liedje.
1: Mm-hmm.
0: En het bekroop me een beetje van... oh, het zou wel vet zijn als hij op kan spelen. Omdat dat is gewoon een van mijn gitaarhelden.
1: Ja.
0: Ik heb gewoon ook liedjes daarvan gespeeld. En ja, ik ben het is met de paplepel bij mij erin gegoten.
1: Ja.
0: Dus ja, toen heb ik hem gevraagd of hij... of ja, mee wilde spelen. Of ik weet niet meer hoe ik het heb gevraagd. Maar of hij mee wilde spelen op dit liedje.
1: Ja.
0: Of dat hij er gewoon even naar wilde luisteren, zoiets was het.
1: Hey, je kent het, de uitspraak, hè? Brutalen hebben de halve wereld.
0: Ja. Ja. Mijn moeder zegt altijd, nee heb je, ja kun je krijgen.
1: Dat dus, zei mijn moeder ooit nou, overigens ook. Dus, nou, maar precies. Goed, dus wat dat er gaat, kunnen we uit hetzelfde vaatje tappen. Call Out Your Name, dat is het derde nummer van vanavond. Pete Townshend moet je er even bij bedenken.
0: Hij
1: maar,
0: staat hier zo achter.
1: Ja, hij staat achter dat scherm Alt-FM. Daar staat hij gewoon ergens mee te kijken. Maar dit is het derde nummer van vanavond. Call Out Your Name.

0: Nou, daar, ik denk dat Piet ergens achter dat scherm instemmend staat te knikken. Dat lijkt mij gewoon heel duidelijk. Is trouwens wel een van ook mijn helden destijds. Maar er is er nog één. Brian May van Queen. Want ook jij vertelt een mooi verhaal. Maar dat verschaft mij weer even de tijd om ook even een verhaal te vertellen over de band.
1: Graag.
0: Glitz. En Glitz is een band uit Wijk aan Zee. Die maken dus muziek uit, geschoeid op de jaren 70. Gebaseerd op het geluid van Queen. En dat is allemaal wel eigen materiaal. En die jongens die hadden op een gegeven moment de hoop dat Brian May dat zou vinden. Oké, dus die reageerde ook. Want ja, die zag opeens, dat zijn wel gasten die dat ook wel kunnen. En Brian May is dus nu een hele bekende volger, beroemde volger, van de band Glitz uit Wijkers.
1: Ja, ja. Ik volg hen ook. Ik vind hen ook helemaal fantastisch. Ja.
0: En dan is er nog een verhaal. Want je mag rustig ook even een glas water pakken. Dus, ja, want een paar weken geleden toen reageerde er even iemand in de mailbox. En die zei, wat een sukkel de Jaap Koper. Want wat had ik nou gedaan? Ik had de eerste instantie bij het artikel had ik Brian May met een Y. En Brian May in het artikel, de naam, voornaam stond wel goed. Maar ik was vergeten Sir erin te zetten.
1: Oh, ja.
0: Maar als iemand dan zegt wat een sukkel en meteen zo reageert, dan ga ik natuurlijk ook met mijn nekhaar overeind staan. En ik zag dat de man heette Toon Verhappen. Daar is hij weer. Dus ik had zoiets van, oké, ik vind het leuk dat je reageert, maar het is wel even de toon, tussen aanhalingstekens, dat je muziek maakt. Hè? Dus ik zeg, ik doe het ook even voor mijn plezier. Ik bedoel, ik draag elke muzikant een warm hart toe in dat opzicht. En ik vind ook dat als je zo reageert, dan schaar ik je ook tot het kopje toetsenbordridders. Dus ja, dat heb ik gedaan allemaal ook tijdens de uitzending, want ik heb een nummer van Glitz laten horen. En ik sloot eigenlijk de mail ook af. Maar ik hoop dat de toon de volgende keer toch iets anders wordt aangeslagen. Dus zo waren er heel wat woordgrappen in de richting van meneer Verhappen ergens in het land. Maar goed, hij heeft ook niet meer gereageerd. Dus, want ja, ik was zo gevat dat ik denk, die reageert ook nooit meer, denk ik. Maar goed, we gaan het nu hebben over je nieuwe single, Gravity. Want die is ook heel belangrijk. Want daarom kon ik dit verhaal ook vertellen. Heb jij de mogelijkheid om even je gitaar te stemmen en noem maar op. Want Gravity is weer totaal anders met de stijlen waar we jou de afgelopen jaren van kennen.
1: Ja.
0: Ja, wat is, want deze stijl is weer heel anders. Waar heb jij je hier weer door laten inspireren? Want dat is natuurlijk ook weer, is een Sam Sexton vraag. Want die heeft ze wel eens vaker gesteld tijdens de Sexton Sunday Sounds in Slachthuis halen. Waar ben jij geïnspireerd door dat nummer te gaan maken?
1: Ja, voor mij is het dus een hele logische sound eigenlijk. Als je kijkt naar waar ik vandaan kom met Pete Townshend en Lindsey Buckingham. Ik noem maar iemand. Dus voor mij is het een soort, ik hoop, nou dan zeg ik wat hoor. Maar ik ga toch zeggen een soort moderne The Chain. Dat hoop ik ermee te bereiken.
0: Ja.
1: Want dat, Lindsey Buckingham heeft ook op mij gereageerd. En dat is echt wel mijn allergrootste gitaarheld. Mm-hmm. En toen, dat heeft mij zo geïnspireerd dat ik dit liedje gebeurde gewoon. Toen dacht ik, ja, dit is, soms gebeuren dingen en dan moet je daar gewoon achteraan gaan. Dus, ja.
0: Heeft hij ook gereageerd op dit liedje?
1: Nee, nog niet. Maar nog wel niet. Op de mashup die ik zo ga spelen.
0: De mashup, daar heeft hij wel op gereageerd. Ja, dus dat gaan we zo doen. Maar eerst gaan we de akoestische versie, maar ze zeggen ook met een heel mooi woord, de stripped-down versie van Gravity, die gaan we nu horen.
1: Ja, en die is vannacht uit.
0: Oké.

0: laat hem uitvelen.
1: Zelfs dat uitveden, dat staat straks ook op een van die alternative FM sessies. Yes. Ja, dat
0: is... Alleen maar cool.
1: Ja, goed, dat heeft Bieke ook gedaan hoor. Want die ging in één keer haar hele band voorstellen. Dus ik gooi dat nummer erin en ik denk, vrek, ze doet ook even gelijk de hele voorstelling van de band. Ja, dus die versie was best een heel mooie versie geworden. En ik denk, ja, dat vond ik toch iets... Ja, nou, oké, het gebeurt, maar
0: ik
1: ja.
0: Hoef niemand voor te stellen hier, gelukkig.
1: Nee, alleen jezelf in dat opzicht. Nou, de naam Lindsey Buckingham, die is gevallen. En ja, ik ben ook een Fleetwood Mac-liefhebber. Zeker door bijvoorbeeld de albums Rumours, ja. Om maar even een klassieker te noemen. En later Tango in the Night, want dat waren de twee geruchtmakende albums die Fleetwood Mac maakte, maar ze hebben nog iets gedaan. En dat nummer, dat heeft ook even best nog wel... die is bij mij binnengekomen en ik denk... tering, wat is dat een mooi goed nummer. Sisters of the Moon komt van het album Tusk. En ik ga je nu vertellen, dat gebeurde bij de release show van... en eigenlijk ook het afstuderen van Rodel Series... aan de... wat is het? Het Conservatorium Haarlem. Die heeft daar haar afstuderen gedaan... Ik de Bitterzoet ga daar het hele verhaal optekenen voor 3 voor 12 Noord-Holland. En ik sta zo te luisteren en ik denk... shit, dit is een Fleetwood Mac nummer. Maar ik moest even weten wie zijn... wat is dit ook alweer? Ja, dat is Sisters of the Moon. En toen heb ik hem teruggehaald. Daar staat ook zo'n waanzinnig solo op... van meneer Lindsey Buckingham. De man waar jij dus ook door geïnspireerd bent. Heb ik een mooi bruggetje gemaakt met een heel lang verhaal. Ja. Want dat verschafte je ook weer jou de gelegenheid om je gitaar te steken.
0: Top.
1: Precies.
0: Dat deed ik ook tijdens een show. Dat is echt superhandig.
1: Want The Chain.
0: Ja.
1: Die zit ook in dit nummer verstopt.
0: Ja.
1: Het is een mashup. Maar het nummer wat jij gemaakt hebt, dat is van jou. Do I Wanna Know?
0: Het is van Arctic Monkeys. Do I Wanna Know. Het is geen nummer van mij. Was het maar een nummer van mij.
1: Het is een cover.
0: Het is een cover.
1: Vinden wij dat goed?
0: Oeh, oh.
1: Ja. Oké, nou goed, we maken dat niet uit. Dus het is dus
0: anders doe ik hem niet.
1: Nee, we gaan het gewoon wel doen. Nee. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Dus we maken daar een uitzondering.
0: Oké, dat is fijn.
1: Maar dat ga ik je ook buiten de uitzending om zeggen. Nou, ik kan het ook wel binnen de uitzending zeggen. Maar dat ga ik straks doen. Maar het is dus een nummer van de Arctic Monkeys.
0: Ja.
1: Met wat jij ook met de Chain. Die Chain, dat is ook een belangrijk nummer. Want we hebben natuurlijk weer de afgelopen week hier een Grand Prix in onze achtertuin gehad. Nou was er vroeger, en die tijd was dat Murray Walker de commentaar deed bij de Formule 1 wedstrijd op de BBC. Er werd altijd zo'n intro werd er gedaan. En dat is het outro van de Chain. Dus autosportfans, weten jullie, dat is even heel belangrijk voor jullie als no-no's die een beetje wat muzikale opvoeding kunnen gebruiken. Dat is dat nummer dus geweest. Fleetwood Mac, The Chain, ga maar eens nakijken. Kijk ook nog even terug die oude uitzendingen van het Formule 1 programma van de BBC. Dan weet je precies waar ik het over heb. Dat zit dus verstopt in dit nummer wat je nu gaat horen. En het is dus een cover. Do I Wanna Know, dat is van de Arctic Monkeys. En The Chain, dat is van Fleetwood Mac. Ik zou zeggen, ga je gang!

0: En hij staat, die chain, die staat op mijn persoonlijke lijstje helemaal bovenaan. Want mocht ik hier, nou, ik zal vanavond niet, want ik ben niet Hans van Pelt, de cartoon van de cartoonist van de Zandvoortse Krant. Want toen werd de vraag aan hem gesteld, hoe lang denk je nog door te gaan, Hans? Nou, als ik er bij neerval. Maar dat werd hem afgeraden, omdat tijdens de studie, maar als ik er niet meer ben, mag dat meteen gespeeld worden.
1: Dat snap ik. Die mening deel ik.
0: Ja, maar er zit ook, de tekst is natuurlijk minstens zo belangrijk. Want ook dat zit er ook in. En daarom heb ik wat met dat nummer. Maar goed, dat is één. En het is ook een bijzondere versie. Dit wat je hebt uitgevoerd. En ja, kijk, bij Gravity haalde ik Lindsey Buckingham er al uit. Maar dat is dus een eigen nummer van jou.
1: Ja.
0: Dus je bent heel duidelijk daardoor geïnspireerd geraakt. Dat vind ik alleen maar mooi. En de jongens van Glitz zullen dat ook wel, denk ik, beamen. Want je kent die band dus ook. Want
1: ja,
0: je
1: hebt, zeker.
0: Dat de Glammers uit Wijkers zijn, want daar komen ze vandaan. Ja, we hebben er nog één.
1: Ja.
0: Dat is Blackheart. Daar zit ook toch wel dat Fleetwood Mac vibe zit erin, hoor.
1: Ja,
0: vind ik wel. Want ik heb meerdere malen het werk van jou gehoord. Maar Blackheart zit hier ook. Dus.
1: Zeker. Ja, dat is de gitaartuning ook. Dat is net zoals de chain.
0: Ja, zit hem daar ook in. Nou goed, we gaan hem laten horen. Hier is Blackheart, de laatste van Inge Lambeau hier in deze uitzending.

0: Ja, en zo komt er net als 6 edities van een Dutch Grand Prix ook aan dit live optreden een eind. Mijn moeder zou dan hebben gezegd, aan alle leuke dingen komt een eind. Dus ook aan dit optreden. Maar ik heb gezien dat jij een 12-string en gewoon een conventionele akoestische gitaar bij je hebt. Ja. Even over die 12 snaren, want wat
1: zal
0: is het
1: maar even bijpakken.
0: Ja, ja, dat is voor de mensen die meekijken op Jijbuis, YouTube. Je kunt het dan meteen zien, ik haal nu de 12 snaren erbij. En die 12 snaren, die gaan, dat is natuurlijk een heel ander, ik zou bijna zeggen, oneerbiedig apparaat dan die 6 snaren. Wat, nou, is, het verschil?
1: Het verschil is dat elke snaar een broertje of zusje heeft. Ah. Dus de normale E-snaar heeft er ook een hoge bij.
0: Ja.
1: En de hoge snaar heeft er nog eentje. Dus ze klinken hetzelfde. Dus dan krijg je een, beetje een heel groot effect.
0: Ja.
1: Het is echt wel anders.
0: Ja, dan is ook de vraag, waar speel je het liefst op? De 12 of de 6 snaren? Want dat is ook wel een leuke vraag. Au.
1: Ja, het liefst. Ik vind die klank van de 12 string vind ik echt fantastisch. Hm. Maar hij is wel, na een paar uur, dan ga je het wel merken. Omdat het, je drukt eigenlijk de hele tijd dubbel in. Dus het is best wel vermoeiend. Maar ga toch voor de 12 string.
0: Ja, toch wel.
1: Toch wel.
0: Ja, want er zijn een aantal mensen ook in deze studio geweest, die hebben 12 snaren gebruikt.
1: Wat leuk.
0: De gast die volgende week komt, heeft het volgens mij ook gedaan. Dat is Jacob Die Edward uit Volendam. Die heeft het ook gedaan. Maar dit is natuurlijk, het vereist natuurlijk een hele andere techniek, denk ik. Zeven voor de mensen thuis, de fijnproevers onder ons, met de techniek wat betreft een 12 snaren en een 6 snaren. Je zei het al, hè? Want het is natuurlijk een heel anders spelen, lijkt mij.
1: Het is echt, je moet er eigenlijk niet te veel bij nadenken. Want als je de hele tijd zit van, ik druk één noot in, dus één noot, dat zijn er twee.
0: Ja, ja.
1: Maar het is gewoon een iets dikkere snaar voor je gevoel. Ja. Dus alles is gewoon, ik heb niet hele grote vingers.
0: Ja.
1: Dus het vergt ook wel wat moeite. Dus als je snel opgeeft, zou ik het je niet adviseren.
0: Hey.
1: Maar als je wel in bent voor een uitdaging, pak hem er lekker bij.
0: Ja, dat is de wijze les die Inge dus nu geeft aan alle mensen die zelf ook een instrument thuis hebben. En misschien ook een 12 snaren hebben liggen ergens bezolden. Je weet het maar nooit. Staan er nog optredens op stapel? Denk het wel, hè?
1: Ja, want, zeker. Ja,
0: dus dat geven we nu even alle gelegenheid toe.
1: Oh, maar ik ken dat nooit uit mijn hoofd, joh.
0: Ja.
1: Jeetje.
0: Volgens mij
1: ik
0: iets
1: speel,
0: in sounds, hè?
1: In de sound. Dat is een trouwens, dat is heel belangrijk. Want ik kan wel zeggen dat ik in Hengelo speel. Maar ik weet niet of mensen daar wat aan hebben.
0: Nee, het gaat hier om de regio. Sounds is denk ik heel belangrijk.
1: 4 oktober.
0: Klopt.
1: Tijdens Haarlem Vinyl.
0: Ja.
1: Dan speel ik gratis met de hele band in de Sounds in Haarlem, in de platenzaak. Dus uit mijn hoofd tussen 4 en 5. Maar dat ga ik allemaal nog even duidelijk online delen.
0: Even checken, mensen in Sounds. Dus allemaal op 4 oktober daar naartoe.
1: Ja.
0: Dat is nog niet eens zo gek ver weg. Want het is over een 5, 6 weken is het al oktober.
1: Ja.
0: Zijn sommige mensen die gruwelen er nu al van, maar goed.
1: Ik vind het wel gezellig.
0: Ja. We vonden het leuk dat je geweest bent.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: En zo dadelijk geef ik je over aan de videologen hier. Want die gaan ook nog iets met je doen. Maar eerst ga ik dit fijne uur even afsluiten. En ik praat dat even een beetje vol. Want die jongens van Alaska die zijn weer bezig. Maar of ze nog naar een 4e album gaan komen, dat is vers 2. Maar er is altijd een klassieker boven alle klassiekers. En ik draai hem regelmatig, dus nu ook, om het helemaal even uitgeleider te doen, die 2e uur. En dat is Never Cry Wolf. Dat komt van het album Actors and Liars uit 2012, mensen.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. Werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar het wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM.

Ja, ik krijg altijd van meneer Zuckerberg altijd de lijstjes van de jarigen. En die feliciteer ik dan ook. En dit is muziekvriend nummer 2 die vandaag jarig is. Dat is de frontvrouw van deze band. Mariska Lialing van Von V. En eerder dit jaar hebben ze het album Imaginary Songs uitgebracht. En daar staat dit nummer ook op. Burnt! Nou, welkom in het afsluitende uur. En daarin een gesprek met Lorena van Lorena en de Tijd. Want die hebben vorige week woensdag namelijk nog een release show gespeeld met het album Wildfire. En in het vorige uur zei ik iets over Glitz. Nou, zullen we ze er dan maar even bij halen. En dit is nou typisch dat nummer wat ik bedoel, waar heel duidelijk die Queen vibe in is. Maar het is wel een eigen nummer. Make a Change.

0: Hij is minder stevig, zei Wendy, dan haar voorganger Crocodile Tears. Waar we trouwens ook een hele mooie akoestische versie van hebben. Maar dit is de nieuwe single die morgen uitkomt. En Wendy Moore die had ook iets met onze gast die vanavond hier gespeeld heeft. Dat is Inge Lambeau geweest. Want in de tijd dat Inge een keer speelde in C. Punt, in Podium Duiker. Nou ja, neem nog even plaats. Want ja, je bent er toch hier aan deze microfoon. Mag het nu? Ja, trek hem maar even naar je toe.
1: Ja.
0: Want je bent er toch nog. Want dat is alweer een tijdje terug.
1: Ja,
0: ik denk zeker. Ergens in 2023.
1: Dat was mijn eerste eigen show.
0: Ja, de eerste headline show zelfs.
1: Eerste headline show, ja.
0: Ja, en toen stond Wendy als support.
1: Ja,
0: ja, support. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dus,
1: ja, ja, zeker.
0: Is die band eigenlijk nog tussen jullie twee min of meer gebleven?
1: Ja, zeker. Ja, volgens mij houden we elkaar goed in de gaten. Ja. En Popronde komt eraan. Dus, ja.
0: Ga je kijken? Of
1: ja, zeker. Wanneer is Haarlem?
0: November. Oktober? Nee, november. Ja, okay. Ze hebben het tegenwoordig veranderd. Want ze doen ook een beetje aan klimaatbeleid. Klimaatneutraal beleid.
1: Oh.
0: Ze gaan niet meer kriskras door het land. Dat was in 2024
1: wat
0: voor
1: slim.
0: Het laatst. Ja. Vond ik dus ook. Want ik heb het wel eens een keer lopen roepen. Op een gegeven moment op de radio. Dus kennelijk is dat ergens bij Chris Moorman, geloof ik, dan wel terechtgekomen. Die denkt, nou, daar moet ik toch wel eens over nadenken.
1: Wat goed.
0: Ja. Dus ze hebben het een beetje geconcentreerd. En ze gaan ook gewoon van het ene deel door naar het andere deel. Zodat het niet heen en weer... want het, ja, jij
1: maar
0: hebt
1: dat
0: ook
1: is super handig. Kan je gewoon een hotelletje pakken.
0: Ja.
1: En,
0: en jij hebt ook een popronde meegemaakt. Dat je kriskras door het hele land heen moest. Hè?
1: Ja, wel leuk hoor. Ja. En weet je, als je, ik ben op tour geweest in Zweden laatst. En in Denemarken. Ja. Als je die afstanden ziet. Nou, 13 uur in de auto. Wat is dan 3 uur eigenlijk, hè? Dat het perspectief verandert.
0: Zandvoort Maastricht, hè? Dus dat is
1: Maastricht
0: uur.
1: Is inderdaad niet om de hoek, nee.
0: Nee, nee. daar waren ze trouwens wel mee bezig. Om een popronde daar te organiseren. En het is wederom niet gelukt.
1: Ah.
0: Ja, ja, dat wilden ze wel. Volgens mij is wel Heerlen. Dat heeft wel een popronde. Maar,
1: ja, klopt.
0: Maar Maastricht niet.
1: Heeft Maastricht geen popronde? Oh,
0: nee,
1: ik
0: dat
1: dacht
0: vind ik ook zo bizar, bizar maar dat niet gelukt. Trouwens, het is niet de allereerste keer dat ik jou bij Pride at the Beach... Want ik kan me nog herinneren, in 2023 liep ik door Woerden... En wie stond er te spelen?
1: Oh, wat
0: jij!
1: Leuk.
0: Ja, toen hebben we elkaar voor het eerst even gauw gesproken.
1: Dat was mijn favoriete show ook van de ronde.
0: Ja, daar was het dat ik je voor het eerst tegenkwam.
1: Ja, wat leuk.
0: Dus dat was nog zelfs voor Pride at the Beach. Zit ik me nu ineens te bedenken.
1: Joh.
0: Denk, dat is 2023
1: jeetje.
0: Geweest. Ja.
1: Ja.
0: Het was ook een dag in september. Want ook Woerden is opgeschoven naar november.
1: Joh.
0: Ja. En het was toen september.
1: Nou, ik word even goed ingeleid.
0: Ja, ik zat hier en ik weet nog dat het best nog wel zo'n dag als vandaag was.
1: Ja.
0: Dat het nog redelijk mooi weer was.
1: Ja, klopt.
0: Dus ja.
1: Ja, die eerste in Nijmegen was wel heel heet, weet ik nog.
0: Oh ja?
1: Ja, dat was warmer dan hier hoor. Ja, een keer 10.
0: Ja. Maar dat is good old times, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Dat hebben we nog even niet besproken tijdens onze uitzending. Maar kijk, je hebt vanavond natuurlijk hier gespeeld... In je uppie.
1: Ja.
0: Maar je speelt normaal gesproken met een band.
1: Zeker. Ja. Ja.
0: En die band, dat is natuurlijk weer heel anders optreden dan met dan jij in je pieren eentje. Maar vind je het ook leuk om met een hele complete band een wervelende optreden te doen in dat opzicht? Het moet pakken.
1: Ik vind het wel gezelliger met de band. En het is gewoon echt wel een rockshow als ik met mijn band speel. Zeker als ik kijk naar Popronde Woerden. Het is wel wat heftiger geworden. Het is vetter geworden. Maar voor mij is het altijd, ik wil gewoon spelen. Als ik die gitaar in mijn hand heb, vind ik het goed. En het is nu denk ik 80% met band, 20% solo.
0: Ja.
1: Maar solo is het net zo hard, dus dat is prima.
0: Ja, even over deze avond. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het superleuk.
0: Ja? Ja. Oké, dus het is nog...
1: Applausje voor jullie en voor geluid, voor beeld.
0: Oké, dankjewel. Die zullen we meenemen in de evaluatie hier onderling. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien. Maar ik vond het wel leuk dat je er was.
1: Nou, dankjewel. Super.
0: Ga ik weer verder. Want ja, we hebben natuurlijk ook nog een single die ik vorige week niet heb kunnen laten horen. En die is afgelopen week uitgebracht. Hier is Raider Machine. En dat nummer dat heet Joyce Sparks.

I Am. En dat is ook de titel van het album dat Shoe later dit jaar nog gaat uitbrengen. Sterker nog, dat gaat in oktober plaatsvinden, begin oktober. En Shoe zal ook een aantal optredens doen bij onder meer collega Maarten Verduin bij RPL Woerden. En daarna zal het ook hier bij ons gaan gebeuren. Dat is wel de bedoeling. En hoe dat eruit zal zien, dat weten we nu nog niet. Maar ik heb het album al van tevoren beluisterd. Maar het is wel een kippenvel album. En als ook dit nummer, dat staat ook op dat nummer, of op dat album, Who I Am, dat al in de akoestische versie al heel erg leuk klinkt. En mooi klinkt ook. Dan weet je ook ongeveer hoe het studiomatig eruit zal gaan komen te zien. En hoe het gaat beluisterd worden. Raider Machine hoorde je ervoor met Joy Sparks. Ik kijk even in de app. En ik zie dat Lorena in ieder geval al helemaal klaar zit. Dus dat komt mooi uit. Die gaan we bellen. Want we gaan praten over Wildfire. Het album wat vorige week is uitgekomen. Maar ook over hun optreden in Paradiso. En dat is ook niet zomaar, want daar kom je niet 1, 2, 3 terecht. Hier beginnen we dan mee. En dat is van het album Wildfire, Long Gone.

0: is hij helemaal. Long Gone. En dat is van het album Wildfire. En degene die dat liedje ooit bedacht heeft en misschien ook helemaal uitgeschreven heeft, die hebben we ook aan de telefoon. Dat is Lorena. Goedenavond. Hallo.
1: Hey.
0: Ja, want het is weer even een tijdje geleden, maar nu hebben we weer even aanleiding om toch weer te gaan praten met het een en ander. Want het album Wildfire, waar dit op staat, is inmiddels een feit.
1: Ja, klopt. Dat is nu een week uit ongeveer.
0: Ja, wat kun je over dat album vertellen? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Wildfire. Nou, het zijn 14 nummers die we zelf hebben geschreven, gearrangeerd, opgenomen, geproduceerd. Ja, het is een project waar we denk ik zo'n 2 jaar mee bezig zijn geweest. Waar we heel veel passie, liefde en plezier in hebben gestopt. En we zijn echt zo blij dat het nu uit is gewoon. Het is nog steeds onwerkelijk.
0: Ja, want jij hebt wel eens tegen mij gezegd, niks leukers is om gewoon eigen liedjes te maken.
1: Ja, dat is echt mijn favoriete ding op de hele wereld om te doen. Gewoon liedjes maken, liedjes schrijven.
0: Ja, vind je daar ook in het dagelijks leven, want ik neem aan dat je niet fulltime met muziek bezig bent, maar vind je daar wel de tijd en de ruimte voor om dat te kunnen doen?
1: Nou ja, gek genoeg ontstaan de beste liedjes altijd als je er absoluut geen tijd voor hebt. Als je echt net die trein moet halen of eigenlijk de deur uit moet of zo. En dan heb je ineens echt een idee voor een nummer dat je denkt, ja, dit wil ik gewoon uitwerken. Dus eigenlijk als je er echt de tijd voor neemt of als ik er de tijd voor neem, dan komt er vaak minder uit dan zo spontaan tussendoor als je er eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt.
0: Dat is toch wel heel opvallend. Ja, er zijn ook gewoon songwriters die gaan gewoon aan de tafel zitten en die gaan dan gewoon zitten wachten tot het aan komt zetten. Maar dat is bij jou dan toch even wat minder het geval, begrijp ik.
1: Ja, dat is nog niet zo. Ik weet niet, misschien kun je dat trainen. Maar op dit moment is het vooral nog heel erg, komt uit het niets vaak. Ja. Een idee of een zin of een melodie. En dan, gelukkig heb je tegenwoordig eigenlijk altijd je telefoon ook bij je. Dus mijn telefoon die staat echt vol met allemaal van die spraakmemo's die dan als je ze terugluistert eigenlijk toch helemaal niet zo fantastisch waren als je eerst dacht toen je ze opnam.
0: Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou zeg je 14 nummers. Er staan ook een aantal nummers die ik nog niet ken, maar er staan ook nummers op die ik al wel ken. Dus het is eigenlijk ook een beetje een bonte verzameling van alles wat jullie al uitgebracht hebben ook. En wat natuurlijk nog niet meteen op een ander album terug te vinden is.
1: Ja, klopt. Ja, ons vorige album is volgens mij uit 2022, Open Sea. En op het moment dat uitkwam, toen ben ik natuurlijk wel gewoon verder gegaan met nummers schrijven. En Wildfire is eigenlijk een soort van conceptalbum geworden. Een beetje een soort antwoord op de vraag van oké, hoe ga je om met met de kaarten die je gedeeld krijgt in je leven, zeg maar. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe ga je ergens weer sterker uitzien te komen als soort van hoofdidee van het album?
0: Ja.
1: En eigenlijk hebben we daarvoor de nummers uitgekozen die daarbij passen. Die wij vonden die samen dat verhaal zouden vertellen. En sommige daarvan hebben we 4 jaar geleden geschreven en andere echt hebben we pas geschreven toen we eigenlijk al waren begonnen met opnemen van het album.
0: Ja, want jij hebt ook nog wel wat voor je kiezen gehad, hè? Want daar ben je ook niet terughoudend in. Je bent er best open voor in dat opzicht. Met je eigen persoonlijke omstandigheden.
1: Ja, ik ben heel ziek geweest en een van de dingen die ik daar destijds heel vervelend aan vond, is dat ik eigenlijk niemand had om daarover te praten die dat gevoel begreep, die ook zo'n situatie had meegemaakt. Dus daarom heb ik misschien nu wel extra zoiets van, ik ben er heel open over, omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn, net zoals ik, die iets heel naars dan meemaken en dan misschien niet per se weten wie ze daarin kan begrijpen of met wie ze daarover kunnen praten of zo.
0: Ja, Ja, want dat is ook het openingsnummer van het album, Alive, hè?
1: Ja, ja. Zeker.
0: Hoe
1: ja.
0: dierbaar is dat nummer voor jou?
1: Ja, echt ontzettend. Ja, ja, ik heb dat... dat is het laatste nummer dat we hebben geschreven voor het album. En het is de openingstrack geworden uiteindelijk. Dus dat is eigenlijk heel gek hoe dat is gegaan. Maar ja, nee, ik probeer eigenlijk weer helemaal gewoon verder te gaan. Weet je wel, niet te veel stil te staan bij wat er is gebeurd. Maar altijd zo rond die jubileumdag van dat het bij mij allemaal misging, dan zit het heel erg in mijn hoofd. En ja, vorig jaar dacht ik gewoon van ik ga dat even van me afschrijven nu, dat gevoel. En dat is toen Alive geworden.
0: Het is een beetje therapeutisch eigenlijk in dat opzicht.
1: Ja, ja, songwriting in zijn algemeenheid is voor mij heel therapeutisch, ja. Om echt even diep ook in jezelf te kijken van hoe voel ik me nou ergens over. En vaak kan je het dan beter een plekje geven en kun je dan daarna ook weer verder gaan. En veel negativiteit ook proberen om te zetten in juist positiviteit. Wat wij proberen te doen ook in onze nummers als boodschap.
0: Ja, want ook de opgewektheid is ook duidelijk hoorbaar op Wildfire.
1: Ja, ja,
0: er zit een opgewekte toon ook in bijna alle nummers die ik luister. En soms ook hele ingetogen nummers die er ook mogen zijn. Dus wat dat er gaat, denk ik dat
1: juist
0: het...
1: Ja, ik denk juist die levenslust, die heb ik ook heel erg gekregen juist daardoor. Op het moment dat je misschien bijna doodgaat, om het even grof te zeggen. Ja. Dat je juist dan daarna extra dankbaar bent voor alles wat er nog is of wat je weer terugkrijgt. Of...
0: Je gaat de kleine dingetjes koesteren.
1: Ja, je hebt nu wel zoiets van, ik ben er verdomme nog gewoon.
0: Ja, nee. ja. Dat,
1: laten we feesten nu.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Kijk, je praat, kijk, laat ik even voor de mensen thuis zeggen van, hoe oud is Lorena? Nou, Lorena is de helft minder oud als dat ik ben, want ik word binnenkort 60. Nou, en deel dat door 2, dan weet je ook meteen de leeftijd van Lorena. Dus... Dan kom ik toch wel goed over...
1: Ja, ik ben net 30 geworden.
0: Ja, en ik word, en ik word binnenkort 60, dus dan weet je het wel. Maar ik betrap...
1: We moeten samen een groot feest houden.
0: Wat zeg jij?
1: We moeten samen een groot feest houden.
0: Nou, misschien is dat wel een idee. Door bijvoorbeeld dan nog andermaal eens een keer hier bij ons terug te komen, denk ik. Dat zou dan wel iets moeten betekenen, ja. Denk ik.
1: Deal. Ja, doen we.
0: Goed, er wordt hier al een soort van principeafspraak alweer gemaakt. Het moet nog wel ergens ingepast worden. Maar wat ik ook... de levenslust en de kleine dingen waarderen, dat herken ik zelf ook. Want hoe ouder ik word, ga je juist die kleine dingen waarderen. En dat heb ik heel sterk. Dus dat heb ik dan. Dus de ervaring kan ik in ieder geval met je delen in dat opzicht. Je zegt al, het heeft een centraal thema. 14 nummers staan erop. Jullie hebben ook vorige week woensdag gespeeld in Paradiso. Hoe was dat?
1: Klopt. Oh, dat was fantastisch. Ik vond het zo leuk.
0: Ja?
1: Ja, en ik was vooraf natuurlijk alleen maar zenuwachtig. Want ik weet niet, dat ben ik altijd, denk ik, dan op zo'n moment. Maar op het moment dat wij die zaal inkwamen en het podium opliepen... en we zagen die hele zaal... de hele zaal stond gewoon vol. En we hadden dat toch niet verwacht of zo. En het gaf me echt een heel, heel fijn gevoel. Het was zo leuk. Het is echt heel bijzonder om dat met... zoveel vrienden, familie en ook onbekende mensen gewoon te vieren dat het album nu er is en dat we allemaal samen konden komen om,
0: Er zaten voor mij wat bekende namen tussen, hoor. Zoals bijvoorbeeld een Eneniek Wolters.
1: Ja, zeker. Ja, Eneniek is een graag geziene gast. optredens, maar...
0: Ja. Maar wat nu? Want nu is dat album er. Gaan er nog meer optredens komen de komende tijd?
1: Wij zijn nu net terug ook. We hebben het even andersom gedaan deze keer. Want we vinden het soms leuk om de dingen net even, even anders te proberen. Dus wij hebben eerst een albumtour met een release party in Engeland gedaan. Dus eigenlijk zijn we daar een klein beetje nu van aan het bijkomen. Mm. En dan op 6 september spelen we nog op Summer Park Sessions in Velsen.
0: Een
1: festivaletje.
0: Ja.
1: Ja.
0: In Velsen, hè, heb je het over, hè? 6 september, hè?
1: 6 september, ja, op een zondag is dat, ja.
0: Ja?
1: Dan nemen we even een korte adempauze en dan vanaf november dan gaan we weer lekker spelen.
0: Duidelijk. En voor die mensen die nog willen weten, waar is Lorena in de tijd te vinden op het wereldwijde web?
1: www.lorenaandetijd.com. En alle social media natuurlijk.
0: Juist. En dan gaan wij nu ook nog één track laten horen van dat album. En dat is Remember My Name.

eerst weer sinds lange tijd weer een live optreden hier gedaan heeft bij ons. Wie dat ook gedaan heeft vorig jaar bij ons samen met Roy de Smet was Jacob D. Edward. Met een opname van zijn meest recente single. En die Jacob D. Edward, die komt dus volgende week naar deze studio. Maar laten we eerst nog die versie van vorig jaar laten horen. Is Paint Me a Picture.

waarom ook niet eens een keer een ander nummer van Kathmandu laten horen. Die van die EP uit 2025. Ook als single uitgebracht. En er zit nog een gekke geitje ook in. Want ik denk, dit ligt aan mijn koptelefoon die goed in de mengpaneel heb zitten. Nee, die dekselse Frank Bond die heeft er iets van gemaakt. Waarvan ik denk, nou, dan ben ik wel even mooi op het verkeerde been gezet. Different Life hoorde je van Kathmandu. Daarvoor hoorde je onze eigen versie van Paint Me a Picture van de man die volgende week hier naar deze studio komt. Namelijk Jacob D. Edward, want binnenkort komt er een EP van hem aan. Nou, dus dat ga je volgende week meemaken. En ik weet dat er dus nu ook een batterij Volendammers nu zitten te luisteren naar dit programma. Dus wat dat er gaat, gaat dat helemaal oké worden. Want ik kreeg net de melding. Zeg, wanneer komt dat die nieuwe single van Niels Buis? Ja, nu dus bij de afsluiting van dit programma. Want ook hij is bezig met een album. En dat album dat gaat hij presenteren. Daar weet ik niet meer precies welke dag dat is. Maar het is in oktober. Moet je even kijken. Piers, daar gaat hij spelen. En dan zal hij ook het nummer wat hij vandaag heeft uitgebracht. Tenminste, wij mogen hem vandaag laten horen. Morgen komt hij terecht mee. Het staat op het album Carouser. Hij heeft hem trouwens niet hier gespeeld bij ons in juni van het afgelopen jaar. Maar dat vind ik ook niet zo erg. De nieuwe single van Niels Buis. Ik spreek jullie volgende week. Dag!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
6: Dit is Play it loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt. Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort.

0: Order of Nosferatu met Shadows over Wisburg. En welkom wederom bij Play It Loud Underground.
1: Goedenavond.
0: Een hele speciale uitzending. Het is mijn derde jaar.
1: Ja, gefeliciteerd Ben.
0: Ja.
1: 3 jaar alweer. Tijd gaat snel.
0: En dan mijn introductie uiteraard. Mijn naam is Ben van Rode. Links van mij, rechts van jullie, via de webcam, Marcel van Kuik.
1: Yes.
0: Tegenover mij, voor jullie aan de achterkant.
1: Voor degene Sander. Die meekijkt.
0: En wij hebben een speciale gast vandaag.
1: Ja, gezellig.
0: Rechts van mij, links van jullie. Mocht je via de webcam kijken.
2: Jitze van RTV Merlecafé.
0: Jitze, welkom. Helemaal uit Friesland. Met pech onderweg.
2: Oh, ja, ook nog met pech, ja.
0: Het was nog even spannend.
2: Ja, dat werd nog even heel spannend. Ik stond met een lege accu.
0: Maar toch gered.
1: Gelukkig
2: wel. Ik kwam een andere Fries tegen. Dus even Friesen onder elkaar. Ik had een startkabel bij me. Dus alles is gelukkig goed gekomen.
0: Alles is gelukkig.
2: Ik zat er wel over in. Ik denk, ben in het bos daar. Ik denk,
0: Je staat in Bentveld ergens in het bos. Ik zag het inderdaad.
1: Ja. Oh, joh.
2: Nou ja.
0: Ik zat met een kleine meid met voer. En denk ik, maar het is allemaal goed gekomen.
1: Gelukkig maar.
0: Ja, for everybody listening abroad. This is Blade Loud Underground. Everything is in Dutch, so... The music is in not in Dutch.
1: No.
0: Sam. We hebben een show volle bom vandaag.
1: Show volle bom.
0: We hebben een interview met Treat straks. Band uit Den Haag.
1: Ja.
0: Heel veel zin in. Heel leuk. Welkom Den Haag alvast. Leuk dat jullie luisteren.
1: Ja, leuk.
0: En ik ga nog niet het hete nieuws vertellen.
1: Nee, wacht ik nog even mee.
0: Als je snel op internet hebt gelezen, heb je het al kunnen weten.
1: Maar... Ja, heel snel. Ja. Mijn excuus daarvoor.
0: Jitze, jij bent naar een festival geweest in...
2: Ik ben Noorwegen.
0: Noorwegen.
2: Ik ben naar Coalbottom geweest.
0: Coalbottom.
2: En de Hellbottom Metal Fest. Echt geweldig.
1: Ja.
0: Ik denk, ik doe het gewoon.
2: Dat stond al heel lang op mijn verlanglijstje. En ik had erheen gemaild van... Mag ik wel een perskaart? Ik denk, werk bij de radio.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ik denk, heb je? Nee, kun je krijgen.
1: Precies.
2: Nee, kreeg ik, maar ik kreeg wel een fotopas. Dus ik mocht helemaal vooraan. Ik mocht voor 3 nummers, zeg maar, had ik alle ruimte, foto's maken, filmpjes maken. Dus
0: Misschien moet ik het ook een keer doen.
2: Ik
0: werk al 3 jaar en ik doe er niks mee.
2: Het was heel leuk.
1: Want je moet het doen.
2: Ja, echt.
1: En voor welke band ging je naar Noorwegen eigenlijk? Of had je niet specifieke band?
2: Nou, eigenlijk wel voor Or en Noir.
1: Or en Noir.
2: Ik ben wel fan van, en van Gauk.
1: Ja.
2: Dat is een death metal band, die een eenmalige Noorse show daar deed. Obliteration, komt ook het Coalbottom weg.
1: Mm-hmm.
2: Dus
1: Dat was wel de aanleiding.
2: Ja, dat was voor mij wel de hoofdlijn. En voor de rest van het festival geweldig.
1: Ja, gaaf.
2: Ja.
1: En je was er met je zoon heen?
2: Met mijn junior, zoals ik hem altijd noem.
1: Leuk.
2: Ja, dus het was heel leuk.
0: Moest hij mee of vond hij het echt leuk?
2: Hij heeft een hele goede op... Kijk, dat moet jij straks nog...
0: Ja, ik ben ermee bezig.
2: Ja, maar kijk, ik heb mijn zoon goed opgevoed.
1: Ja.
2: Hij is net zoals mij, black metal en.
0: Ja, mijn dochter is 1, dus ik ben er nu een beetje aan de ACDC aan het... dat land.
2: Je bent bezig.
1: Nou, leuk.
0: Dus dat. Maar over het festival gesproken.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk een paar nummers mogen uitzoeken.
2: Ja.
0: Uiteraard.
1: Ja.
0: Ja.
2: Or en Or.
0: Or beginnen we mee.
2: Heerlijk.
1: Ja.
2: Ze deden ook de Black Trash Attack album.
0: Het hele album integraal.
2: Het hele album integraal.
0: Wij gaan hem niet helemaal integraal
2: doen. Nee,
1: daar voor helaas maar.
2: Dus, dank.
0: Nou, laten we daar maar mee beginnen.
1: Ja. Alrighto.

0: Conqueror en daarna hoorde je Raven Cool en Merciless Reprisal.
1: Heerlijke band.
0: Heerlijke band.
1: Ja, ik heb er één album van, Temples of Torment. Ik weet niet waar dit nummer eigenlijk van af.
0: Deze kwam van...
2: Geen idee.
0: Die daar ligt.
3: Morbid
1: Blood?
0: Nee, ze komt niet van Morbid Blood. Die staat op
3: Force of Profanation.
1: Oh, dat is een laatste.
0: Hij zit de laatste inderdaad.
1: Ja. Klopt, ja. Ze staan nu ook on hold. Ze doen nu even helemaal niks.
0: Dus het is echt hun laatste misschien.
1: Nou ja, misschien. On hold. Dus het is nog niet uit elkaar.
0: Nee, even pauze.
1: Pauze.
0: Standby.
1: Standby. Misschien komt het wel weer.
3: Je weet het niet.
0: Kan elk moment gebeuren.
1: Ja. Zo is het.
0: En wat hebben we nog meer gezien op je festival? Want je
1: De band die we straks krijgen. Hordom Rieve. echt te gek. Ja.
0: Ik heb ze nog niet live gezien. Dus ze komen bij, komen ook bij December Darkness volgens mij in Zweden. Eind van het jaar spelen ze volgens mij.
1: Nou, het viel me wel op. En dat was eigenlijk wel jammer. Want ze kwamen wel meer voor de bands daar uit Coldbottom weg. Kauk en Obliteration. En, nou ja, en toen gingen de meesten eigenlijk ook... Of ze zaten aan de bank te zuipen. Of ze gingen weg. Want er stond niet zoveel met Hordom Rieve. Terwijl, gewoon geweldig.
0: Ja, het is een goede band.
1: Het is echt een hele goede band. Wat? Alleen, ja, het was niet zo druk. Okay. En ja, ze speelden als laatste.
0: Ja. Oké, okay. Dus eigenlijk was de hoofdact al geweest, zeg maar. En daarna kwamen hun, zeg maar.
1: Ja, dat was ik heb het ook wel eens een keer eens meegemaakt. Toen moest ik zelf optreden met mijn band. En stonden we ook als laatste. En stonden we gewoon voor 30 man te spelen. Terwijl er eerst wel 150 man. En,
3: ja,
1: maar het waren allemaal vrienden van elkaar. Weet je. Ja. Van die vorige bandjes en... Nou ja.
0: Die laatste band.
3: Laat maar gaan.
1: Zo gaat het toch. Maar het was wel het was echt heel vet.
3: Ja, hoeveel mensen waren er nou precies op dat festival?
1: Ja, het was 2 dagen. Dus
0: Binnen, buiten?
1: Nee, het is binnen. Het is een zaal. Twee zalen. Grote zaal en een kleine zaal.
0: Is je Eindhoven Metal Meeting-achtig?
1: Daar ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Dus ik weet niet in wat voor zaal dat is.
3: Ik weet het ook niet.
0: Nee, dan wordt het moeilijk te vergelijken.
1: Ja, maar het was gewoon vet. Ja.
0: Mooi. Nou, ik hoop niet dat hier iemand wegloopt als we Warden Rife gaan draaien. Dan,
1: Nee, dat helemaal niet.
0: Straks hallo.
3: Geen luisteraars meer.
0: We gaan Warden Rife draaien. Daarna draaien we Treacher. En daarna hebben we een interview met ze.
1: Yeah.

0: Innocence Gone van Treacher hoorde je. En als het goed is, hebben we iemand aan de lijn van Treacher. Klopt dat?
1: Een hele goede avond. Dat
0: kijk,
1: zeker.
0: We hebben verbinding. We hebben verbinding met Donovan, de drummer van Treacher. Een hele goede avond. Welkom bij ZFM. Play it loud underground.
1: Dat ik hier mag zijn.
0: Ja, dat is hartstikke leuk dat je een berichtje stuurde. Want daar zijn we heel blij mee. Ja, we hebben natuurlijk een hele vragenlijst voor jullie. Nou ja, ik zeg voor wie jullie nog niet kent. Wie of wat is Treacher? Vertel.
1: Wij zijn Treacher. Wij noemen onszelf een melodic death metal band. Uit Den Haag, zoals je eerder noemde in de uitzending.
0: Ja.
1: Er zijn ook zeker, we konden niet allemaal aanwezig zijn helaas, maar we luisteren zeker mee.
0: Leuk.
1: Op de vocals hebben we Rob aan het gehoor. Op gitaar hebben we Klaus Toet en Mark Faber. En op de bas hebben we Mark Pilk. En zelf ben ik de drummer van de band.
0: Ah, kijk aan. En jullie omschrijven jezelf als brotherhood, zeg maar, niet als band. En hoe is dat tot stand gekomen? Of wat versta je onder brotherhood? Hoe zien jullie dat?
1: Nou, ik denk dat het ook wel past bij het thema van de bandnaam met het prediken van het verraad. Maar daarnaast denk ik ook dat het wel ermee te maken heeft dat de meeste van de bandleden al wat langer meedraaien dan vandaag.
0: Die hebben al een eerdere bands ook gespeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld Klaus Toets, die heeft bijvoorbeeld met Mark Pilk, hebben we twee Marks dus ook, en dan moet achternaam erbij. Maar Mark Pilk ook in een andere band gezeten, daar waren ze beide gitarist. Die kennen elkaar al ondertussen meer dan 30 jaar.
0: Ah, kijk.
1: Mark Pilk heeft zelf nog in een tijdje in een band gezeten met mijn vader, maar mijn vader is ook drummer.
0: Je hebt het niet van een vreemde dus?
1: Nee, dat zeker niet. Ik ben de derde generatie.
0: De derde generatie? Komt er nog een vierde generatie die gaat drummen? Kijk, leuk.
1: Nou, als hij of zij iets anders gaat doen, ook prima. Maar ik hoop wel dat hij of zij iets met muziek zou
0: Ja, precies. Dat is altijd leuk natuurlijk.
1: Zeker. Mark Faber die draait ook al een aantal jaar mee. En iedereen kent elkaar ook uit de oeverruimtes en uit de lokale scene een beetje. En op een gegeven moment dan vindt het toch weer zo zijn weg dat iedereen weer bij elkaar komt. Van allemaal beentjes bij elkaar is dan toch weer deze line-up ontstaan. En iedereen heeft het super naar zijn zin, iedereen super enthousiast. En ja, je hebt meer nodig dan alleen een band met leuke muziek. Maar je moet ook gewoon weten dat je van elkaar op aan kan.
0: Ja, precies.
1: En een vriendschapsrelatie hebben en gewoon.
0: Dus Treacher is zeg maar nu de main focus van iedereen.
1: Ja.
0: Oké, kijk.
1: En ja, dan moet ik wel zeggen dat Mark Faber, die heeft meerdere projecten, maar die is ook zeker heel druk met dit project bezig, ja, zeker.
0: En je had het al over de naam, Treacher, wat letterlijk dan, wat ik heb opgezocht, verrader betekent.
1: Mm-hmm.
0: En hoe is die tot stand gekomen? Dat je denkt, we gaan Treacher.
1: Ja. Nou ja, wij hebben destijds, dat was nog voordat deze lijn op de rest, allemaal bandnamen bedacht, opgeschreven op briefjes, op borden van, joh, wat vinden we hiervan? Iedereen nam, ik denk, 3-4 ideetjes mee. 3 ideeën de man destijds. Daar kwam onder andere de naam Treacher uit. Dat is de naam die over is gebleven. Die kreeg de meeste stemmen. En wij hebben daar eigenlijk de betekenis aan gehangen. De combinatie tussen preacher en treacherous. Dus daarom zeggen wij dus ook niet treacher, maar dan maken we er echt treacher van. Dus dat is eigenlijk preacher met een T.
0: Oké. Dat je het goed uitspreekt dus.
1: Ja. Dat maakt niet uit.
0: Nee, ja. En jullie staan bekend als razor sharp metal met invloeden van death en trash en black. En ja, wat zijn jullie zo de bands waardoor jullie deze vorm zijn gaan spelen?
1: Ik denk dat het ook een beetje aan ligt aan wie je het vraagt. Veel van ons zijn heel erg fan van Dead en Slayer. Nou, je hebt bijvoorbeeld Klaus en Mark zijn heel erg fan van Dead. Ik zelf ook. Soilwork, In Flames, Arch Enemy. Mark Faber is ook bijvoorbeeld fan van Ginger. Wat natuurlijk nu helemaal al een aantal jaar in is. Niet per se Dead Metal of Thrash of wat dan ook. Maar wel een band die heel erg te gek vindt. Megadeth, ja, de standaard Big Four bands, denk ik.
0: Ja, precies.
1: Exodus, Meshuga, Dark Tranquility. Onze zanger die houdt ook van Lorna Shore, Periphery. Avenged Sevenfold bijvoorbeeld. Qua black metal. Er zal voor sommigen te weinig black metal in onze muziek zitten. Maar ik denk dat ze meer dan de kant op moet gaan kijken van... Ja, Dissection, Dimmu Borgir, die kant op. Dus nog niet het meest extreme van de extreme, zeg maar.
0: Maar toch wel...
1: aardig maar extreme. Toch op je toch?
0: Ja, precies, ja. Even kijken. Als je naar de setlist kijkt met nummers als The Religion of the Blind, The Season Human Form. Mm-hmm. Is Treat dan boos op de wereld? Is ze bezorgd over de wereld? Wat zit er achter de nummers?
1: Ik denk dat vooral bij deze twee nummers dat het misschien ergens een combinatie is. Misschien ergens ook de teleurstelling hoe we omgaan met de wereld.
0: Ja.
1: En elkaar. Ik denk dat veel mensen zich daar wel in kunnen vinden.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, zeker met alles wat er vandaag de dag in de wereld gebeurt, wat er gebeurd is. Hoe de geschiedenis soms zich herhaalt. Dat komt ook letterlijk voor in de lyrics bijvoorbeeld bij Religion of the Blind. Rob heeft de lyrics gemaakt voor Disease in jonge vorm. Hoe wij omgaan met onze wereld is nou echt als mensen hierop terugkijken later over zoveel eeuwen. Of als ze terug in het verleden zouden kunnen kijken naar deze toekomst, is dit dan wel wat ze hadden gewild, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik denk ook niet als je kijkt naar hoe het in de samenleving eraan toe gaat, dat je bepaalde onderwerpen als oorlog, verraad, noem dan maar op, achterwege kan laten. Zeker bij iets als metal.
0: Nee, ja, precies. Dat zijn toch wel een beetje de onderwerpen die voorbij komen.
1: Ja, en niet alleen misschien om het ongenoegen te uiten, hoor, maar ook als het laten horen van een stem of een tegenstem, of het aan het denken zetten van mensen misschien.
0: Ja. En jullie sound is, zeg maar, wordt omschreven als old school en new school. En hoe houden jullie daar een beetje de balans in een nummer?
1: Dan moet ik zeggen dat wij daar zelf ook soms een andere kijk op hebben dan we soms wel eens horen van anderen. Ik denk dat vooral bij dit album het is dat de lyrics in combinatie met de muziek maakt wat het is. Naast dat er allemaal verschillende invloeden van ook binnen hetzelfde genre erin zitten. Er zijn nummers bij die misschien meer het Zweedse of het Finse hebben als invloeden. Sommige nummers zijn weer wat meer trashy. Maar ik denk wel dat alles melodic death metal met een twist is. We hebben bijvoorbeeld bij het is het Slow Decay, er zit bijvoorbeeld van alles in. Sommige mensen zeggen er zitten Gojira stukjes in. Het intro is misschien weer een beetje hardcore meets obituary-achtige stukjes. Waardoor je denk ik wel allemaal invloeden van melodic death metal bij elkaar hebt. Niet per se alleen van, het zijn waarschijnlijk deze twee bekende Zweedse bands die ze een beetje goed vinden.
0: Bij elkaar gefutst.
1: Het is van alles bij elkaar, zeg maar, meer, denk ik. En dat in combinatie met de productie die we voor een groot deel ook zelf hebben gedaan en ook hebben laten doen. Misschien ook een beetje dat er wat, zoals sommigen zeggen, ik mis de warmte, maar wij vinden juist dat het vol genoeg klinkt en toch nog wat ijzig, wat meer black metal en death metal soundje geeft. Het is allemaal 7 snarig. Wij denken wel dat dit een beetje de hele combinatie het maakt wat het is, zeg maar. Ook de manier van spelen misschien, hoe de aanslag is van een gitarist of... waardoor een bepaalde sound krijg ik denk dat alles bij elkaar gewoon dit maakt, zeg maar.
0: Ja, precies. En jullie hebben al optredens gehad. In Paard in Den Haag hebben jullie gestaan. Wat zijn jullie verdere ambities?
1: Nog meer optreden.
0: Nog meer optreden, ja, uiteraard. Nog meer optreden. Hebben jullie optredens gepland of staan? Of?
1: Momenteel niet. We hebben wel contract over optredens. Dan moet ik ook zeggen dat we op sommige verzoeken niet in zijn kunnen gaan. Door vanwege andere verplichtingen.
0: Ja, precies. En hoe vaak hebben jullie opgetreden?
1: In deze huidige line-up 4 keer. Waarvan 3 keer staat geregistreerd. De 4e keer was een verrassingsoptreden.
0: Voor jullie of voor het publiek?
1: Nee, niet voor ons. Okay. Nee, het was de prijsparty voor mijn vader. En al aangezien iedereen met elkaar een connectie heeft, hebben we toen ook een verrassingsoptreden gegeven. En hebben we ook een paar nummers van zijn oude band bijvoorbeeld gedaan. Dus dan hebben we een verrassingsoptreden gegeven. Die staat niet geregistreerd op YouTube, hoor. Maar dat was ons 4e optreden als met de huidige bezetting. En daarvoor hebben we wel een aantal optredens gedaan. Maar ja, we willen natuurlijk nog veel meer optredens doen en festivals kunnen pakken, hopelijk misschien volgend jaar. We hebben ook bedacht van ja goed, dus deze in mei uitgekomen, je hebt natuurlijk de zomerstop en de festivalstop. Ja. En dan hoop je toch daarmee een beetje te kunnen voorsorteren op nieuwe optredens.
0: Dus jullie hebben al een paar bezettingswisselingen gehad, zeg maar.
1: Ja, in het verleden helaas wel. Helaas in zover, ja, misschien had het allemaal zo moeten zijn, omdat iedereen nu super enthousiast is. Iedereen is blij met de bezetting die we nu hebben.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft heeft het allemaal de weg wel gevonden. En dus, maar we hebben wel een aantal lijnenwisselingen gehad, ja, dat klopt.
0: En over live, welk nummer spelen jullie het liefst live? Wat is jullie, ja, zoals Satyricon misschien Nemesis Divina heeft?
1: Goeie. Ik denk dat iedereen misschien een ander nummer zou zeggen.
0: Ik zeg Nemesis Divina, ik bedoel Mother Noord. Ik word hier aangekeken van, wat zeg jij nou in godsnaam?
1: Nee, ik zit even te denken. Disease in Human Form is de meest trashy, dat is een van de oorwormen. We hebben,
0: ja, dat vond ik inderdaad, dat vond ik zelf de... Die schoot er voor mij uit, inderdaad.
1: Ja. Hey, dat is een fijn nummer ook om te spelen, een lekker nummer. Ja, we vinden ze allemaal lekker om te spelen. We willen ze ook zoveel mogelijk live kunnen spelen voor iedereen.
0: Ja, kijk. Dat is in ieder geval een goede instelling.
1: Ja, en Innocent Gandia die je gedraaid hebt gelijk aan het begin, dat is eigenlijk een beetje de oorworm, zoals wij hem noemen bij iedereen.
0: Ja. Die blijft gewoon lekker hangen.
1: Ja. En heel veel mensen vinden dat in de titeltrack Hibernation of Death bijvoorbeeld, daar zit van alles in. Dus ja, ik denk dat er voor elk wat wils wel in zit, denk ik, in de CD. En ook live. Maar live komt dat sowieso het beste tot zijn recht. Maar...
0: En ook veel mensen zeggen dat ja, alles is al een keer gedaan qua muziek, bla bla bla. En zo, wat doen jullie waarvan jij denkt van, nou, dit heeft nog nooit iemand gedaan?
1: Ja, ik denk niet per se dat we iets doen wat nog nooit gedaan is. Ik denk
0: dat
1: uiteindelijk.
0: Kan ja, bijna het niet.
1: Nee, ja, alle akkoorden, het komt zo vaak een keer akkoord voor op een gitaar. En je kan zo vaak variaties ergens op maken. En qua drums ook op een gegeven moment moet je dan het net op een andere manier gaan invullen dan standaard. Ik denk dat wij bijvoorbeeld wel bij heel veel. Nummers in plaats van blast beats bijvoorbeeld weer vaak juist de typische Slayer beats bijvoorbeeld ergens opgooien waar je dan ook een blast beat zou kunnen verwachten. Niet dat dat per se iets heel innoverends is, maar het wel even wat meer ruimte geeft, denk ik. Ja, ik denk dat alles wel op een gegeven moment een beetje gedaan is. Ik denk ook niet dat je per se opnieuw het wiel hoeft
0: uit te doen. Nee, precies.
1: Maar ik hoor wat wel vaak terugkomt, ook zeker eigenlijk gelijk na het eerste optreden van veel mensen ook die al wat langer overal in meedraaien. Ook toen we de mix hebben laten doen, zeg maar de master moet ik zeggen. Hetgeen wat je wel vaak hoort terugkomen is, het is niet per se het nieuwste van het nieuwste qua stel. Maar het is wel eindelijk weer een frisse of verfrissende wind.
0: Ja, absoluut in ja. Want toen ik het album luisterde dacht ik, hé, ja, dat klinkt wel lekker. Niet van, oh, nee, dit heb ik al 80 keer gehoord, zeg maar.
1: En dat is leuk om te horen.
0: Ja. En welke, ja, waar zou je nou bij in het voorprogramma willen staan? Dat je denkt, nou, dat zou nou echt... Misschien hebt ieder bandlid inderdaad weer een andere...
1: Ja, er zijn eigenlijk weer heel veel bands die helaas niet meer bestaan... of er niet meer in een oude bezetting. Hè? Dat is dan ook weer jammer.
0: Ja, dat wordt lastig.
1: Ja.
0: Met die zanger
1: dat
0: dan.
1: Wel, ja.
0: Ja. Dat had heel mooi geweest.
1: Ja. Nee, ik denk als we inderdaad iets groots of geweldigs kunnen doen als een Soilwork, In Flames, Arch Enemy, ook in de stijl, maar toch anders is.
0: Ja.
1: Ik denk dat wel echt geweldig zou zijn. Ja, The Gate is natuurlijk misschien ook niet meer mogelijk. De zanger is natuurlijk overleden.
0: Ja.
1: Nou ja, ik denk wel een grote invloed voor onze muziek. Ja, maar ik denk dat soort bands echt wel de band zijn om er in het voorprogramma van te mogen dan.
0: Nou, ja, wie weet ooit. Wat er voor moois.
1: Laten we het hopen.
0: Ja, we kunnen wel heel lang doorlullen. En ik heb de laatste vraag eigenlijk. En ja, de toekomst. De toekomst van Treacher.
1: De toekomst. Ja, veel, nog meer optredens natuurlijk hopen we te kunnen bemachtigen. En we zijn volop druk bezig ook met nieuwe muziek natuurlijk.
0: Ja.
1: Ik bedoel, nieuwe leden, nieuwe invloeden, nieuwe muziek. Weer geprobeerd om... Die invloeden ook weer samen te brengen tussen de oude nummers van het album en de invloed die bijvoorbeeld een Klaus of een Mark bijvoorbeeld weer meebrengt van zijn band bijvoorbeeld hiervoor. Om dan toch weer net even iets anders ervan te maken, om toch weer een iets meer eigen geluid te creëren dan dat het misschien al is.
0: Nou, we gaan jullie gewoon lekker in de gaten houden en lekker promoten. En
1: super.
0: We zien waar het schip strandt.
1: Ja, eigenlijk moet het niet stranden, het schip.
0: Nee, eigenlijk niet
1: blijven,
0: inderdaad. Hij moet
1: lekker blijven varen, dat bootje.
0: Nou ja, op een festival stranden en dan weer verder een soort cruise maken.
1: Ja, dat lijkt me, de metal cruise is ook leuk. Dat lijkt me ook
0: dat zou te gek zijn, inderdaad. Nou mag iedere band ik interview natuurlijk een verzoeknummer doen.
1: Ja.
0: Iets mij ingefluisterd wat ik niet versta. Wat zegt u? Laatste nummer hoor ik. Oh, dat wordt het laatste nummer. Oké, ja. Ja, anders komen we niet uit. Komt goed. Maar de verzoekplaat. Welke mag het zijn?
1: Ja. Het verzoeknummer wordt Led Zeppelin. Achilles Last Stand. Een stuk langer nummer van hun.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar we denken zeker bij een mooi platform als jullie kunnen de mensen dat waarschijnlijk wel waarderen.
0: Wij gaan hem gewoon lekker draaien.
1: Dus een iets minder vaak gekozen nummer, denk ik ook. Van
0: 10 minuten 26 heb ik hier staan.
1: Ja. Hij duurt lang, maar hij is het wel waard.
0: We gaan hem lekker instarten, we gaan hem luisteren. Ik wil je hartstikke bedanken voor het interview.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: En ik wens jullie heel veel succes de komende tijd met wat er allemaal gaat komen. Ik hoop heel veel leuke dingen.
1: Ja, dankjewel. Wij hopen het ook.
0: En we gaan jullie zeker nog een keer draaien.
1: Super, dankjewel.
0: Helemaal goed.
1: En fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. En goed aan iedereen van die luisteren. Nou, goed aan de band.
1: Oh, ik krijg ze hier ook gelijk terug.
0: Oh, kijk, top.
1: Op de app, groetjes terug.
0: Is goed. Hier komt Led Zeppelin.
1: Joe.
0: Joe, hoi.
1: Hoi.

0: tot slot. We hebben nog 10 seconden.
1: Nee, iets meer nog. Oh, dus ik doe hem even in de fade-out.
2: 4.
0: Nou. Je hoorde Led Zeppelin. Achilles Last Stand. Dat was een verzoek van Treacher Band. Donovan, de drummer. Die even het interview mee gehad. Mocht je het willen terugluisteren. Wij zijn over een paar... Twee weken, denk ik. Staan we online. Dan kan je terugluisteren, downloaden. Van alles meedoen.
1: Ja. We gaan naar tweede uur.
0: We gaan naar tweede uur, want die zit bomvol.
1: Yes. Blijf luisteren. Tot na het nieuws van 10 uur. Tot zo.
0: Dag.
3: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
5: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
4: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
6: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator. En hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
4: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Play it loud.
7: Dit is Play It Loud Underground met Ben van Rode en Marcel van Kuik. Het maandelijks terugkerende programma gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt. Door de meest extreme bands die er bestaan. Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort.

0: Mocht je dan net de radio aanzetten en denken, wat een herrie, dat klopt. Dat was Funeral Mist met Perdition's Light van de album Salvation. Welkom bij het tweede uur van Play It Loud Underground. Nou, de namen kennen jullie intussen wel. Dat,
1: ja.
0: We hebben nog steeds Jitsi hier zitten.
1: Ja.
0: Uit Friesland.
1: Uit Friesland. Sander.
2: Ben je nog niet in slaap?
1: Mirko Skogur.
0: Juist.
1: Skogur.
0: Ja, en daarover gesproken, daar komt het hete nieuws. Ik ga een uur minderen.
2: Ja.
0: Jammer,
2: San. Of Ben.
0: Ben.
2: Ja, sorry. Ik bedoel,
0: maar dan hebben we...
2: Dat San in mijn hoofd.
0: Sander gaat het tweede uur van mij opnemen. Ja.
1: Yay! Yeah. Eerst de dood is anders
0: een
1: brood.
0: Precies. Ja. Ja. Over een jaar nooit meer wat van gehoord van mij.
2: Maar je blijft het gelukkig nog doen.
0: Ik blijf het nog doen. Ja. Ik hoop dat het ooit naar een andere tijd kan.
2: Ja.
0: Dit. Maar het gaat met mijn kleine meid en met mijn nieuwe werktijden. Ik
2: ga dat niet lukken.
0: Dan wordt het gewoon voor mij. En Sander vindt het niet erg.
3: Vindt
0: het
3: leuk. Ik vind het wel een eer om het stukje over te mogen nemen voor het uurtje.
2: Ja, dus nou, je hebt het al eens eerder gedaan, toch?
3: Ja, daarom. En dan weet je, kan ik ook een beetje mijn muziek en beentjes doen.
2: Dus kunnen we weer de Zweden-Noorwegen clash gaan doen?
3: Ja, dat gaan we zeker een keer doen.
0: Gaan we zeker doen.
2: Ja, ja, er moet nog een vervolg komen.
0: Ja.
3: Round two of zo.
2: Dus dat is dan nou mooi. De Ben de Zweedse kant en jij de Noorse kant in de tweede uur bijvoorbeeld. Ja,
0: ja. Dus dat is eigenlijk het... Ik ga niet stoppen.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Gewoon,
2: even een uurtje minder. Ja.
0: Ik wil ook niet stoppen.
2: Nee.
0: Daar is het allemaal te leuk voor. Al de interviews.
2: Ja.
0: Eerste uren interview met Ben Tweetser gehad. Ze luisteren nog steeds mee. Dankjewel.
2: Leuk, leuk, leuk.
0: Zeker.
2: Ja.
0: En ga die band uitchecken.
2: Ja.
1: Ja, ik ga ze ook eens een keer eens even draaien in mijn uitzending.
2: Nou,
0: kijk.
2: Leuk. Ja, kijk. Nou.
0: En worden die ook in Friesland gedraaid?
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja, ik bedoel, we zijn collega's en ik bedoel...
2: Precies. We zijn daar om elkaar te supporten, niet waar?
0: Precies.
1: Ja, zo is het.
2: Ja, en heb je zelf een band en wil je graag geïnterviewd worden door Ben of door mij? Dan
0: of
2: kan
0: door Sander.
2: Of door Sander. Door Sander, ja, precies. Ja. Dan wordt het weer heel laat op de avond. Maar als je dus een nachtbraker bent, dan is het natuurlijk ook altijd mogelijk. Maar meestal doen we het het eerste uur. Want dan zijn de meeste mensen nog wakker. Ja, precies. En luisteren ook de meeste mensen.
0: Nu luisteren niemand meer.
2: Nee,
0: dus we kunnen niet van alles zeggen.
2: Ja, precies. Dus dan kun je altijd een berichtje sturen naar mij, San of Ben.
0: Ja, ja.
2: Kan via Instagram is kan
0: play
2: via Facebook.
0: It loud _ underground set of M. Wat zegt u?
2: Ja,
0: play
2: heel
0: it
2: lastig.
0: Loud _
2: Ja, weet je dag.
0: Underground ZFM. Ja, er waren al zoveel Play It Loud. Dus ik moest er wat van maken.
2: Ja,
0: dus volg wel de goede.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: We hebben jullie nodig. Ook om live te gaan.
2: Zeker. En via Facebook kun je reageren via dus Play It Loud. @geschreven dus ZFM Zandvoort.
0: Dat is... Ja, ik ben de Instagram.
2: Ja.
0: En jij met de
2: Ik ben
0: Facebook.
2: De player of de Facebookpagina. Ja, ja, klopt.
3: En ik ben de knappe smol.
0: Ja, ja, precies.
2: Zonder... Nee. Yeah.
0: Ja, ik heb echt een gezicht voor de radio, dat weet ik. Maar het is...
2: ik ook.
0: We gaan op de webcam. Het is wel vertraging. Dus ik denk, hij zit uit de maat te drummen, dan klopt dat. Want er zit een paar seconden tussen.
1: Nou, ja.
0: Maar...
1: Meestal...
0: Onze gast. We gaan nog even verder met onze gast.
2: Ja.
1: Zeg het maar.
0: Ja, zeg het maar. Ja. Is er verschil,
1: wat wil je weten?
0: Is er verschil tussen dat je denkt... Nou, wat zijn jullie in godsnaam aan het doen hier? Of denk je van, nou...
1: Nou ja, kijk, ik doe nu alles alleen. Sinds een half jaar nu. Met wie ik deed, Marcus van Ringen... Die kon het niet meer doen vanwege zijn werk. En, dus hij heeft... Hij is nu wel betrokken... Wel bij het programma. Hij komt heel front dan eens even.
2: Mm.
1: Maar het meeste doe ik nu alleen.
0: Maar jij doet het iedere week?
1: Ik doe het iedere week.
0: Wanneer kunnen mensen jou beluisteren?
1: Zondagavond tussen 7 en 9. Op, je kunt het live volgen via rtvnof.nl.
0: Kijk.
2: Alright.
1: En dan kun je mij ook volgen via screen.
2: Ja.
1: Dus,
0: je hebt ook bands die langskomen.
1: Ik heb ook wel bands die langskomen. Gewoon wel bands uit de buurt weg. En
2: ja, precies.
1: Ook wel uit Emmen. En binnenkort een uit Groningen. Dus ze komen overal wel een beetje weg.
2: Ja, precies. Ja. Lekker.
1: Ja.
3: Maar los van dat festival Cold Bottom waar je was... heb je nog meer dingen gezien? En behalve alleen maar de bands. Ben je nog...
1: Ik heb het graf van Jeroenemus bezocht. Onder andere in Chi. Okay. En het graf van Trondr Nijfas. Van Urgal.
0: Ja, iedereen spreekt het weer anders uit.
1: Ja. En ja, die heb ik ook bezocht. En het was wel leuk, want ik nam een foto. En ik ben dan lid van die Trondr Nijfas official Facebook. Dus ik zette die foto erop. Gelijk een appje van Henning Swensen. En Henning Swensen, die heeft daar heel veel contact mee. Wel, ben je er nog? En bla, bla, bla. Ja, ik zeg, ik ben er nog, maar mijn bus die komt zo. Oh god, jammer. Weet je wel, want ik had je wel even willen spreken. En nou ja, heel dankbaar hè, dat je me, nou ja, dat er toch nog mensen zijn die daar gewoon om denken. Hè, van, ja.
3: Wil je gewoon zeggen, pak een bus later of zo? Dat je iets van,
1: Nee, want ik had eigenlijk al een hele trip uitgestippeld eigenlijk.
2: Ja. Ja.
1: Ja.
3: Nou ja,
1: maar ja, dit is, dus dat heb ik ook gedaan.
3: Ah, vet.
1: Ja, en net een blok bezocht natuurlijk. LP'tjes gekocht.
3: Ja, ja.
2: Hoe lang was je in Noorwegen precies?
1: 5 dagen.
2: 5 dagen is.
1: Ja, maar meer is genoeg.
2: Ja.
1: Ik bedoel, 2 dagen
2: festival. Het is een duur land.
1: Ja, nee, het was heel vet. Ik heb, dit was ook een droom.
2: Ja.
1: Het is uitgekomen.
2: En al eerder in Noorwegen geweest? Of was het echt
1: ja, nee. Ja,
2: ik was in Oslo geweest toch?
1: Vaker. Dit was voor mij de derde keer.
2: Derde keer, oké. Nice.
1: Dus, ja.
0: Gaaf. Volgend jaar weer?
1: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Komt er een vervolg?
1: Ja, nou, misschien wel naar At the Gates of zo.
0: Ah. Of Beyond the Gate.
1: Dat moet ook heel vet zijn, maar dat is in Bergen.
3: Ja, maar het is zo jezus duur, man.
0: Ja. Dat is van een prijzig festival.
3: Ja,
1: okay. Ja, nou ja. Maar je hebt het Inferno Festival ook nog.
3: Ja, ja. Dat is meer in Oslo.
1: Dat is echt in Oslo, hè?
3: Ja, klopt.
1: Dus misschien dat nog eens.
3: Ja,
1: ja, ach, er zijn zoveel keuzes.
0: Ja, dat is waar.
2: Lastig.
0: Steelfest in Finland.
1: Steelfest in Finland.
0: Die hebben ook een hele leuke line-up volgend jaar. Heb ik al zien.
1: Speelt de meest dronken band daar ook? Als dat zelf.
0: Weet ik niet of het dit keer. Ik weet wel dat Abruptum gaat spelen. Dus dat is wel heel bijzonder.
1: Oké. Okay.
0: Dus,
1: sinds na hoeveel jaar weer dan? Ja, nee, want hier hoor ik echt van op.
2: Okay.
1: Ik wist niet eens dat het nog bestond.
0: Ja, blijkbaar. Het is nog actief, inderdaad. Maar dat ze zouden optreden, dat... misschien spelen ze ook wel op December Darkness. Dat zou
2: ja, want daar was jij geweest natuurlijk.
0: Daar ga ik vorig jaar. Wel ieder jaar in. Dat is weer in Zweden.
2: In december in Zweden, ja.
1: Right, speelt dus Marduk er ook?
0: Ja, die speelt 2 dagen altijd. Zijn dagje 1 en dagje 2. Dus,
1: ja?
0: Ja. En meestal is het iets heel specifiek. Ze hebben 2 jaar geleden de Opus Nocturne integraal gespeeld. Met de originele zanger.
1: Oh, met Joachim Graven.
0: Dat was, ja, dat was echt heel gaaf.
1: Dat wil ik wel geloven.
0: Dat was echt heel gaaf. Zelfs die originele bijl van dat album had hij okay. Bij op het podium.
1: En nog met B-Wall natuurlijk.
0: Nee, die zat in Amerika. Die zat niet bij de... Ze hadden, Morgan had je dan, Joachim. En dan, ja, Devo hadden ze genomen als bassist. En ja, Frederik was er ook niet bij.
1: Okay.
0: De originele drummer. Dus het was de originele line-up, maar toch ook in ieder geval de originele zanger. Maar ja, nou ja, we gaan het weer over
1: was
0: mij
1: wel
0: hebben.
1: Vet.
0: En jij met de gast.
1: Ja, nee. Wat maakt het uit? Het gaat over muziek.
2: Ja,
0: en dat is waar.
2: Dat is, daar gaat het om.
0: Over muziek gesproken. We moeten maar eens
2: even draaien. Ja, een beetje te muziek.
1: We moeten maar eens even draaien.
0: Kom een beetje krap uit.
2: We gaan niet alles redden, ben ik bang. Nee. Maar, maakt niet uit.
0: Welke hebben we klaarstaan? Welke slaan we over?
2: Ik heb nu Norrest klaarstaan.
0: Norrest, ja, die had ook gereageerd op...
2: dan moeten we ze draaien.
0: Dan word je gedraaid.
2: Precies.
0: Dan krijgen we weer boze mails.
2: Anders krijgen we ruzie. Dat moeten we niet hebben.
0: Hier is Norrest met Chillen Ciao.
1: Ja.

0: dit klonk echt lekker.
1: Ja, dit was Theratum Levitian Rites. Ja, nieuwe band. Uit dit... Stockholm, Zwerg, ja.
0: Ja,
1: een ken je niet? Wapenfeiten nee. Van Zweden-Noorwegen, denk ik.
2: Ook niet, hoor. Ik leer ook een hoop nieuwe bands kennen hier.
0: Ja, ja, ja. Ik
2: ben normaal niet zo thuis in de black metal, maar...
1: We draaien bekende, onbekende, ja, nee, vandaar de underground.
2: Ja, precies. Daar gaat het om bij ons programma, zeker.
1: Dat... Dus dat?
0: Ja, ja, dat?
1: Ja, ja, dat. Er gebeuren altijd hele verhalen als de microfoons uitstaan.
2: Ja, ja, dan is het net en als het aanstaat, dan zijn jullie stil.
0: Ja, maar zo is het dan bij mij in het programma ook. Jongen, hè. Dan gaan de microfoons... Nou ja, ik bedoel, hè, en ook met bandleden. Nou ja, dan hoor je van alles van... Hè, dit gebeurt er en dat is er gebeurd. En dat, nou ja, dat is...
3: Ja, ja, maar niet als net... voor de radio ook.
0: Ja. Nee, maar dit is misschien wel eens een keer dus leuk voor een podcast of zo.
2: Ja,
0: ja, zeker. Dus, ja. Dat is wel maar daar zit ik ook wel eens aan... ik ook wel eens aan te denken.
2: Ja, wij ook hoor. Ja, mijn vrouw heeft dan het idee om een keer een podcast te doen voor Underground. Maar
1: ja, we hebben het al een hele tijd over gehad. Maar ja, dan gaan we de studio uit en dan
2: gaan we weer
1: verder met het leven.
0: Ja.
1: Ja. Nee, we hadden het net bijvoorbeeld over meneer Natte Frost van Peter en Forrest.
2: Ja.
1: En daar kwamen al bijzondere verhaaltjes uit.
0: Ja, ook. Ja, dat is een gast apart.
1: Een gast apart.
2: Niet geschikt voor lijven.
1: Hij houdt van... nee, je moet hem geen water geven, laat ik het zo zeggen.
3: Nee.
0: Nee. Maar hij doet wel de meest fantastische dingen. Ik bedoel, hij heeft die hele black and roll sound. Die komt wel een beetje bij hem weg. Hè? Oude Capetian Forest, nou ja, Natte Frost straks. Blood and Vomit, gewoon een geweldige plaat. Jij hebt hem hier op cd. Ik heb
1: zelf een nummer dat hij staat te pissen en een schedel aan.
0: Ja, nou ja. Natte Frost steekt zijn pis.
1: Natte Frost steekt zijn pis.
0: Ja.
1: Ik heb niet voor dat nummer gekozen.
2: Nee, welke nummer?
1: Ja, ik vind het
2: had allemaal leuk geweest.
1: Ik vind het echt een heerlijk nummer. Hoor.
0: Ja,
1: Filthy Hoor. Heerlijk nummer.
0: Ja, is, hij heeft ook een nummer van... Heet het niet Preteen Deadfuck? Die staat weer op die andere.
2: Oh, dat geen idee.
0: Ja.
1: Hij heeft van de Sluts of Hell. Ja. Heeft hij,
0: Ja, hij is wel een van de... Ja, echt van de... Nou ja,
1: ja. Hij en hij is in het echt best klein.
0: Ik heb hem nog nooit ontmoet.
1: Oh, hij moest toen... hij moest wiet hebben en hij kwam de koffieshop niet in Nederland.
3: Oh! Dus, ja, dat hij minderjarig was of zo.
1: Toen was net dat de buitenlanders geen... dat hadden dus ze nieuw beleid, blauw.
0: Oh, okay.
1: Toen kwam hij bij ons. Ik zei, wie is dat? Ja, zag ik een kapet in voor. Dat meen je niet. Ja.
0: Maar ja, dat was met Legion eigenlijk ook zo. Ik heb Legion een keer gesproken. Een keer dus een bottle. Dat is eigenlijk ook een heel klein mannetje.
1: Legion valt wel mee.
3: Al die Noren en Zweden.
2: Ja, dat zijn geen grote mannetjes.
0: Ja, ik bedoel, hij kwam... Nou ja, ik ben aardig vals. Maar,
1: ja, dat is waar.
0: Maar ja, hij kwam bij mij door de...
2: Tweetsporskast.
0: Ja, nee.
1: Erik. maar we gaan niet naar Erik luisteren dit keer.
0: Nee.
1: Misschien de volgende keer. Dit is...
0: Natte Frost en dan Gauker achteraan? Of,
1: Ja, dat is jouw verzoek aan jou.
0: Top. Als je die band eens een keer... bestel het, vind het, hoor het op Spotify. Het is live, is het geweldig. Wat een show. Ramvol die zaal. Kleine zaal zaten we. Ramvol, echt waar. En vet te gek.
2: Okay.
0: Het is gewoon hele vette old school death metal.
1: We hebben het nummer Sadist. Ja, G-O-U-G-E, toch?
0: Ja, ja, van een nieuwe EP Pure Deadfuck.
1: Kijk, heerlijk. Hoor Pure Deadfuck.
2: Nou, staan lekker gezellige titels weer.
0: Gezellige titels weer.
1: Laten we maar lekker gaan draaien. Tweede uur. Dan luistert mijn moeder niet meer.
2: Nee, precies.

0: Heel lekker.
1: Ja. Gauker?
0: Gauk.
2: Gauk. Ja, moeilijk uit te spreken.
0: Gouch.
2: Gouch, ja.
3: En daarvoor hoorde je geen hoor, nee. Want ik heb het verkeerde nummertje doorgegeven.
2: Je hebt je huiswerk niet goed gedaan, hè?
3: Nou, in mijn boekje staat het goed, maar op de setlist staat het fout.
2: Ah, dus de fout van de band. Ah.
0: Zoek Universal.
3: Ik denk dat het nummer klopt.
0: Funeral.
2: Ja. Universal Funeral draaiden we dus in plaats van de hoor.
0: Maar dat maakt helemaal niks uit, want het was ook wel een vet nummer.
3: Ja, het ging ook zeker. Goed. Ja. Inderdaad. De hoor houden jullie te goed.
2: Ja. Fout. Hadden we die al een keer een hoor gedraaid trouwens?
3: We hadden zeker een hoor gedraaid.
2: Ja, ik wou net zeggen.
3: Ik vind zo'n lekker nummer. Ik wil van nog, nog een keer die hoor.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Nou, een keer iets anders draaien van dezelfde band is ook niet erg.
3: Hey, ja, ze weet ik al een
2: maar.
0: Ja.
3: Ja?
2: Ja.
3: Ja. Gauger. Nou, ja, vind vanavond. Nog eens wat over Gauger. Want ik ken ik kort
0: het. Ja, het is de band van Christopher Broughton.
3: Christopher Broughton.
0: Nou ja, dat is al een sowieso een naam. Want die speelt ook in de band Obliteration. En het was hun enigste optreden wat ze in Noorwegen doen.
3: Ze komen uit Noorwegen?
0: Ja. Oh. Ja.
3: Is het een beetje dark dan van wij treden gewoon niet op voor de rest?
0: Nee, helemaal niet. Nee. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Daar heb ik me eigenlijk niet in verdiept eigenlijk. Hmm. Maar ze komen uit hetzelfde stadje waar Darktron ook wegkomt.
3: Maar ze doen wel buiten Noorwegen optredens? Of?
0: Ja, maar heel soms.
3: Je hebt wel iets unieks gezien.
0: Ik denk het wel. Maar dat zal het later uitwijzen. Ik weet het niet.
2: Nee.
0: Maar ik vond dat sowieso, dat hele festival vond ik sowieso wel heel iets unieks.
2: Ja. Hoe is de sfeer eigenlijk op zo'n festival vergeleken met Nederland?
0: Ah, jongen, die Noren, jongen, die zijn heel anders, jongen. Ja? Die gaan echt verslagen helemaal uit hun dak, jongen. Echt.
2: Ja? Ja. Ik ben altijd wel benieuwd naar hoe dat nou is.
0: Maar de Nederlanders zijn heel statisch.
2: Ja.
0: Maar daar Noren, gaan ze voor gewoon echt wel helemaal los, hè?
2: Oké. Okay.
3: Oh, ja. Ik heb wel eens gehoord dat in Noorwegen juist iedereen een beetje kaars recht stilstaat.
0: Ja? Nee. Nee.
3: Okay. Die bronnen kloppen niet.
0: Maar kijk. Death metal en black metal is sowieso al heel anders. Want als je naar een black metal band gaat, dat doe je gewoon om te zien.
2: Mm-hmm.
0: En death metal, dat is meer in de pit en je gaat los.
2: Precies.
0: Dat is wel het hele verschil.
3: Ja, precies. Ja. En Gauger valt meer onder de death metal.
0: Ja, maar daar gingen ze ook wel lekker los. Hè?
3: Flink los.
2: Ja. Dat leent zich goed voor een moshpit.
0: Zeker weten. Ja, nee, maar dat gebeurde daar ook wel.
3: Zij er zelf ook in? Of...
0: Nee, die tijd heb ik niet.
2: Nee, we worden een dagje ouder inderdaad.
0: Ik heb gewoon mijn huiswerk daar gewoon gedaan.
2: En ja,
0: gewoon
2: lekker filmpjes gemaakt
0: en fotootjes gemaakt. En dat is gewoon een hobby eigenlijk.
2: Ook een hobby, ja.
0: Want
2: vind je dat mooi bij elk festival waar je heen gaat, maak je foto's ook?
0: Ja.
2: Ja?
0: En ik ga gewoon via Facebook, RTV Metal Café, mm-hmm. ga ik sowieso altijd ook even een minuutje live.
2: Ja.
0: Van elke band die ik dan zie. Ja. Dus dan weet de luisteraar of de volgers, die weten dan ook van, hij weet wat hij erover heeft.
3: Ja, precies.
0: En hij doet er ook wat voor. En
3: ja, precies. Ja. Niet zoals ik van, hij doet maar wat.
0: Nee. Ja, nee. Iedereen
2: heeft zijn eigen manier. Toch?
0: Iedereen heeft zijn eigen manier.
2: Ja,
0: ik luister altijd, sowieso altijd. Play it loud underground, sowieso altijd.
3: Ah, in ieder geval één luisteraar.
2: Ja, een trouwe luisteraar. Ook.
0: Trouwe luisteraar.
2: Nou.
3: Laten we nog eens wat gaan draaien.
0: Ja. Ascension.
3: Ascension. En daarna hebben we een chestcrust. Chestcrust.
2: Had ik ook nog nooit van gehoord.
3: Maar chestcrust.
2: Crush.
3: Die komen uit Londen, opgericht daar. En de band is eigenlijk ontstaan tijdens de COVID. Uit pure frustratie hebben ze dan... Niet van, we weten niet wat we doen, maar gewoon ze waren gefrustreerd. Kom, we gaan een band doen. En toen is Chestcrust ontstaan.
2: En Ascension.
3: En ik moet nog even iets over Chestcrust zeggen. Want dat is denk ik de langste titel die ik hier ooit gedraaid heb. Ik weet dat Inquisition... Ja, ik heb alleen op de setlist staat Every. Maar de echte is dus... Every single word that comes out of your filthy hole is an... Infection, lie, a spreading disease.
0: Oké. Okay.
3: Wow. Zo heet dat nummer.
2: Wow.
0: Niall kan er trouwens ook wel wat van.
2: Ja, Niall die kon er ook wat van. Ja, het laatste album inderdaad. We hadden er eentje.
3: Hele songtekst is de...
2: Ja.
0: Wat?
3: De hele songtekst als titel.
0: Ja, zo wat. Ja.
2: Zoiets, ja.
0: Ja.
2: kan hem zo even niet uit mijn hoofd opnoemen. Maar. Nee. Maar daar komen we nog op terug. Zo ja, dat, ja. Ja. Laten we eerst maar Ascension doen dan.
3: Grey Light Sibling van Ascension.

0: Ja.
1: Of zijn we er al?
0: Oh, zijn we er al?
1: We zijn er al.
2: Ja.
3: Oh. Second track.
1: Ja, we hebben een vergadering over welke nummer we moeten skippen. Want...
0: Ja. Oh. Tijdnood.
1: Okay. Ja. Dus ik weet niet of Nekker of ik meeluistert, maar...
0: Nee, die gaan we wel draaien, die we klaar.
1: Gaan we wel klaar?
0: Ja, die gaan we gewoon draaien, hoor.
1: Sorry. Nee,
3: ik ben een keer dus, bij hun backstage geweest.
0: Oeh. Oké.
3: 2006 was ook met dit album. Rintugzum. Als ik het goed uitspreek. Was in 2006... We speelden toen in Leeuwarden en ja, ik kon gewoon backstage bij hun. Heel leuk, hele leuke gasten ook.
0: Oké.
3: Echt?
1: Ze hebben wel flinke line-up bezettingen gehad. Of line-up veranderingen.
3: Ja, kijk, die Tobias Siedegaard, die zit er helemaal niet meer in. Want die trimde zijn wijf in elkaar. En toen hebben ze gezegd van, ja,
1: dat niet?
3: Rot jij maar op. Nee. Maar ik heb nu wel eens contact met Sebastian Ramstedt. Die speelt ook in Necrophobic. En die heeft nu ook de band Altvat opgericht.
1: Oké. Okay.
3: En die hebben net een nieuwe single uit. En ik heb een laatste EP gekocht. En Altvat, dat is gewoon een band. Die moet je gewoon in de gaten houden.
0: Oh,
3: dat is een hele vette oldschool death metal dus.
0: Oké. Okay.
3: Ik app je wel even. En
1: ja, heb ik niet gedraaid die?
0: Volgens mij niet.
3: Dat weet ik niet.
1: Of was dat weer een andere Ford?
0: Nou ja. Kan ook, ja. Natvot. Je hebt nog wel meerdere vots. Maar die volgens mij niet.
1: Nee.
3: Oké. Okay. Ja,
0: gaan we doen.
3: Maar ja, Necrophobic is altijd goed. Ik bedoel, ik heb alles van Necrophobic ook in de kast te staan.
1: Ik vind de originele zanger, en die er nu weer bij is, die vind ik eigenlijk het...
3: De Nocturnal Silence.
1: Ja.
3: Zo lang volg ik die band eigenlijk ook al. Dus al begin jaren 90 al.
0: Ja, moet je nagaan.
3: Ja, goede band.
1: Ja, geweldig. Absoluut. Zeker. Ja. Vaak live gezien al. En, Ik heb zelfs met de COVID toen deden ze zo'n concert. Om iedereen een beetje te vermaken live via het internet.
3: Maar dat...
1: Soms wel het podium, zonder publiek.
3: Ja, maar dat deed je. En Slave ook wel, hè? En Slave heeft het ook gedaan.
1: Ik heb Slave niet erg gevolgd. Ik vond het een beetje... Ik ben niet zo meer van de Slave. Okay, ik hou van de oude Slave.
3: Ze komen met een nieuw album. Dus.

0: Daar zijn we weer voor de laatste keer.
1: Dit is dan mijn laatste tweede uur.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Geniet er maar van. Ja.
0: Geniet er nog maar even van. Maar ja, het is voorbij gevlogen.
1: Zes minuten van.
0: Ja, vier, vijf. Ja, ja. Dan wordt niet veel meer.
1: De stok overgenomen.
0: Ja, ja. Helaas wel. Ja.
3: Sander.
1: Juist.
3: Ja. Ja. Ja. Ja. Dat wordt gewoon leuk. Er wordt heel veel Mirkus Kugur gedaan. Ja, ja.
0: Zelfpromotie.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Ik ben niet zo van het zelf pijpen en zo.
0: Nee, toch niet? Laat je liever doen. Oké, dat kan hier wel weer.
4: Nee, maar dat wil ik zeggen. Ja, het wordt gewoon cooler, cooler. Weet je, ik
0: ga we gaan er gewoon voor.
4: Ik krijg gewoon, weet je, gewoon een beetje bekende bands. En wat toch underground bands. Maar een beetje een lekkere mix van alles. Ja. Ook wel van, weet je, gewoon coole shit.
3: Tuurlijk!
4: Het wordt geen downgrade.
0: Het wordt echt goede handen overgenomen voor je band. Dus

0: Ja, anders stellen we het niet voor.
1: Nee, precies.
0: Nee, Sander moeten we nu niet.
2: Nee,
0: daarom hebben we hem nu.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Hij mag vaker langskomen hoor, trouwens.
3: Ja, nou, ja, jullie zijn bij mij ook wel.
1: Dat gaan we ook zeker een keer doen.
3: Als je een keer denk van, nou, ik wil wel een keer eens even langskomen. Altijd welkom.
1: Ja, bedoel, zeker een keertje inplannen.
3: Dat is wel op zondag.
1: Ja, dat is wel even lastig.
0: Maar ja, het is tot 9 uur, toch?
1: Ja, 7 tot 9.
3: Ja, van 7 tot 9.
1: Dus ja, dan moeten we langzaam gaan afsluiten, helaas.
0: Maar, ja, oh ja. Ja. Oh ja. Ja, ja, we hebben nog één verzoek van jou. Ja.
3: Murder Squad was te gek.
0: Ja. Die heb je live gezien.
3: Ja.
0: Harde
3: Was echt te gek.
0: Gewoon dat geloof ik.
3: Ex-leden, of nou, ex-leden zeg ik al. Leden van Entombed en Dismember.
0: Zanger van Dismember.
3: Ja. Ja, ja, nee, dat was heb ik hele vette
0: dat
3: foto's.
0: Lijkt me wel gaaf om te kiezen te zien.
3: Ja, nou, ze doen meer. En ik weet ook dingen dat ze misschien ook wel naar Nederland gaan komen.
1: Oh, dus we moeten helaas moeten we instarten.
3: Maar...
1: Dat kunnen we niet meer draaien.
3: Oké. Okay.
1: Ik doe hem even zachtjes aan. Maar bedankt, Jitse,
0: bedankt voor het interview. Ja. Jitse, bedankt.
3: Ja,
0: dat ik helemaal uit bedankt dat je er was. Sander, bedankt. En Marcel, bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Ik
1: jij
0: bedankt
1: bedankt
0: mezelf.
1: Voor alle jaren.
2: Ja, bedankt. Bedankt voor het programma maken. Ja.
1: Tot volgende maand.
3: En zondag ben ik er weer, RTV Metalcafé.
0: Yes. Ga daar ook naar luisteren.
1: En ik volgende week weer met een nieuwe Dutch Fury.
3: Yes.
1: Tot dan.
3: Murder Squad.
1: Bye.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Cheers!
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.